Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd bij Omroep Zeeland. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. En later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 499 990 en ga voor optie 2.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer en windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. En de Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt. Een bonus dus bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.

tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op deze dinsdag 2 juni. Dat wordt bij ons in Zeeland de dag met al snel wat regenbuien. Ook fikse buien kunnen erbij zitten. Onweer zou er ook bij kunnen zijn zelfs. Vanmiddag af en toe wat zon. En de wind is uiteindelijk matig tot krachtig uit het zuidwesten. En het wordt 18 tot 20 graden op de dag dat Breskens weer een bomruiming heeft. 1 vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog dit keer. 200 mensen moeten hun huis uit. Dat begint nu allemaal zo ongeveer. Dat ga ik natuurlijk voor jou volgen. En verder heeft de politie nieuwe aanknopingspunten over de overval op de Kano-vijver in Vlissingen bijna 20 jaar geleden. Van 1 dader is er nu een DNA-profiel opgesteld met nieuwe technieken. Het is de eerste dag van het nieuwe evenement Eilandstrijders. Leerlingen van basisscholen op Schouwen-Duiveland en Goeree Overflakke strijden tegen elkaar met sport- en spelopdrachten. Dan leren ze elkaar nu vast kennen, is het idee. En een grote banenmarkt in Terneuzen vandaag. Dus als je werk zoekt, dan moet je daarheen. Blijf gewoon luisteren. Maar eerst gaan we beginnen. Jij en ik, ook vandaag op deze dinsdag, zijn we samen.

0: We werden even teruggecatapulteerd in de tijd met deze ouwe van Robin Beck en First Time, 6:06. Op deze dinsdag 2 juni, ja, de bomruiming in Breskens gaan we natuurlijk volgen. Verder, koningin Maxima geeft de officiële start van de onzichtbare blessure. Voetbalbond KNVB en zorgverzekeraar Zilveren Kruis willen de mentale gezondheid in het amateurvoetbal bespreekbaar maken. In elke kleedkamer zitten gemiddeld 2 mensen niet lekker in hun vel, blijkt uit onderzoek. En verder zie ik nog vandaag op het lijstje van Peter dat het is Leave the Office Early Day. Oftewel, ga eens vroeg van je werk terug naar huis. Hoe langer de werkdag duurt, hoe lager de productiviteit is het idee. Verder is het de dag van de sekswerker. En ja, ik weet niet waar Peter het allemaal vandaan haalt. Maar het is vandaag ook de dag van de geroosterde kip. En de dag na het bezoek van minister van Landbouw Jamie van Essen. Hij was bij ons in Zeeland om te kijken bij 8 boeren op Walcheren die samen een project hebben om voldoende zoet water in de grond te houden voor als het droog is bijvoorbeeld. Nou, dit is één van die boeren.
1: Ik ben Werner Lauwersen en samen met mijn broer en onze vrouwen hebben wij hier een tuinbouwbedrijf, telen bloemkool en venkel. En daarnaast hebben we een boerderijwinkel met verse groenten, fruit en salades. En we hebben ook een minicamping voor 15 plekken.
2: En vandaag was de minister hier op bezoek. Hoe kwam dat?
1: Tja, dat heeft iemand mij over gebeld of die bij ons op bezoek kon komen om te praten over zoet water en wat wij daarmee doen. Omdat wij hier met 7 agrarische ondernemers juist heel erg focussen om zoet water op te slaan en meer zoet water te kunnen gebruiken, omdat het steeds beperkter wordt. En in dit gebied is het grootste probleem dat het enige zoet water wat we hier hebben is vanaf boven gevallen. Dus wij hebben totaal geen toevoer vanuit de rivieren. Dus we moeten het doen met de neerslag uit de lucht.
2: Minister van Essen, u bent vandaag op Walcheren om te horen hoe boeren omgaan met droogte en verzilting. Wat heeft u vandaag allemaal gehoord?
3: Nou, het is heel mooi om hier te horen van hun initiatief van de waterhouderij. En als je kijkt waar dit land, überhaupt dit deel van de wereld, ook steeds meer mee te maken krijgt. Hè, wisselende weersomstandigheden. Ja, dan is het voor de boerenpartij natuurlijk superbelangrijk om zoet water te hebben. En ja, hoe mooi is het dan om te zien dat de mensen uit de praktijk die hun gebied kennen ook met een oplossing komen die op meer plekken geschikt zou kunnen zijn. En dat heb ik vandaag gehoord, daar neem ik mee terug. Met daarbij ook wat vragen om dit ook in toenemende mate mogelijk te maken.
2: Vond u het inspirerend om te zien wat hier allemaal gebeurt?
3: Ja, het is natuurlijk echt wel mooi dat het uit het gebied komt. Dus dat boeren hier zelf mee zijn gestart. Dat ze ook proberen dat wat breder te vertellen. En dat ze daar ook voor ons wat van nodig hebben. Ja, en hoe mooi is het als je eigenlijk bij de lokale praktijk ook kunt aansluiten. En dat was ook de oproep, gebiedsgericht waar het kan. Zo vertaal ik hem.
2: Snapt u ook de problematiek hier in Zeeland?
3: Ja, natuurlijk veel akkerbouw, ook veel vruchtbare landbouwgrond. Ja, dan is het heel belangrijk om ook het water te hebben om die landbouwgrond ook goed te kunnen gebruiken. Dus ik snap heel goed dat in de strategieën die je voor Zeeland ziet, ik had hiervoor ook met de commissaris van de Koning een afspraak, dat zoetwaterbeschikbaarheid gewoon van essentieel belang is voor Zeeland.
0: Minister van Landbouw Jamie van Essen op bezoek bij ons in Zeeland en Omroep Zeeland's Katie van Essen, die sprak met hem.

Enrique Iglesias doet het samen met Farruko in Me Passé hier op Omroep Zeeland. 0118-499-999. Wat zijn jouw plannen op deze dag? Een onbestendige dag? Want dat is het, met al snel regenbuien. Ingrid uit Oostkapelle belde net al dat daar ondertussen een bui is gevallen. Kunnen ook flinke buien zijn, onweer kan ertussen zitten. Vanmiddag is er ook af en toe zon. Vanavond meer opklaringen, dus dan is het ook droog. De wind is zwak tot matig, gaat toenemen, waait uiteindelijk uit het zuidwesten, kan krachtig zijn en het wordt 18 tot 20 graden. Komende nacht een bui van zee, morgen is het ook wisselvallig. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 22:30, hoogwater om 22:55. De zon gaat onder vanavond om 22:50. En voor de zwemmers onder ons, de zee bij Breskens en Westkapelle. 18 graden is het water daar. De Westerschelde bij Bad, 19 graden. Oosterschelde bij Neeltje Jans, 17. Bij de Oesterdam, 21. Het Grevelingenmeer is ook 21 graden. En het Veersemeer, 22 graden warm. Maar wat zijn jouw plannen? Wat wil jij maar kwijt? Oproep je kan natuurlijk ook. 0118-499-999. Dit is Blondie, Maria.

0: Maria Blondie op Omroep Zeeland om 7:12. In Breskens zullen de eerste mensen ondertussen de spullen pakken om vandaag weg te gaan uit hun huis. Een deel van Breskens moeten mensen weg vanwege de bomruiming van vandaag. Ga je natuurlijk uitgebreid over horen hier in Zeeland het Wakker. Maar wat zijn de dingen die jou ook bezighouden? Ik hoor je graag via 0118-499-999. Ik kan bijvoorbeeld via de WhatsApp even een berichtje sturen. En ik kreeg al een berichtje dat je lekker kunt gaan meezingen vrijdag in Goes, maar mag ik dat iets eerder vertellen zodat mensen vast een kaartje kunnen kopen? Vroeg Lydia Clarisse mij, want er is dan een karaokeavond in Café Barens aan de rand van de binnenstad en iedereen kan zingen, denkt Popcorn Flashback. Lydia, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Echt iedereen?
1: Ja, iedereen kan zingen. Tenminste, voor een karaoke maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit.
0: Want karaoke, wat was dat ook alweer?
1: Dat is meezingen vanaf een scherm, zeg maar. Dat de tekst meeloopt en je kan opgeven wat je wil. We hebben een hele grote bibliotheek met allerlei nummers.
0: Ja, en wie gaat dan meezingen met die liedjes? Zijn jullie dat als koor of kan iedereen dat dan doen?
1: Iedereen kan meezingen. Je kan jezelf opgeven via een QR-code die we dan verspreiden op die avond. En dan is er een DJ, zanger. En dat is Peter Heidt. Ja, die noemt dan je naam. En dan mag je naar voren komen om te zingen.
0: Want het is hartstikke eng, toch, als je daar een beetje in het openbaar moet gaan zingen?
1: Ja, dat is even een drempeltje over. Maar omdat het publiek natuurlijk ook gewoon meedoet. En is het gewoon een stuk minder eng natuurlijk.
0: Wat heb jij dat dan ook nog als jouw naam genoemd wordt van Lydia, jij mag nu zingen. Du bist alles wat ich habe auf der Welt. Noem maar wat.
1: Ja, dan krijg ik inderdaad wel ook wel even klein beetje stress. Maar zodra dat je daar staat en iedereen die staat gezellig mee te doen, is dat natuurlijk wel leuk. Het is eventjes buiten je comfortzone soms.
0: Ja, dat dan wel. Ik heb dat wel eens met Spotify, kun je tegenwoordig ook met teksten meezingen. En dat doe ik dan wel eens. Ja. Maar dan luistert er niemand mee, dus dan is het lekker veilig.
1: Dan kun je lekker meeblaren, ja.
0: Precies. Waarom doet Popcorn Flashback dit? Waarom organiseren jullie deze karaokeavond?
1: Dat is eigenlijk omdat wij vinden eigenlijk muziek verbindt. Wij hebben het altijd heel, heel leuk met elkaar. En wij willen dat delen met andere mensen.
0: Het is allemaal komende.
1: Dat gevoel wat wij elke woensdag hebben we tijdens de repetitie, zeg maar, dat willen we gewoon delen met andere mensen.
0: Ja, dat moet dan een goed gevoel zijn, denk ik, als je dat wil delen.
1: Ja, zeker.
0: Het is allemaal te doen komende vrijdagavond in Café Barens. Er is de trend dat mensen zich heel laat van tevoren altijd opgeven. Maar jullie ontdekken eigenlijk wat anders nu.
1: Ja, want de kaarten die zijn eigenlijk al bijna uitverkocht. Er zijn er nog wel. Dus als mensen nog willen komen, dan kunnen ze gewoon op onze socials de link vinden naar Eventbrite. En daar kun je dan je tickets kopen.
0: Vrijdagavond begint om 9:00. Uur eerder kun je al inlopen. Ja. Café Barens in Goes. Welk liedje hoop jij dat je moet zingen als ze zeggen Lydia Clarisse, hier is de microfoon.
1: Brandend Zand van Anneke Greunlo bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een ontzettende guilty pleasure. Maar dat vind ik heel leuk. En, maar ook gewoon een lekker rocknummer. I love rock and roll. Dat soort dingen.
0: Hey, succes dan. Veel plezier vooral. Ook komende vrijdagavond. Lydia Clarisse van het Popcorn Flashback. Dank je wel. En als je erbij wil zijn, regel dan nu nog even een kaartje. Je moet er wel snel bij zijn, dus niet meer wachten. Lydia, dank je wel.

Joan Jett en de Black Hearts en I Love Rock and Roll. Want dat vindt Lydia Clarisse een van de lekkerste liedjes om mee te zingen. En ik denk dat je daar wel een beetje gelijk in hebt, Lydia. Ik krijg namelijk gelijk al van Co een appje, van Co Grinwis. Dat is lekker wakker worden. Nou kijk, Lydia, je hebt in elk geval vast één fan erbij. Co, als je wil kun je meezingen bij de karaoke in elk geval vrijdag. Wil jij een keertje vertellen hier, wat zijn jouw plannen? Laat maar weten op 0118-499-999. Ondertussen mag een 31-jarige man voorlopig niet meer in de buurt komen van Sabrina Carpenter. Hij valt haar lastig, staat steeds bij haar huis en dat wil de zangeres niet, want hij is vervelend en agressief. Dus geen koffie voor die man bij Sabrina Carpenter.

0: Omroep Zeeland. Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.
1: 6:30, goedemorgen.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Met een overzicht van het nieuws. In Breskens wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog weggehaald. De 500 ponden ligt aan de Krijnsenlaan. Zo'n 200 mensen moeten voor 8:30 uit hun huis zijn. En wie nergens heen kan, kan naar een opvang in multifunctioneel centrum De Korre. Als de ontsteking uit de bom is gehaald, dan wordt het projectiel later vandaag in de buurt van Oosburg tot ontploffing gebracht. De politie heeft nieuwe aanknopingspunten in het onderzoek naar de brute overval op de Kanovijver in Vlissingen in 2008. Door nieuwe technieken is met DNA-materiaal dat toen is gevonden een profiel opgesteld van een van de twee daders. Als er dan een verdachte wordt opgepakt, is ook snel te controleren of hij erbij betrokken was. Het eigenaars-echtpaar werd in 2008 bedreigd en geslagen. Het onderzoek is nu heropend om te voorkomen dat de zaak verjaart, zei de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht. Minister van Landbouw Jamie van Essen heeft een waterhouderij op Walcheren bezocht. 8 boeren werken samen om meer zoet water vast te houden in de bodem. Dat moet helpen tegen droogte en verzilting. Een mooi project, zegt de minister.
3: Het feit dat dit zo van onderop komt, dat zij het gebied kennen en ook een oplossing hebben met hun systemen om water langer en beter vast te houden. Ja, dat zou heel mooi zijn als we die Zeeuwse voorbeelden ook breder kunnen delen, ook met andere delen van ons land.
1: Van Essen deed geen belofte over subsidies of andere steun aan dit soort projecten. En het bedrijf Torizon is begonnen met de bouw van een testversie van een kleine kerncentrale die op zout werkt. De proef wordt gedaan in Eindhoven. Als dat allemaal klaar is, dan komt de eerste echte commerciële zoutsmeltreactor bij de huidige kerncentrale van Borselen te staan. Bij de start van die proef in de nu nog lege loods in Eindhoven was ook de Zeeuwse staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei aanwezig. En het weer, onbestendig is het, met al snel wat regenbuien. Eerste zijn ondertussen al gevallen, kunnen ook fikse buien zijn met onweer. Vanmiddag is er af en toe wat zon. De wind uiteindelijk matig tot krachtig uit het zuidwesten en het wordt 18 tot 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.

0: Shanna Spiro en Material Lover. Lekkere muziek zo op deze dinsdagochtend. Vandaag is er een banenmarkt in Terneuzen. Ga ik het straks nog over hebben met de Zeeuw van de Dag. Dus als je denkt van ja, nu wil ik toch echt die ene baan. Straks hoor je wat je daar dan voor bedrijven bijvoorbeeld kunt treffen.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Het is de dag van de bomruiming in Breskens. Een 500 ponder aan de Krijnselaan moet weggehaald worden. In maart is die gevonden bij een explosieve onderzoek. Maar ja, moet toch echt weg. Dus vandaag halen ze de ontsteking eruit. Dan is hij daarna onschadelijk. Vervolgens wordt dat hele ding uit de grond gehaald en naar Oostburg gebracht op een speciaal veld wat ze daar hebben. Dan laten ze de bommen ontploffen. Maar goed, we staan nog aan het begin van dat alles. Dat betekent dat ook mensen hun huis uit moeten. Er is zo'n hele zone rondom die Krijnselaan waar mensen weg moeten. Wim Waleboer, goedemorgen.
2: Goedemorgen Remco.
0: Jij hoeft niet weg, maar vertel eens, als jij jouw deur uitloopt, wat zie je dan?
2: Als ik langs de achterdeur weg wil, dan kom ik gelijk op borden verboden toegang, want dat stuk is afgesloten.
0: Ja, jouw achterdeur grenst eigenlijk aan die zone.
2: Ja, we zitten net aan de grens.

0: mijn buitenbrusjes. En daar konden we netjes verblijven. We werden zelf, ik deed het nog goed. Want op een gegeven moment waren we naar de campingwinkel gegaan voor ja, toch iets voor bij de koffie.
1: Ja.
0: En toen vroegen die mensen dat je moest inderdaad evacueren daar vandaan. Dat gebak kregen we dan van hun.
1: Wat lief. Wat aardig. Wat mooi, joh. Hey, maar nu is het dan een 500 ponder. Jij hoeft niet weg, maar je kan het wel eigenlijk vrij dichtbij meemaken. Vind je het eigenlijk jammer dat je niet in die zone zit?
0: Nee. Eindelijk is dat toch best wel een akelhits. Je moet je huis mooi openlaten. De politie komt dat helemaal doorzoeken. Het wordt verzegeld. Je bent je eigen baas niet meer. Hè? En dan, het is niet prettig, hoor. Om je huis te uit moeten en ja, je weet maar niks.
1: Maar waarom moest je dan de deur openlaten?
0: Omdat ze dat helemaal komen controleren en dan verzegelen.
1: Ja, ja. Om te controleren of er nog iemand binnen was.
0: Ja, maar ook vogeltjes, huisdieren en dergelijke. Er mocht niks blijven.
1: Ja. Nou, vandaag dan die 500 ponder. Houdt jou dat dan toch bezig, ook al zit je net niet in die zone?
0: Nou, nee, bezig niet. Want ja, kijk, het kan natuurlijk altijd fout gaan. Maar die kans is blijkbaar heel erg klein. En er zijn sowieso wel voorzieningen getroffen rondom die ruimingsplaats. Ja, het enigste, ja, er is een stuk van de weg afgesloten. Dus als ik het dorp uit moet, dan moet ik de andere kant op.
1: Dat wel. Nou, we gaan het allemaal volgen. 8:30 moet iedereen die wel in die zone zit er in elk geval uit zijn. Wim Waleboer, dankjewel dat je eventjes terugkeek. En ook met ons deze dag meebeleeft in elk geval. Deze 2 juni, de dag van weer een bomruiming in Breskens. Want er zijn er nogal wat. Straks na 7:00 ga ik even bellen met de burgemeester van de gemeente Sluis. Zij gaat tenslotte over de veiligheid in haar gemeente, dus ook in Breskens. Even horen wat zij te vertellen heeft over deze dag van vandaag. Wim, dankjewel. Ik wens jou en jouw vrouw heel, in elk geval een heel fijne dag.

The Wrong Direction van Passenger op Omroep Zeeland. Straks de ziel van de dag, nu Omroep Zeeland verkeersinformatie. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht hou rekening met 6 minuten vertraging.

0: Niall Horan en de Dinner Party.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Matthias Koeman uit Goes is event manager bij LMG. Dat bedrijf organiseert van alles bij ons in Zeeland. Vandaag de Banenmarkt in het Schelde Theater in Terneuzen. Matthias, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: En dat klinkt dan gelijk groot als ik zeg een Banenmarkt.
2: Ja, nou ja, dat is het ook wel. Zeker. Het is een evenement wat we een aantal keren per jaar organiseren op verschillende locaties in Goes. Nou, dit keer weer Terneuzen. Er staan bijna 70 bedrijven die vandaag hun bedrijf vacatures gaan presenteren. Dus dat is zeker wel wat.
0: Ja, en dat zijn dan wat voor bedrijven bij die 70? Wat voor soort bedrijven?
2: Het zijn bedrijven uit Zeeland met name, dus uit de regio. En qua soort bedrijven zijn echt uit alle branches en sectoren vertegenwoordigd. Dus dat is juist ook wel heel leuk. Je krijgt, als je daar rondloopt, een goed beeld van wat Zeeland qua vacatures allemaal te bieden heeft.
0: En dat zit dus echt in allerlei sectoren, begrijp ik ook.
2: Ja, klopt. Zorg, logistiek, techniek, overheid, onderwijs. Ja, van alles.
0: Nu hebben jullie inderdaad wel vaker van dit soort beurzen, hè? Wat levert het op? Krijg je wel eens terug van bedrijven van, oh ja, dat heeft eigenlijk wel geholpen?
2: Ja, klopt. We krijgen dat vaak terug. Bedrijven die geven sowieso altijd aan dat ze hele goede gesprekken eruit halen. En soms is het nog geen eens zo dat je binnen een week iemand nieuw hebt aangenomen. Maar dan komt er bijvoorbeeld later een vacature vrij. Of dan heb je nog eens een keer gesprek met iemand die je op de Banenmarkt hebt gesproken. En dan horen we dat er op termijn heel vaak toch wel successen uitkomen.
0: Ja, er wordt een zaadje eigenlijk geplant. En later komt die plant tot volle wasdom. Om het maar eventjes poëtisch te zeggen allemaal.
2: Klopt. Ja.
0: Loop je daar zelf dan ook nog op die Banenmarkt? Misschien niet om een baan te zoeken, maar wel om de sfeer te proeven.
2: Ja, zeker. Nee, ik ben daar heel de dag aanwezig. En het is ook gewoon leuk om te zien hoe dat gaat. Veel bedrijven die kennen we intussen ook goed. Die staan er bij wijze van elke keer. Dus het is ook juist leuk om daar rond te lopen en te zien hoe al die gesprekken daar lopen.
0: En hoe doen ze dat dan? Zijn het gesprekken of zijn het speeddates? Hoe zorgt een bedrijf ervoor dat zij in de picture zijn vandaag?
2: Nou, elk bedrijf heeft een soort stand eigenlijk op de Banenmarkt. En die stand die kunnen ze dus gebruiken om sowieso al te laten zien wat voor bedrijf ze zijn en welke facturen ze hebben. En het is natuurlijk het doel, het is eigenlijk gewoon een beurs. Om al die bezoekers, die werkzoekenden aan te spreken en het gesprek aan te gaan van dit hebben wij te bieden. En ook te horen dus waar een werkzoekende naar op zoek is.
0: Ja, in Terneuzen dit keer, soms in Goes, nu in Terneuzen. Ja. Natuurlijk voor de goede verdeling in Zeeland, zodat je niet altijd door die Westerschelde-tunnel hoeft. Lijkt me toch dat dat de reden kan zijn.
2: Klopt ja, inderdaad. Precies. Nee, we doen het ook in Goes. We doen het tijdens Contacta. Waar we er een paar jaar geleden mee zijn begonnen. En eigenlijk zijn we het vanuit daar gewoon steeds verder gaan uitbreiden. Omdat we merken in Zeeland dat daar echt behoefte aan is. We doen het vanuit een sociaal karakter om bedrijven en werkzoekenden hier in de regio bij elkaar te brengen.
0: Vandaag moet je dus zijn in het Schelde Theater in Terneuzen voor die Banenmarkt, georganiseerd door LMG. Matthias Koeman speelt daar een grote rol bij. Om 10 uur begint het. Het duurt tot 3 uur in het Schelde Theater in Terneuzen. Matthias, dankjewel. Jij bent, hele dag, trouwens ook nog eens, onze ziel van de dag.

Paul McCartney en No More Lonely Nights. Als je een warmtepomp, een batterijauto of elektrische kookplaat koopt, dan doe je dat volgens de Telegraaf mogelijk tevergeefs, want je krijgt niet automatisch meer een nieuwe of zwaardere aansluiting op het stroomnet. Het kan een beetje verschillen waar in het land je woont. Netbeheerder Liander bijvoorbeeld in een ander deel van het land zet nu 7300 huishoudens op een wachtlijst. Simpelweg ja, vanwege alle problemen op het stroomnet kun je dus soms geen aansluiting krijgen. Het kan daar tot 3 jaar duren voordat je je kookplaat dus kunt gebruiken. En Stedin, die bij ons in Zeeland actief is, die kondigde vorige maand al een aansluitstop aan voor nieuwe woningen. Maar wat ik zeg, het verschilt een beetje per regio. Dierentuin Blijdorp in Rotterdam heeft stokstaartjes laten inslapen. Er waren te veel mannetjes en dat zorgde voor spanningen in de groep, lees ik in het AD. Andere dierentuinen hadden geen plek om die stokstaartjes over te nemen. Dat zijn die diertjes die dan op hun achterpootjes gaan staan en dan zo heel nieuwsgierig ze rondkijken. Wie ben je? En dan weer weghoppen. Nou, Blijdorp zegt dat het doden van dieren het laatste middel is, maar in dit geval, zeggen zij, kon het toch echt niet anders. Mocht je iemand verwachten die vannacht met het vliegtuig zou aankomen of moest vertrekken vanaf een Belgisch vliegveld, dan kan er vertraging zijn. Bij de verkeersleiding was een spontane staking. Stuk of 25 vluchten van en naar Brussel en Luik hebben vertraging. Hoe dat in Charleroi zit, dat weet ik niet. Verkeersleiders in België staken tot 7 uur, dus bijna voorbij, omdat ze bang zijn voor hun baan. Want door een nieuwe digitale verkeerstoren zijn straks minder mensen nodig. En dit dan? Ja, dat is een beetje een gek verhaal, omdat ik niet helemaal weet hoe het nu precies zit. Maar misschien kun jij me helpen. Vandaag is Jurgen Furster in Zeeland. Althans, dat is toch in elk geval de bedoeling. Dat is een man, hij woont ergens anders in het land en hij haalt geld op voor een goed doel. En hij is bezig met een triathlon. Eerst zwemmen, dan fietsen en vervolgens lopen. Nou, in de agenda staat dat hij nu ongeveer begonnen moet zijn bij retranchement het water in en dan een nieuw vliet zwemmen en dan vervolgens nog een stuk gaan fietsen en dan morgen en de komende dagen gaat hij dan nog rennen. Alleen ik weet niet zeker of hij ook echt het water in is gegaan. Overal zag ik wel de aankondigingen. Weet jij of hij het water in is gegaan? Laat me dat alsjeblieft even weten via 0118 499 999.

0: aan de zee.
1: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
5: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
4: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
6: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
4: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
9: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
12: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Het is echt nice.
17: Hola, le pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, twee bier.
16: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
17: Por favor.
0: Proost.
16: Proost.
19: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
22: Omroep Zeeland.
3: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Omroep Zeeland.
23: Goedemorgen. De eerste buien zijn ondertussen gevallen. En er kunnen vandaag een paar fikse exemplaren tussen zitten, ook met onweer. Vanmiddag af en toe wat zon en de zuidwestenwind gaat toenemen. Het wordt 18 tot 20 graden. Van harte welkom. Op de dag dat Breskens opnieuw een bomruiming heeft, een vliegtuigbom dit keer van 500 pond. Eentje is het er. 200 mensen moeten hun huis uit. Straks maar eens even bellen over de planning van vandaag. Verder heeft de politie nieuwe aanknopingspunten over de overval op de Kanovijver in Vlissingen bijna 20 jaar geleden. Van één dader is er nu een DNA-profiel gemaakt, handig, voor als er straks een verdachte wellicht wordt opgepakt. En het is de eerste dag van het nieuwe evenement Eilandstrijders. Leerlingen van basisscholen op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee strijden tegen elkaar met sport- en spelopdrachten. Dan kennen ze elkaar vast voor als ze daarna naar de middelbare school gaan. Dat is het idee. Wat houdt jou bezig? Laat het weten via de WhatsApp 0184999999. Goedemorgen.

0: De Bee Gees op deze dinsdagochtend op Omroep Zeeland en de Nights on Broadway op 2 juni. De dag dat er weer een vliegtuigbom wordt geruimd in Breskes. En daar kijk je eigenlijk helemaal niet meer van op als er zo'n bericht binnenkomt over zo'n bom die daar gevonden is. Maar het levert wel weer elke keer een hoop gedoe op. Een deel van Breskens moet het huis uit vandaag voor die bomruiming aan de Krijsenlaan. Maar eens even bellen met de burgemeester Marga Vermu, want zij is verantwoordelijk voor de veiligheid in haar gemeente. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Remco.
0: In de auto op dit moment richting Breskens om wat straks als eerste te doen?
1: Nou, wij komen bij elkaar bij Hotel Rooms en daar zal ik iedereen welkom heten. En iedereen, dat zijn dan natuurlijk de mensen van de EOD, maar ook de mensen van onze gemeente die actief zijn om het gebied af te zetten. Het is echt weer een hele klus, hè, maar ook de politie is daar aanwezig. En daar zal ik iedereen welkom heten en een hele goede dag toewensen.
0: Maar wel een klus waar jullie ondertussen mee bekend zijn, want het is de zoveelste bomruiming.
1: Ja, klopt. Ja, dat komt met enige regelmaat voor. Ja, vooral als er bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Dat is ook op deze locatie het geval. Daar komen nieuwe huizen te staan. En dan wordt er een onderzoek verricht wat er in de bodem zit. En daar komt, ja, vooral in Breskens, dat zijn natuurlijk, daar is in de oorlog heel veel gebeurd, heel veel vernietigd. Ook slachtoffers gevallen. En daar komt met enige regelmaat nog een bom tevoorschijn.
0: Ja, 11 september 1944. We kennen de verhalen en ook wel de beelden. Al blijft het in de rest van het land altijd een beetje onderbelicht. Wij weten het gelukkig wel. Blijven toch bijzondere dagen, ook voor mensen die hun huis uit moeten. Hoeveel mensen moeten weg voor 8:30?
1: Ja, ruim 100 mensen. En de meeste mensen gaan naar hun werk of gaan naar familie. Maar er zijn iets van 15 mensen die ook de mogelijkheid gebruik maken om in het MFC in Breskens de dag door te brengen. Ja. In ieder geval een deel van de dag.
0: In de koren. Ja. Wat gebeurt er dan in de koren?
1: Die mensen worden daar opgevangen, krijgen daar koffie of thee, een lunch eventueel. We kunnen daar het gesprek voeren met elkaar. Er zijn allerlei activiteiten. Dus goed om zo'n plek te bieden voor mensen die daar gebruik van willen maken. En daar wordt dus ook gebruik van gemaakt.
0: Ja. We weten natuurlijk niet hoe het allemaal nog gaat verlopen. Meestal, het kan tegenzitten of het kan meezitten. Dan wordt die ontsteking eruit gehaald en dan ergens aan het begin van de middag ongeveer. Dan is de klus geklaard en dan wordt de bom uiteindelijk, in dit geval bij Oostburg, echt tot ontploffing gebracht. Hè? Is dat het scenario waar jullie nu dan ook rekening mee houden?
1: Ja. Klopt, zo staat het nu ook in het draaiboek, maar je weet het nooit altijd zeker natuurlijk. Maar de verwachting is dat de bom snel onschadelijk gemaakt kan worden in de loop van de ochtend. En dat dan vervolgens de bom vervoerd wordt naar de ploflocatie, zoals we dat noemen, in Oostburg. En die locatie wordt al jarenlang gebruikt en dat werkt goed.
0: Wat kan er tegen zitten? Want we denken, het is weer een klusje natuurlijk, een eitje, maar dat hoeft niet.
1: Nou, gelukkig zijn er heel veel deskundigen van de EOD die daar veel meer van kunnen vertellen dan ik. Die zullen vast met allerlei scenario's rekening houden. Maar zij zijn natuurlijk de deskundigen op dit terrein die dit eigenlijk het hele jaar rond doen in heel ons land. En ik ben een keer bij hun op bezoek geweest op een locatie waar ze ook oefenen en trainen. En dan krijg je uitleg, er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Maar het zijn wel hele deskundige mensen die heel goed weten wat ze doen.
0: Want de draaiboeken voor dit soort dagen ligt ondertussen wel klaar, denk ik. En een beetje aanpassen, zeg ik even heel simpel. Want er komt dan weer een bomruiming aan. Maar het kan inderdaad ook misgaan. Het kan ook ontploffen in het ernstigste geval. Liggen daar dan de draaiboeken ook al voor klaar voor wat er dan moet gebeuren?
1: Ja, zeker. Ja, hoor. Nee, maar daar gaan we niet van uit. We hebben het volste vertrouwen in de deskundigheid van de mensen die daarbij betrokken zijn. Maar je weet het nooit. En er worden natuurlijk op voorhand al allerlei maatregelen genomen voor het geval dat, zoals bijvoorbeeld het aanleg van containers rondom de locatie waar de bom ligt. Ja. Er zijn heel veel zandzakken geplaatst om te voorkomen dat mocht er iets misgaan, dat de omgeving in ieder geval de schade zoveel mogelijk beperkt blijft. Maar daar gaan we niet van uit. We gaan uit zoals het in het verleden altijd nog gebeurd is. En dat het op een goede manier plaatsvindt.
0: Daar gaan we absoluut van uit. Maar ja, toch zeker voor het onzeker nemen. En dat doen jullie inderdaad ook. Marga Vermu, burgemeester van de gemeente Sluis, nu op weg naar Breskens om straks de boel af te trappen en nog een soort welkomstwoordje te houden. Nou, we zijn er natuurlijk bij. Gaan het ook volgen hier op Omroep Zeeland Radio. En op internet komt straks rond 1:08, meen ik, ons live blog in de lucht. En dan kun je het ook allemaal volgen. van minuut tot minuut ongeveer wat er allemaal gebeurt bij de bomruiming in Breskens.

0: Shaboozy en A Bar Song. Jules Geinaert, goedemorgen.
1: Ja, Remco, goedemorgen.
0: Het is de dag van de buien.
1: Dat is het inderdaad, ja. Die al zijn ontstaan, ook nog gaan ontstaan. En die zullen er ook vanmiddag wel zijn. Dus dat is inderdaad het patroon. Dat het een toch een behoorlijk wisselvallige en misschien moet je wel zeggen onbestendige dag gaat worden. De luchtdruk is ook gedaald. Het is nu rond de 1005 en er zijn al een paar flinke bij ontstaan. De laatste uren ook voornamelijk op Walcheren, Schouwen, de kop van Schouwen vooral. En nu komen er wat meer buien over naar de hele breedte van West-Oost Zeeuws-Vlaanderen binnen via België. En verspreid zullen er wel een paar flinke regenbuien bij zijn vanochtend. We hebben ook met een code geel situatie te maken, in het land althans, niet bij ons. Die dans ontspringen wij, maar er is wel kans op een enkele onweersbui in de loop van de ochtend en dus ook een wellicht felle regenbui. Maar de kans op windstoten is bij ons niet zo groot. Dat komt pas vanmiddag als de code geel gaat gelden voor Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht en dan verderop naar het oosten ook. Evengoed is er vanmiddag en vanavond nog wel kans op een paar buien, vooral vanmiddag en vroeg in de avond. Maar er komen ook een paar opklaringen voor. En als dat eerste bui front van vanochtend dan voorbij is, gaat de wind draaien naar het zuidwesten later vanochtend. En de wind wordt vanmiddag dan matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. En buiten gaat wellicht eventjes hard, windkracht 7 uit het zuidwesten. En de maximumtemperatuur is vandaag zo'n 18 tot 20 graden. Vanavond is het allemaal droger, maar het blijft vrij hard waaien, maar er zijn wel meer opklaringen. Dus een beetje buiendag, laten we het zo zeggen, tot aan de avond.
0: En morgen is dat dan weer zo'n buiendag, of komt er wat meer zon?
1: Wat meer zon misschien niet als je vandaag met elkaar optelt. Vanochtend is het natuurlijk namelijk bewolkt. Morgenochtend zijn er wel een paar opklaringen, maar later is het dan weer bewolkt. En qua buiigheid is er vooral komende nacht weer en morgenochtend sprake van enkele verspreid voorkomende buien, zoals dat heet. Maar vaak is het ook wel droog, met af en toe dus een opklaring. Maar in de loop van de middag en morgenavond komt er een zon met af en toe wat regen bij en ook weer vrij veel wind. En de maximumtemperatuur is morgen ongeveer 19 graden. Dus gemiddeld gezien bij elkaar, alles genomen, is het een beetje vergelijkbaar met morgen dus af en toe wat regen en niet al te veel opklaringen.
0: Jules Geinaert, dankjewel. Fijne dag, hè. Afgaand tij met lage water in Vlissingen om 9 voor half 11. Hoogwater is het om 8 voor half 5. En de watertemperatuur dan de zee bij Breskens, waar de bomruiming is, en bij Westkapelle 18 graden. Westerschelde bij Bad 19. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 17 aan de andere kant. 21 graden bij de Oesterdam. Grevelingenmeer ook 21 graden. En het Veerse meer, zoals bijna altijd de warmste. Het is daar 22 graden. Op de weg is dit de situatie volgens de ANWB. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Klaverpolder 5. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Hellegatsplein en Numansdorp 6 minuten vertraging.

0: Madonna en de Holiday. 7:08. Het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten. Bijvoorbeeld bij het netwerkbedrijf Liander. Dat is actief in een ander deel van het land. Daar is het stroomnet gewoon te vol.
1: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
0: Netbeheerder Liander, elders in het land dus, zag het aantal aanvragen dit jaar met 50% stijgen. De inflatie was in mei in ons land 3,5%, heeft het CBS laten weten. De gemiddelde prijsstijging is meer dan analisten vooraf verwachten. En dat komt allemaal door de Iran-oorlog en de dure olie. Vooral de prijzen van brandstof en energie zijn snel gestegen. De nieuwste medicijnen tegen psoriasis werken ook bij een lagere dosering, blijkt uit onderzoek van onder meer het Radboud UMC in Nijmegen. Psoriasis is een ontstekingsziekte van de huid, nagels en gewrichten. In ons land hebben daar 500.000 mensen last van. Dankzij de nieuwe medicijnen hoeven patiënten minder vaak een prik te krijgen, zegt deze dermatoloog.
2: Dat betekent eigenlijk dat mensen gewoon bijna geen plekken meer hebben als ze behandeld worden hiermee. En dus ook gewoon een beetje kunnen vergeten dat ze deze ziekte hebben. Maar het betekent vooral, denk ik, dat mensen dus minder medicijnen nodig hebben en dus niet overbodig te veel medicijnen hoeven te gebruiken.
0: En president Trump van de Verenigde Staten is volgens Amerikaanse media flink tekeer gegaan tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die kondigde grote aanvallen aan op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Maar Trump zou hem hebben teruggefloten omdat Iran anders niet verder wil praten over het einde van de oorlog die Amerika is begonnen samen met Israël, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Het is niet de eerste keer dat Trump Netanyahu probeert terug te fluiten uit Zuid-Libanon, want de aanvallen daar zitten zijn onderhandelingen met Iran behoorlijk in de weg. Toch oogt hij ontspannen. Hij zegt totaal geen politieke of electorale druk te voelen om die onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen.
0: Nieuws uit binnen buitenland op Omroep Zeeland.
4: Sometimes the turn of the world it still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

0: now then.
1: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemorgen, straks sportwedstrijden voor scholieren op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Dan leren ze elkaar kennen, is het idee. Nu eerst een overzicht van het nieuws. Zo'n 100 mensen in Breskens moeten voor 8:30 hun huis uit zijn, omdat een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd weggehaald aan de Krijsenlaan. Burgemeester Vermu.
5: Daar komen nieuwe huizen te staan en dan wordt er een onderzoek verricht wat er in de bodem zit. Ja, vooral in Breske is in de oorlog heel veel gebeurd, heel veel vernietigd. Ja, daar komt met enige regelmaat nog een bom tevoorschijn.
4: Als de ontsteking straks uit die bom is gehaald, dan wordt het projectiel bij Oosburg tot ontploffing gebracht. Wim Waleboer in Breskens hoeft nu niet zijn huis uit, maar een vorige keer wel. En dat was eigenlijk best ingrijpend.
6: Eindelijk is dat toch best wel een akelhits. Je moet je huis mooi openlaten. De politie komt dat helemaal doorzoeken. Het wordt verzegeld. Je bent je eigen baas niet meer. Hè? En dan. Het is niet prettig hoor.
4: Ja, het gebeurt allemaal vanmorgen, die bomruiming. De politie heeft nieuwe aanknopingspunten in het onderzoek naar de brute overval op de Kanovijver in Vlissingen in 2008. Door nieuwe technieken is met DNA-materiaal dat toen is gevonden een profiel opgesteld van een van de twee daders. Als er dan een verdachte wordt opgepakt, is snel te controleren of hierbij betrokken was. Het eigenaars-echtpaar werd in 2008 bedreigd en geslagen. Het onderzoek is nu heropend om te voorkomen dat de zaak verjaart, zei de politie in tv-programma Opsporing Verzocht. Minister van Landbouw Jamie van Essen heeft een waterhouderij op Walcheren bezocht. 8 boeren werken samen om meer zoet water vast te houden in de bodem. Dat moet helpen tegen droogte en verzilting. En die minister die vindt dat in elk geval een mooi project.
7: Het feit dat dit zo van onderop komt, dat zij het gebied kennen en ook een oplossing hebben met hun systemen om water langer en beter vast te houden. Ja, dat zou heel mooi zijn als we die Zeeuwse voorbeelden ook breder kunnen delen, ook met andere delen van ons land.
4: Van Essen deed nog geen belofte over subsidies of andere steun aan dit soort projecten. En het bedrijf Torizon is begonnen met de bouw van een testversie van een kleine kerncentrale die op zout werkt. De proef wordt gedaan in Eindhoven. Als dat allemaal klaar is, dan komt de allereerste commerciële zoutsmeltreactor bij de huidige kerncentrale van Borselen te staan. Bij de start van de proef in die nu nog lege loods in Eindhoven was ook de Zeeuwse staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei aanwezig. En het weer onbestendig met al snel wat regenbuien. Sterker, de eerste zijn al gevallen. Fikse buien gaan er ook vallen vandaag. Kan onweer bijzitten. Vanmiddag af en toe zon. De wind is uiteindelijk matig tot krachtig uit het zuidwesten. En het wordt 18 tot 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. ANWB meldt volgende dingen in de verkeersinformatie. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, kwartiertje. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder, 6 minuten vertraging. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Heerlen, 6 minuten vertraging. Vlaams verkeerscentrum ring rond Gent, de rechterkanaal, oever in beide richtingen heb je op meerdere plaatsen oponthoud. En nog een melding over de E34 van Antwerpen in de richting Knokken. Er is vertraging ter hoogte van Stekenen.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: daar natuurlijk al jaren. We weten het niet. Dus op allerlei plekken liggen er misschien nog bommen. Misschien ook wel bij het fietspad waar je altijd langs gaat bijvoorbeeld. Zit er toch wat in de grond. Vind ik altijd wel een beetje een gek idee. Er is iets nieuws voor leerlingen van basisschool op Schouwen-Duiveland. De eilandstrijders. Vandaag en daarna nog 4 dagen deze maand zijn er sportwedstrijden tegen scholieren op Goeree-Overflakke. Dan leren de kinderen elkaar vast kennen. De sportcoach van de gemeente Schouwen-Duiveland, Rick Iemansen, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Eigenlijk heeft het allemaal te maken met wat er straks dan na de vakantie gebeurt.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is inderdaad een van onze doelen die we willen behalen, om het zo maar even te zeggen. We zien dat veel kinderen vanuit de oostkant van onze gemeente, dus de omgeving Berenissen, naar de middelbare school gaan, juist in Middelharnis, in Goeree-Overflakke. En dan op deze manier willen ze eigenlijk alvast een keer op een leuke manier en een actieve manier kennis laten maken met elkaar. Dat ze elkaar misschien een keer hebben gezien als ze elkaar na de zomervakantie tegenkomen op de middelbare school.
0: Want heb je wel eens gehoord dan dat dat lastig is voor jongeren als ze dan bijvoorbeeld in dit geval bij het RGO middels harnes komen? Of wat hoor je van hen?
1: Er zijn altijd wel signalen dat het toch een hele verandering is van de basisschool van je eigen dorp ineens naar een grote middelbare school waar toch een keer heel veel andere kinderen komen die je eigenlijk nooit hebt gezien of nooit hebt gekend. En voornamelijk als je dan nog net in een klas komt waar je misschien net niemand kent of net iemand vanuit je dorp, eigen dorp zit, kan het wel eens lastig zijn voor ze. Ja,
0: en dat ook nog op een ander eiland. Want dat is natuurlijk wel bijzonder bij ons in Zeeland. Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakke, verbonden onder meer met de Grevelingendam. Die spelen die jullie organiseren vandaag en nog een paar dagen, die zijn ook op die dam, lekker midden tussen beide eilanden in.
1: Ja, ik denk dat de locatie voor dit perfect is. Inderdaad, bij meer outdoor. Midden kan je niet hebben, dus nee, dat is top.
0: En wat gebeurt er dan straks?
1: Het is eigenlijk een ochtend vol met activiteiten waarvan inderdaad scholen vanuit Schouwen-Duiveland eigenlijk strijden tegen de school vanuit Goeree-Overflakke. Dat zijn activiteiten zoals vlaggenroof, er zitten ook denkspelletjes bij. We moeten katapult bouwen en dingen van het water schieten. Het is eigenlijk een soort mini-expeditie Robinson, zo kan je het eigenlijk wel een beetje zien.
0: Geweldig, hoe kom je daar nou maar op om het juist op die manier te doen?
1: Ja, dan moet ik vooral de credits geven aan meer outdoor. Hun maken heel programma in elkaar, samen met ook stagiair vanuit SIOS. Dus dat ziet er echt heel gelikt uit, dat is echt top.
0: Ja, leuk is dat. Wat is nou het mooiste dat er kan gebeuren, Rick, vandaag en de komende dagen dan?
1: Ja, het mooiste is natuurlijk dat de kinderen de connectie met elkaar gaan zoeken. Dat ze echt een stuk sociale aangaan. We sluiten ook elke dag af met een gezamenlijke lunch. Dus eigenlijk dat ze toch elkaar al een beetje leren kennen ter voorbereiding op volgend schooljaar. Dat is eigenlijk het mooiste.
0: Eilandstrijders vandaag voor het eerst en daarna nog 4 keer in totaal later deze maand. Rick Iemansen, dankjewel, van de gemeente Schouwen-Duiveland. Hij is de sportcoach. De eilandstrijders tussen Goeree-Overflakke en Schouwen-Duiveland.

0: Dat is Snelle met een lied over dementie. Laat het licht aan. Zeeland wordt wakker. Het is 13 minuten voor 8. Wat had jou bezig op deze dag? Laat het me vooral weten. Via 0118-499-999. Als je een warmtepomp, een batterijauto of elektrische kookplaat koopt, dan doe je dat misschien wel te vergeefs, lees ik in elk geval in de Telegraaf. Want je krijgt niet overal automatisch meer een nieuwe of zwaardere aansluiting op het stroomnet. Bijvoorbeeld bij netbeheerder Liander. In een ander deel van het land, daar zijn cijfers over naar buiten gekomen. 7300 mensen worden daar nu op een wachtlijst gezet. Ja, kan je misschien 3 jaar wachten tot je een keertje aangesloten bent. Dan een verhaal over dierentuin Blijdorp in Rotterdam. Die heeft stokstaartjes laten inslapen. Er waren te veel mannetjes. Zorgde voor spanningen in die groep, lees ik in het AD. Andere dierentuinen hadden geen plek voor die stokstaartjes. En Blijdorp zegt dat het doden van dieren hun laatste middel is. En in de PZC en het AD zie ik een verhaal over Wikipedia. Want ja, kon een online encyclopedie die iedereen zomaar kan invullen eigenlijk wel betrouwbaar zijn? Nou, dat is het dus wel. Al 25 jaar moet Wikipedia zich verdedigen tegen sceptici, lees ik in dat verhaal. En nu ook concurreren met chatbots. Want ja, dat is natuurlijk het nieuwste dingetje. Je vraagt iets aan een computer en hop, AI, die geeft jou allerlei antwoorden. Via de computer. En dan, de minister was op bezoek. En dan heb ik het over de minister van Landbouw, Jamie van Essen, om te kijken bij 8 boeren op Walcheren die samen een project hebben om voldoende zoet water in de grond te hebben voor als het droog is. En dit is een van die boeren.
1: Ik ben Werner Lauwersen. En samen met mijn broer en onze vrouwen hebben wij hier een tuinbouwbedrijf. Het hele Bloemkool en Venkel. En daarnaast hebben we een boerderijwinkel met verse groenten, fruit en salades. En we hebben ook een minicamping voor 15 plekken.
2: En vandaag was de minister hier op bezoek. Hoe kwam dat?
1: Tja, dat heeft iemand mij over gebeld of die bij ons op bezoek kon komen om te praten over zoet water en wat wij daarmee doen. Omdat wij hier met 7 agrarische ondernemers juist heel erg focussen om zoet water op te slaan en meer zoet water te kunnen gebruiken, omdat het steeds beperkter wordt. En in dit gebied is het grootste probleem dat het enige zoet water wat we hier hebben is vanaf boven gevallen. Dus wij hebben totaal geen toevoer vanuit de rivieren. Dus we moeten het doen met de neerslag uit de lucht.
2: Minister van Essen, u bent vandaag op Walcheren om te horen hoe boeren omgaan met droogte en verzilting. Wat heeft u vandaag allemaal gehoord?
3: Nou, het is heel mooi om hier te horen van hun initiatief van de waterhouderij. En als je kijkt waar dit land, überhaupt dit deel van de wereld, ook steeds meer mee te maken krijgt. Wisselende weersomstandigheden. Ja, dan is het voor de boerenpartij natuurlijk super belangrijk om zoet water te hebben. En ja, hoe mooi is het dan om te zien dat de mensen uit de praktijk die hun gebied kennen ook met een oplossing komen die op meer plekken geschikt zou kunnen zijn. En dat heb ik vandaag gehoord, dan neem ik mee terug. Met daarbij ook wat vragen om dit ook in toenemende mate mogelijk te maken.
2: Vond u het inspirerend om te zien wat hier allemaal gebeurt?
3: Ja, het is natuurlijk echt wel mooi dat het uit het gebied komt. Dus dat boeren hier zelf mee zijn gestart. Dat ze ook proberen dat wat breder te vertellen. En dat ze daar ook voor ons wat van nodig hebben. Ja, en hoe mooi is het als je eigenlijk bij de lokale praktijk ook kunt aansluiten. En dat was ook de oproep, gebiedsgericht waar het kan. Zo vertaal ik hem.
2: Snapt u ook de problematiek hier in Zeeland?
3: Ja, er is natuurlijk veel akkerbouw, ook veel vruchtbare landbouwgrond. Ja, dan is het heel belangrijk om ook het water te hebben om die landbouwgrond ook goed te kunnen gebruiken. Dus ik snap heel goed dat in de strategieën die je voor Zeeland ziet, ik had hiervoor ook met de commissaris van de Koning een afspraak, dat zoetwaterbeschikbaarheid gewoon van essentieel belang is voor Zeeland.
0: Minister van Essen zei dat tegen verslaggever Katie van Essen. Is geen familie van elkaar.

The Beach Boys en California Girls. In Breskens moeten een stuk of 100 mensen hun huis uit, hoorden we al van de burgemeester van Sluis, vanwege de bomruiming vandaag in Breskens. Hoe gaat het dan? Wat zijn de laatste nieuwtjes daar? We horen het straks na 8 uur. Mijn collega Carlijn die is er. Politie, EOD is er in elk geval ook al helemaal klaar voor de bomruiming van vandaag. Gaan we volgen hier op Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland.
1: Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
13: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders tanken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
12: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
14: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
12: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dorien, dankjewel. Dan de verkeersinformatie op Omroep Zeeland. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 minuten. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 7. A58 Bergen-op-Zoom Breda. Tussen Sint-Willebrord en Breda West 5 minuten vertraging. En de andere kant op in de richting van Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal Oost en Heerlen. Daar heb je op dit moment 9 minuten vertraging. Straks komt contact met Breskens, waar vandaag weer een bom wordt weggehaald.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
16: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elk

0: iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
8: Zeeland. Goedemorgen, her en der zijn al wat buien gevallen in Zeeland. Kunnen fikse exemplaren zijn vandaag ook met onweer. Vanmiddag af en toe zon. De zuidwestenwind gaat toenemen en het wordt uiteindelijk 18 tot 20 graden. Op de dag van de bomruiming in Breskens update je zo dadelijk. Uiterlijk om 8:30 moeten bewoners van dik 100 huizen weg zijn. En verder heeft de politie nieuwe aanknopingspunten over de overval op de Kano-vijver in Vlissingen bijna 20 jaar geleden. Van één dader is er nu een DNA-profiel gemaakt. Dat is een belangrijke stap. Inwoners van Rijmerswaal kunnen in een online enquête aangeven wat ze van de nieuwe burgemeester verwachten. En een grote banenmarkt vandaag in Terneuzen. Dus als je werk zoekt, dan moet je daarheen. Schelde Theater begint om 10:00, duurt tot 3:00. Meer dan 60 bedrijven presenteren zich daar. En er zitten allerlei bedrijven tussen. Schelde Theater in Terneuzen. Fijn dat je erbij bent op Omroep Zeeland. Het is op deze dinsdag 7 minuten over 8. Goedemorgen.

0: supposed to be?
1: Jack Johnson en Upside Down.
0: Is this how it's supposed to be?
1: 8:10 op de dag van de bomruiming in Breskens. Tweede Wereldoorlog is natuurlijk flink huisgehouden. Ook in Breskens, denk maar aan het bombardement op 11 september 1944. Ligt nog een hoop in de grond. Bij stukje en beetje komt dat naar boven. Nu gaat het om een 500 ponder, eentje. Op een plek waar huizen gaan komen volgens mij. Carlijn de Splenter, mijn collega, die is in Breskens. In het gebied waar mensen voor 8:30 toch in elk geval weg moeten zijn. Carlijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En wat gebeurt daar op dit moment dan?
2: Nou, ik heb even een rondje gelopen door die wijk. En ja, de meeste mensen zijn hun woning al uit. Er is nog wel wat beweging. Mensen die hun hond uitlaten bijvoorbeeld. Maar de politie is nu van deur tot deur aan het gaan om te controleren of die woningen ook daadwerkelijk leeg zijn. Er zijn al borden geschoven
1: dranghekken.
2: Dranghekken, ja. Goed woord. Aan het schuiven om de weg af te sluiten. Dus er is hier van alles gaande om die wijk leeg te krijgen. En ja, de meeste mensen zijn wel gewoon uit zichzelf vertrokken. Ik sprak net een man die echt op een paar meter van die gevonden bom woont. Die pakte op zijn gemakje de fiets en die ging naar zijn dochter om daar de ochtend door te brengen. Ik vroeg nog, heeft u nou nog iets speciaals meegenomen? Hè, mocht het misgaan? Nee hoor, het komt allemaal goed. We zijn het hier in Breskens wel gewend.
1: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Ja, en het komt eigenlijk ook altijd goed. Maar ja, je moet toch rekening mee houden dat het mis kan gaan. Want wat zie je daar dan verder nog bijvoorbeeld aan veiligheidsmaatregelen? Noem eens wat.
2: Nou, zoals ik al zei, de politie is hier aan het rondlopen. Maar de EODD is ook al aanwezig. Over de bom is een grote hoop zand neergelegd met zakken, zodat die is ook helemaal afgeschermd. Er kan niemand bij komen. De brandweer rijdt hier rond. Het is hier een drukte van je welste op zo'n dinsdagochtend. Dus het is een hele gekke dinsdagochtend voor de bewoners hier.
1: Maar wat gaat er dan verder gebeuren? Want nu moet iedereen er nog weg. Hè? 8:30 is het moment dat mensen echt weg moeten zijn. Wat is dan vervolgens een beetje de planning?
2: Dat helemaal duidelijk is dat nog niet qua tijdstippen, want hoe dat gaat gebeuren. Ze gaan eerst die bom zelf op de locatie onschadelijk maken. Dan wordt die meegenomen naar de polder van Oostburg om tot ontploffing gebracht te worden. Maar hoe laat dat precies is, dat weten ze hier nog niet. Misschien is het ook een beetje weersafhankelijk. We hebben net al een flinke bui op ons hoofd gehad. Nu is het wel weer droog. Maar de planning is nog een beetje onduidelijk, maar op deze plek wordt hij onschadelijk gemaakt en meegebracht naar de polder van Oostburg. En dan zullen we zien hoe hard de ontploffing gaat zijn, of dat het wel meevalt allemaal.
1: Ja, want er is eigenlijk een tweetrapsraket altijd. Hè. Eerst die ontsteking eruit in Breskens en daarna wordt het ding naar Oostburg gebracht, buiten Oostburg. En dan wordt hij dan tot ontploffing gebracht. Je zei al, mensen in Breskens reageren nuchter, en dat snap ik ook na de zoveelste bomruiming.
2: Ja, ik denk als het mij zou overkomen dat ik denk van goh, wat gebeurt me nou? Maar als dit al de zoveelste keer, die meneer zei ook ja, we hebben het al zo vaak meegemaakt, het komt allemaal wel goed. En hij wacht gewoon de ochtend af totdat hij een berichtje van de gemeente krijgt. U mag weer terug naar uw woning. En dan is de hoop dat alles er gewoon nog zo staat zoals hij het vanmorgen heeft achtergelaten.
1: Ik hoop het voor hem. Ga er in elk geval vanuit. Carlijn de Splenter, dankjewel. Ja, mensen moeten daar dus weg. 8:30 moeten ze weg zijn in het gebied dat ontruimd wordt. Een paar mensen die hebben geen plek om ergens heen te gaan, dus die worden opgevangen in het multifunctioneel centrum. Het gaat er om een stuk of 15 ongeveer, is wat de burgemeester van Sluis eerder in de uitzending al zei. Het is nu 8:15. Straks het weer.

0: The Ace of Base and All That She Wants. WhatsApp-berichtjes zijn welkom via de WhatsApp op 0184999999. Leni in Oost-Soeburg meldt dat het daar ondertussen is gaan regenen. Connie in Goes is blij dat haar nieuwe overkapping net klaar is voor de buien komen. Dankjewel allebei. Jules Gernaert, het is een buiendag.
1: Dat is het inderdaad, ja. Die al zijn ontstaan, ook nog gaan ontstaan. En die zullen er ook vanmiddag al wel zijn. Dus dat is inderdaad het patroon. Dat het een toch een behoorlijk wisselvallige en misschien moet je wel zeggen onbestendige dag gaat worden. De luchtdruk is ook gedaald. Is nu rond de 1005. En er zijn al een paar flinke bij ontstaan. De laatste uren ook voornamelijk op Walcheren, Schouwen. De kop van Schouwen vooral. En nu komen er wat meer buien over naar de hele breedte van West-Oost, Zeeuws-Vlaanderen binnen via België. En verspreid zullen er wel een paar flinke regenbuien bij zijn vanochtend. We hebben ook met een code geel situatie te maken, in het land althans, niet bij ons. Die dan ontspringen wij, maar er is wel kans op een enkele onweersbui in de loop van de ochtend en dus ook een wellicht felle regenbui. Maar de kans op windstoten is bij ons niet zo groot. Dat komt pas vanmiddag als de code geel gaat gelden voor Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht en dan verderop naar het oosten ook. Evengoed is er vanmiddag en vanavond nog wel kans op een paar buien, vooral vanmiddag en vroeg in de avond. Maar er komen ook een paar opklaringen voor. En als dat eerste buifront van vanochtend dan voorbij is, gaat de wind draaien naar het zuidwesten later vanochtend. En de wind wordt vanmiddag dan matig tot krachtig. Windkracht 4 tot 6. En buitengraad verlicht eventjes hard. Windkracht 7 uit het zuidwesten. En de maximumtemperatuur is vandaag zo'n 18 tot 20 graden. Vanavond is het allemaal droger, maar het blijft vrij hard waaien. Maar er zijn wel meer opklaringen. Dus een beetje buige dag, laten we het zo zeggen, tot aan de avond.
0: We zijn bij. Dankjewel, Jules Gernaert. Afgaand tij is het. Laagwater in Vlissingen om 9:30. Hoogwater 4:30. En de watertemperatuur. De zee bij Breskens en Westkapelle 18 graden. Westerschelde bij Bad 19. De Oosterschelde bij Neeltje Jan 17. Aan de andere kant bij de Oesterdam 21 graden. Ook 21 in het Grevelingenmeer en het Veerse Meer. Daar is het warmste water van alle Zeeuwse wateren te vinden. 22 graden. In het verkeer ANWB-meldingen over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 11 minuten. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 7 minuten. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 11 minuten vertraging. De N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Hou daar rekening met 6 minuten vertraging. Automobilist appt me net op de Deltaweg van Zierikzee naar Goes, niet echt een file, maar wel weer langzaam rijden. Tussen de afslag Kortgene en de stoplichten bij Wilhelminendorp Schuine-Wolfaardsdijk. En vanuit Vlaanderen krijg ik nog het bericht over de ring rond Gent, de rechterkanaaloever van Gent-Zeehaven. In de richting Zelzaten heb je vertraging. En op de E34 van Antwerpen naar Knokke bij Stekenen staat een kleine file. En ook de hoogte van Maldegem.

0: This world is our home. Over een minuutje of 10, 15 ga ik eens bellen weer over Vlissingen Maritiem. Dat grote maritieme evenement dat aan het einde van de week in Vlissingen wordt gehouden. De scouting is vandaag aan de beurt. Wat doen zij eigenlijk bij Vlissingen Maritiem? Ondertussen is het leven de afgelopen maand opnieuw duurder geworden. Inflatie steeg naar 3,5%. In april was dat nog 2,8. Stijging komt vooral door hogere energieprijzen, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek, en dan vooral benzine en diesel.
1: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
0: En de brandstof werd vooral duurder door de blokkade van de straat van Hormuz vanwege de oorlog die de Verenigde Staten samen met Israël is begonnen tegen Iran. Het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of een laadpaal. Maar ze moeten ook steeds vaker wachten. Bijvoorbeeld elders in het land bij netbeheerder Liander. Het stroomnet zit vol.
2: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
0: En bij deze netbeheerder Liander ging het aantal aanvragen dit jaar met 50% omhoog. De nieuwste medicijnen tegen psoriasis werken ook bij een lagere dosering, blijkt uit onderzoek waar onder meer het Radboud UMC in Nijmegen aan meedeed. Psoriasis is een ontstekingsziekte van de huid, nagels en gewrichten. Ongeveer 500.000 mensen in ons land hebben er last van. Door die nieuwe medicijnen hoeven patiënten minder vaak een prik te krijgen, zegt deze dermatoloog.
3: Dat betekent eigenlijk dat mensen gewoon bijna geen plekken meer hebben als ze behandeld worden hiermee. En dus ook gewoon een beetje kunnen vergeten dat ze deze ziekte hebben. Maar het betekent vooral, denk ik, dat mensen dus minder medicijnen nodig hebben en dus niet overbodig te veel medicijnen hoeven te gebruiken.
0: En ook kan er per patiënt flink bespaard worden aan zorgkosten, is het idee. En de Amerikaanse president Donald Trump is volgens de media in Amerika flink tekeer gegaan tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die kondigde grote aanvallen aan op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Maar Trump zou hem hebben teruggefloten omdat Iran anders niet verder wil praten over het einde van de oorlog die de Verenigde Staten is begonnen, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Het is niet de eerste keer dat Trump Netanyahu probeert terug te fluiten uit Zuid-Libanon, want de aanvallen daar zitten zijn onderhandelingen met Iran behoorlijk in de weg. Toch oogt hij ontspannen. Hij zegt totaal geen politieke of electorale druk te voelen om die onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen.
0: 4 minuten voor 8:30, Omroep Zeeland met Susanna Freek.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. In Breskens is de politie op dit moment aan het controleren of mensen van dik 100 woningen hun huis uit zijn. Dat moesten ze om 8:30, nu dus ook zijn. Ze moeten weg vanwege de bomruiming aan de Krijsselaan. Ligt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die vandaag onschadelijk wordt gemaakt. Burgemeester Marga Vermu.
6: Er komen nieuwe huizen te staan. En dan wordt er een onderzoek verricht wat er in de bodem zit. Ja, vooral in Breskens is in de oorlog heel veel gebeurd, heel veel vernietigd. Ja, daar komt meteen regelmaat nog een bom tevoorschijn.
5: En als de ontsteking uit de bom is gehaald, dan wordt het projectiel bij Oosburg tot ontploffing gebracht. De politie heeft nieuwe aanknopingspunten in het onderzoek naar de brute overval op de Kanovijver in Vlissingen. Door nieuwe technieken is met DNA-materiaal dat toen is gevonden een profiel opgesteld van een van de twee daders. Als er een verdachte wordt opgepakt, is nu dan ook snel te controleren of hij erbij betrokken was. Het eigenaars-echtpaar werd in 2008 bedreigd en geslagen. Het onderzoek is nu heropend om te voorkomen dat de zaak verjaart, zei de politie in opsporing verzocht. Het is de eerste dag van het nieuwe evenement Eilandstrijders. Leerlingen van basisscholen op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakke strijden tegen elkaar met sport- en spelopdrachten. En dat doen ze op de Grevelingendam, tussen beide eilanden in. Het doel is om kinderen die straks elkaar op de middelbare school gaan treffen als klasgenoten nu al kennis maken met elkaar. En het bedrijf Torizon is de bouw begonnen van een testversie van een kleine kerncentrale die op zout werkt. De proef wordt gedaan in Eindhoven en als het allemaal klaar is, dan komt de eerste commerciële zoutsmeltreactor bij de huidige kerncentrale van Borssele te staan. Bij de start van die proef in de nu nog lege loods in Eindhoven was ook de Zeeuwse staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei aanwezig. En het weer voor vandaag onbestendig. Wat regen gaat er vallen, is ook al gevallen trouwens. Flinke buien kunnen er tussen zitten. Klap onweer is ook niet uitgesloten. Vanmiddag af en toe wat zon. De wind is uiteindelijk matig tot krachtig, komt uit het zuidwesten. En de maximumtemperatuur 18 tot 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De ANWB meldt op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 8 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder 6. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal-Oost en Bergen-op-Zoom-Oost 13 minuten vertraging. N57 Middelburg naar Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 8 minuten. En dan nog op de E34 gemeld door het Vlaamse Keercentrum van Antwerpen naar Knokke bij Stekenen en een stuk verderop ter hoogte van Maldegem.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Old Town op Omroep Zeeland op deze dinsdag, waarin je rekening moet houden met regenbuien. Kan ook flinke bui vallen. En daar heb ik al wel meldingen over gekregen. Toen kreeg ik net een berichtje via 011845x9 van Petra uit Zuiddorpen. Hier is het nu droog en het zonnetje doet zijn best. Kijk, dat is dan ook wel weer leuk. Hey, dankjewel Petra voor jouw berichtje.
1: There once was a ship that put to sea. Then one day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
2: De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Vlissingen Maritiem bij Omroep Zeeland. We'll take our
0: leave and go. Komend weekend is dat. Veel te doen bij Vlissingen Maritiem. Tollships, het loodswezen, een soort bedrijvenbeurs, muziek, nou, een heleboel. Knopen maken, touwen en dat soort dingen. Groot evenement voor als je graag op het water bent bijvoorbeeld. De scouting is er zaterdag bij scoutinggroep De Scheldezwervers. Siep Jansen, goedemorgen.
3: Hey, hele goedemorgen.
0: En bij de scouting denk ik toch vooral aan bossen, aan padvinders en dat soort dingen. Maar dat is helemaal niet zo in dit geval.
3: Nee, klopt. Wij doen eigenlijk voornamelijk activiteiten op en rond het water, wat dat betreft.
0: Zoals wat dan?
3: Nou, met de jongens van de Zevenkennis. Dat zijn jongens vanaf 11 jaar. Daarmee gaan wij elke zaterdagmiddag het water op met onze eigen zeilbootjes. En daar

0: wij dan een post hebben staan waar ze dan wat spellen moeten doen. Of het kan soms heel simpel zijn, dan gaan we ergens een ijsje halen. Of bedenk maar zo creatief mogelijke activiteiten om lekker actief bezig te zijn buiten.
1: Willen veel kinderen eigenlijk bij die waterscouts?
0: Ja, vaak merk je toch wel dat als ze eerst denken, hebben ze vaak een beetje een vooroordeel erover. Maar als ze eenmaal gaan kijken, dat ze denken van, oh, dat is eigenlijk toch wel superleuk. Omdat het niet het standaard sportactiviteit is wat de meeste kinderen doen. Dus, en je bent ook een hele dag, ben je gelijk op pad, in plaats van maar ergens een uurtje. En dan merk je vaak toch wel dat kinderen altijd wel heel erg enthousiast ervoor worden.
1: Maar wat is het vooroordeel dan? Welk beeld hebben ze voordat ze gaan kijken?
0: Vooroordeel is vaak meer inderdaad in het bossen spelen.
1: Ja, dat zei ik ook al gelijk, hè? Zie dus, benen nog? Ja, je bent er nog.
0: Ja, ik ben er nog.
1: Ja, ja dat zei ik inderdaad ook al gelijk, hè? De bossen en dat soort dingen is eigenlijk een heel verkeerd beeld van de scouting als het over water gaat.
0: Ja, klopt. Het is vaak meer dat ze denken dat het alleen maar in het bos is. Maar we hebben de jongste kinderen, dat is vanaf 7 jaar, die zijn nog wel meer op het land bezig. Maar ook vaak bij het strand en dergelijke. En vanaf 11 jaar gaan ze bij ons echt het water op.
1: Wat willen jullie vooral laten zien dan komende zaterdag bij Vlissingen Maritiem?
0: We willen voornamelijk laten zien gewoon een beetje waar wij mee werken, wat wij doen. Ook voornamelijk gewoon lekker veel praten met de mensen erover. En ook hebben we wat activiteiten. Die ga ik nog niet te veel verklappen. Als ze langskomen, kunnen we het lekker gewoon komen bekijken. En daarmee gewoon lekker aan de gang gaan met de mensen.
1: Groot gelijk heb je dat je nog even een beetje onder de pet houdt, want er is wel van alles te doen. Jullie laten in elk geval zien hoe leuk het kan zijn op het water. En varen jullie dan ook echt tussen de tollships met jullie kleine zeilbootjes komende zaterdag?
0: Dat kan ik nog niet zeggen.
1: Probeerden het nog mensen. We moeten echt zelf gaan kijken daar. Ja. Dankjewel. Siep Jansen van de Schelderzwervers. Komende zaterdag zijn zij in elk geval actief bij Vlissingen Maritiem. De hele week kijk ik vast vooruit naar dat evenement. Dat grote evenement waar je veel over hoort hier bij Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland.

The Police and Every Breath You Take. Op dinsdag, wat zijn jouw bezigheden? Wat wil je graag met me delen? Dat kan via 0 1845 4 5 x 9. Straks hoor je Lydia die al met een oproepje komt zo dadelijk voor iets dat dit weekend gebeurt. Dan ben je er maar vast op tijd bij. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 5 minuten vertraging op dit moment. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal-Oost en Heerlen. 16 minuten.

0: Teddy Swims en Guilty. Kijk ik even naar een paar dingen die ik voor je zag. Bijvoorbeeld over Koningin Maxima, die officieel de start gaat geven vandaag van de onzichtbare blessure. Voetbalbond KNVB en zorgverzekeraar Zilveren Kruis willen de mentale gezondheid in het amateurvoetbal bespreking maken, ook bij de clubs in Zeeland. In elke kleedkamer zitten gemiddeld 2 mensen niet lekker in hun vel, blijkt uit onderzoek. Nou, dat officiële startmoment is buiten Zeeland, maar de Zeeuwse voetbalclubs gaan er misschien wel het een en ander van merken. Dan naar De Morgen, dat is een Vlaamse krant. Daar lees ik dat op de Vlaamse streamingdienst Play een documentaire nu is te zien over Nick Brink, de Zeeuwse sterrenchef die in Antwerpen zijn restaurant heeft en bekend werd van dat ongeluk, hè, waarbij die over de benen van een medewerker reed. Nou, dat hoop gedoe is dat in elk geval. In die documentaire kijkt hij ook terug naar zijn jeugd en zijn jonge herinneringen, bijvoorbeeld in Terneuzen. Die plaats die noemt hij specifiek in elk geval, waar hij zich voor het eerst veilig voelde. Een restaurant in Terneuzen. Hoe hij daar belandde, ik was 14, moest als afwasser geld verdienen omdat ik een scooter in de prak had gereden, zegt Nick Bril in de documentaire Rauw. En dan, de gemeente Veren meldt dat Domburg en de plaats Veren een Michelinster hebben gekregen. Michelin deelt altijd van die restaurantsterren uit, maar ook sterren voor hun reisgids aan plaatsen die je vooral moet bezoeken. Nou, Goes heeft er wel eens eentje gehad voor de Grote Kerk, de Oosterscheldekering, daar zie ik ook zo'n groen dingetje staan. Nu dus Veren, omdat het een bezoek waard is. En Domburg krijgt er 2, omdat het zelfs het omrijden waard is. Vindt in elk geval de Michelin-gids. En dan, wat houdt jou bezig? Dat kun je me natuurlijk altijd laten weten. Ga lekker meezingen bijvoorbeeld. Vrijdag kan dat in Goes, een karaokeavond in Café Barends aan de rand van de binnenstad. Want iedereen kan zingen, denkt Popcore Flashback. Lydia Clarisse, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Echt iedereen?
1: Ja, iedereen kan zingen. Tenminste, voor een karaoke maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit.
0: Want karaoke, wat was dat ook alweer?
1: Dat is meezingen vanaf een scherm, zeg maar. Dat de tekst meeloopt en je kan opgeven wat je wil. We hebben een hele grote bibliotheek met allerlei nummers.
0: Ja, en met elkaar. Wie gaat dan meezingen met die liedjes? Zijn jullie dat als koor of kan iedereen dat dan doen?
1: Iedereen kan meezingen. Je kan jezelf opgeven via een QR-code die we dan verspreiden op die avond. En dan is er een DJ, zanger. En dat is Peter Heidt. Ja, die noemt dan je naam en dan mag je naar voren komen om te zingen.
0: Want het is hartstikke eng, toch, als je daar een beetje in het openbaar moet gaan zingen?
1: Ja, dat is even een drempeltje over. Maar omdat het publiek natuurlijk ook gewoon meedoet. En is het gewoon een stuk minder eng natuurlijk.
0: Wat heb jij dat dan ook nog als jouw naam genoemd wordt van Lydia, jij mag nu zingen. Du bist alles wat ich habe auf der Welt. Noem maar wat.
1: Ja, dan krijg ik inderdaad wel ook wel even een klein beetje stress. Maar zodra dat je daar staat en iedereen die staat gezellig mee te doen, is dat natuurlijk wel leuk. Het is eventjes buiten je comfortzone soms.
0: Ja, dat dan wel. Ik heb dat wel eens met Spotify, kun je tegenwoordig ook met teksten meezingen. En dat doe ik dan wel eens. Ja. Maar dan luistert er niemand mee, dus dan is het lekker veilig.
1: Dan kun je lekker meeblaren, ja.
0: Precies. Waarom doet Popcore Flashback dit? Waarom organiseren jullie deze karaokeavond?
1: Dat is eigenlijk omdat wij vinden eigenlijk muziek verbindt. Wij hebben het altijd heel, heel leuk met elkaar. En wij willen dat delen met andere mensen.
0: Het is allemaal komende.
1: Dat gevoel wat wij elke woensdag hebben tijdens de repetitie, zeg maar, dat willen we gewoon delen met andere mensen.
0: Ja, dat moet dan een goed gevoel zijn, denk ik, als je dat wil delen.
1: Ja, zeker.
0: Het is allemaal te doen komende vrijdagavond in Café Barends. Er is de trend dat mensen zich heel laat van tevoren altijd opgeven. Maar jullie ontdekken eigenlijk wat anders nu.
1: Ja, want de kaarten die zijn eigenlijk al bijna uitverkocht. Er zijn er nog wel. Dus als mensen nog willen komen, dan kunnen ze gewoon op onze socials de link vinden naar Eventbrite. En daar kun je dan je tickets kopen.
0: Vrijdagavond begint om 9:00. Uur eerder kun je al inlopen. Ja. Café Barends in Goes. Welk liedje hoop jij dat je moet zingen als ze zeggen Lydia Clarisse, hier is de microfoon.
1: Brandend Zand van Anneke Greunlo bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een ontzettende guilty pleasure. Maar dat vind ik heel leuk. En, maar ook gewoon een lekker rocknummer. I Love Rock and Roll. Dat soort dingen.
0: Ja, dan ga ik die voor jou draaien. Plezier, Lydia. Komende vrijdag bij die karaoke in Café Barends in Goes. Kaartje kun je nog kopen. Zeeland het wakker is voorbij voor vandaag. Straks heel veel plezier met Elsa. In Goedemorgen Zeeland en een fijne dinsdag.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Nou, de ene zei dat tegen de ander. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan?
2: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
14: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
13: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
15: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van er is weer een bom gevonden. We weten wat er van ons verwacht wordt.
13: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
16: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
19: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
20: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
26: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
27: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
28: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Wet, wet, wet and sweet little mystery. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio en je kunt meekijken online of via je tv. Ik ben de hele week maar alleen, want Veerle is een weekje vrij. En dat betekent dat ik het extra leuk vind als je reageert via onze app of via de telefoon 0118 499999.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 2 juni in de geschiedenis. Nou, in 1946 wordt Italië dan een republiek na een volksraadpleging. In 1953 wordt koningin Elizabeth II, Queen Elizabeth, gekroond. En ze werd uiteindelijk na Lodewijk XIV tweede in de rangorde van langstzittende vorsten in de geschiedenis. In 2022 vierde ze nog haar platina-jubileum als vorstin. In 1971, op die 2 juni, wint Ajax de Europa Cup 1. Als tweede Nederlandse club. En voor het eerst in de clubgeschiedenis wint Ajax dan de cup met de grote oren. En in 1973 opent koningin Juliana het Van Gogh Museum in Amsterdam.

Hans de Boy en Annabel. En deze Nederlandse zanger en liedjeschrijver wordt vandaag 68 jaar. Nog meerjarige, want Fokkelien Ouwerkerk. Je kent deze actrice onder andere van Mokro Mafia. Zij wordt 45. Wentworth Miller, die is vooral bekend van zijn hoofdrol in de Amerikaanse televisieserie Prison Break. Hij blaast 54 kaarsjes uit. En ook Ruben van der Meer is vandaag jarig. Onder andere van de Lama's. Hij wordt 56. En de Nederlandse autocoureur Jan Lammers, die wordt vandaag 70.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Keurshow en The Riddle. En ondertussen is Remco aangeschoven en dat is niet voor niks.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. De explosieve opruimingsdienst is op dit moment bezig om de bom in Breskens onschadelijk te maken. De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ligt aan de Krijnse Laan. En dat maakt het eigenlijk wel lastig, hoorde verslaggever Carlijn de Splinter.
3: Het komt niet vaak voor dat het zo in een woonwijk is. Dus vandaar dat het ook echt wel nodig was om heel die wijk te ontruimen. Om alle mensen uit hun huizen te laten gaan. Omdat mocht er toch iets misgaan, kan er enorme trillingen ontstaan. En dan ontstaat er ook schade aan huizen.
2: Bewoners van dik 100 huizen, die moeten weg vanwege de ontruiming. Als het goed is zijn ze ook echt allemaal weggegaan. Is gecontroleerd door de politie. Als de ontsteking uit de bom is gehaald, dan wordt die op een speciaal veld bij Oostburg uiteindelijk tot ontploffing gebracht. De politie heeft nieuwe aanknopingspunten in het onderzoek naar de brute overval op de Kanovijver in Vlissingen. Door nieuwe technieken is met DNA-materiaal dat toen is gevonden een profiel opgesteld van een van de twee daders. Als er een verdachte wordt opgepakt, dan is nu snel te controleren of hij erbij betrokken was. Het eigenaars-echtpaar werd in 2008 bedreigd en geslagen. Het onderzoek is nu heropend om te voorkomen dat de zaak verjaart, zei de politie in opsporing verzocht. Het is de eerste dag van het nieuwe evenement Eilandstrijders. Leerlingen van basisscholen op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee strijden tegen elkaar met sport- en spelopdrachten om kinderen die elkaar straks op de middelbare school treffen als klasgenoten nu al kennis met elkaar te laten maken, zegt sportcoach Rick Iemansen van de gemeente Schouwen-Duiveland.
4: Nou, dat is altijd wel een signaal dat het toch een hele verandering is van de basisschool van je eigen dorp ineens naar een grote middelbare school waar toch een keer heel veel andere kinderen komen die je eigenlijk nooit hebt gezien of nooit hebt gekend. Of er net iemand vanuit je dorp, eigen dorp zit.
2: En het evenement is op meerdere dagen deze maand op de Grevelingendam tussen beide eilanden in. En inwoners van Remmerswaal kunnen in een online enquête aangeven wat ze van de nieuwe burgemeester verwachten. De gemeenteraad stelt binnenkort een profielschets op en wil reacties van inwoners meenemen. Jan Lutijn is nu waarnemend burgemeester. In november moet er dan een definitieve nieuwe burgemeester zijn. Het weer in Zeeland. Wat regenbuien en dat kunnen ook flinke buien zijn met onweer. Vanmiddag ook wat zon. Vanavond meer opklaringen en de zuidwestenwind wordt matig tot krachtig bij een maximumtemperatuur van 18 tot 20 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Rihanna, Lil Sims, Burner Boy, Tiny en Coldplay in We Pray. En wij spelen het spel Wat Is Het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus wil je een paar prachtige sokken van Omroep Zeeland winnen? Nou, dan moet je nu je telefoon erbij pakken. Want het is de eerste dag van het nieuwe evenement Eilandstrijders. Leerlingen van basisscholen op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee strijden tegen elkaar met sport- en spelopdrachten. Maar waarom houden ze dit evenement? 0118-499999. Nou, je hebt het net bij Remco gehoord, de eerste dag van Eilandstrijders. Waarom dit evenement?

En de Brown Eyed Girl. Het is de eerste dag van het nieuwe evenement Eilandstrijders, waarbij leerlingen van basisscholen op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee tegen elkaar strijden met sport- en spelopdrachten. Nou, ik wilde weten waarom dit is. En Nel gaf als eerste het goede antwoord om de kinderen van de basisschool de overgang naar de middelbare school alvast de kennis met elkaar te laten maken. Want ja, ze treffen elkaar dus straks misschien wel als klasgenoten. Nou, dat betekent dat Nel meedoet in de verloting zaterdag bij Elias.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Ja, soms valt een filmpje je heel erg op. Nou, we weten al dat amateurfotograaf Jan Nagelkerken altijd mooie foto's maakt. Maar Jan, in dit geval gaat het om een filmpje, hè?
1: Ja, een heel mooi filmpje eigenlijk.
0: Ja, want jij maakte een foto of een opname van kleine bergeendjes. Hoeveel moeite kostte dat?
1: Ja, eigenlijk helemaal niks. Want het is puur toeval natuurlijk. Want ik kun je niet op van u schrijven van ik ga dat eens zoeken of zo. Dat is er gewoon niet. Dus het, ik zag dat bewegen. Ik heb mijn camera gepakt en ik heb gewoon dat filmpje gemaakt. Ja. Ik kwam een moeder met 8 lijntjes en de vader erachteraan. Niet een lange lijn. Ja, ik denk 300-400 meter van het water vandaan of zo. En dat was één rechte lijn, de kortste weg. Was lang genoeg, zo naar het water toe.
0: Ja, ja, ja, je ziet die kleintjes trippelen en met een tempo dat je denkt van hoe houden ze het vol?
1: Ja, want die ouwe niet precies in. Hè? Die lopen gewoon zelf ook volle bak deur.
0: En nou zeg jij, het zijn holenbroeders. Want ja. Ze leggen hun eieren in... ze maken niet zelf een nest.
1: Ja, ze maken wel een nest, maar dat doen ze in een oud kninnenhol of een holle boom of zo. Of een oude vossenburg of het een of het ander. Het is niet net als in een dat die gewoon in de berm gaan zitten. Maar ze zoeken echt een plekje. Of net als onder de hangar tussen de pakken stro of zo. Als ze echt heel beschut zitten, dit broeien ze.
0: Ja, en was het voor jou nou toeval dat je ze tegenkwam? Of had je ze al eerder in de smiezen?
1: Nee, ja, ik wist waar de berg heen zat, maar ik denk dat die kleintjes die binnen een dag hout of zo. Die zijn al gelikutijen komen en hup naar het water.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan voelen ze er eigenlijk pas tussen natuurlijk. Want ik heb ook nog een filmpje, dat is niet zo mooi dan. Dan zitten ze misschien nog in het water, dan zwemmen ze rond in die moeder. En dan worden ze aanvallen. En weer als ze ineens bluffen, die duiken onder. En dan komen ze in één keer in een grote cirkel rondom die moeder komen ze terug omhoog. Gewoon uit bescherming of zo doen ze dat.
0: Ja, ja, nou gelukkig maar toch?
1: Jazeker, maar anders dan worden ze zo opgevreten. Maar ja, zoals de natuur, hè? Eten en hete worden.
0: Ja, dat is waar. Maar ik heb altijd gewoon met alle kleine eendjes. Ook als het van die gele bolletjes zijn, dan denk ik van ja. Dan ben je toch blij dat ze gewoon in een graspol of zo wegduiken, hè?
1: Ja, maar ik geloof ook niet als al achter grote worden ben, hoor. En dat kun je natuurlijk niet controleren. Maar dat, op dat moment, ja, dat was gewoon een trein die er voorbij kwam, hè? Prachtig om te zien.
0: Ja. En heb je ze later nog gezien of... Ja, herken je ze dan gewoon niet meer omdat ze gegroeid zijn?
1: Nee, er zit een hele kolonie van die baren heen. Er zitten soms wat 20 of zo. Dus ja, daarna is al jongen. Dan heb je die niet met elkaar natuurlijk. Hè.
0: Nee, dat is waar. Nou ja, dit was in elk geval al heel leuk om te zien. 8 kleine bergeendjes met paps en mams samen. Jan, nou, we spreken elkaar weer als je weer iets leuks hebt, hè?
1: Kom goed. Let maar weten.

0: Amy Winehouse en Valerie. Het is 3 minuten voor 10. Graag tot zo.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
15: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer: overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
16: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
18: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
19: De hete zomer, Crayon rolluiken.
20: Geluidsoverlast?
19: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: Crayon rolluiken.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Pas op hoor, deze is heet.
24: Oef, ja.
23: Wil er iemand nog wat drinken?
24: Ja, lekker.
23: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
24: En voor mij, man?
23: En een frisje voor jou.
24: Dank je.
23: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Rodgers en Tyler en Damian O'David en Talk To Me. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn tot 12 uur op je radio en je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. Nou, het kan je niet ontgaan zijn dat er een bom geruimd wordt in Breskens vandaag. En ik praat er zo even over met verslaggever Carlijn de Splenter, want zij is ter plaatse.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: really the first time. Chef Special was dit. Ja, in Breskens wordt vandaag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog geruimd en daarna tot ontploffing gebracht. En om dat allemaal goed te laten verlopen, zijn er allerlei voorzorgsmaatregelen genomen. Vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen. Nou, verslaggever Carlijn de Splenter is in Breskens. Carlijn, waar ben jij op dit moment?
1: Op dit moment in MFC de Corée. Daar zijn de mensen die niet naar familie konden of naar hun werk moesten, maar wel uit het gebied waar die bom is gevonden weg moesten. Die zijn hier opgevangen. En het zijn nog een stuk of 20 mensen die hier lekker koffie zitten te drinken, een koffiekoek zitten eten. Ze hebben net al een praatje gemaakt met burgemeester Marga Vermuur. De wethouders zijn langsgekomen. Dus op zich worden ze hier goed bezig gehouden.
0: Maar daar moesten wel zo'n 200 inwoners van hun uit hun huis weg. Die zijn dus allemaal een dagje uit of naar familie.
1: Ja, ik heb vanmorgen nog een man die bijna naast die bom woonde gesproken. Die was zijn fiets aan het pakken. Die ging naar zijn dochter, want die had toch oppasdag op het kleinkind. Dus die zei, ik ga daar gewoon naartoe. En nog andere mensen die werden opgevangen door familie. Er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die gewoon naar hun werk moeten.
0: Ja. En daardoor automatisch veilig zijn.
1: Ja, ze moesten voor 8:30 het gebied uit. Dus dat is een perfecte tijd om te gaan werken. Die hebben gewoon opvang ergens anders. En dan is het de hoop als ze straks vanmiddag terugkomen dat ze al in hun huis terug kunnen. En in het ergste geval dat hij er nog staat. Hè?
0: Ja, ik moest meteen denken aan mijn begintijd bij de omroep. En dat is echt meer dan 20 jaar geleden dat er in Breskens ook bommen ontruimd werden. En eigenlijk het hele dorp zo'n beetje geëvacueerd moest worden. En dat gebeurde dan op de camping. Die camping is inmiddels ook al weg. Maar daar zat dan het halve dorp. Breskens werd hermetisch afgesloten, want er mochten natuurlijk geen inbrekers zomaar de kans krijgen overal langs te gaan. Wordt dat tegenwoordig anders aangepakt of zijn dit kleinere bommen?
1: Dat durf ik niet per se te zeggen, want ik welke bommen jij te maken had in die tijd. Maar op dit moment, er zijn 120 woningen moesten wel ontruimd worden. Het gebied is ook echt wel afgesloten met dranghekken. Er loopt politie rond. Die hebben vanmorgen echt bij elke voordeur aangebeld van, goh, is er iemand thuis? Is de woning leeg? Dan een sticker opgeplakt. En die politie loopt daar nog steeds rond, zodat niemand in komt. Want ze zijn nu echt op dit moment bezig met de ontmanteling van die bom. Ik begreep dat de eerste kant, de eerste ontsteker al gedaan is. Nu gaan ze aan de andere ontsteker beginnen. Die was wat ingewikkelder, begreep ik. En als dat allemaal gedaan is, dan kan de bom uit Breskens weg. En dan wordt hij naar de polder in Oostburg gebracht om daar tot ontploffing te worden gebracht. En dan krijgen de mensen hier ook in het multifunctioneel centrum een seintje van, jullie kunnen terug naar jullie woning. En is het allemaal, als het goed is, achter de rug.
0: En zou je op veilige afstand iets kunnen zien van die bom die tot ontploffing gebracht wordt? Of is dat niet heel spectaculair?
1: Nou, ik heb het even aan de EOD van dienst gevraagd. Van wat kunnen we verwachten? Hij zei, nou, wat wil je? Want als ik er wat extra zand op gooi, dan hebben we wat spectaculairder beeld. Dus daar heb ik om gevraagd. Dus dan maar op.
0: Ja. Want ik dacht eigenlijk dat het altijd op water gebeurde. En dat je dan zo'n enorme, spetterende golf zag. Maar dat is in dit geval in de polder natuurlijk niet mogelijk.
1: Nee, ze doen het ook wel eens op het strand. En nu hebben ze gekozen voor het gebied in Oostburg. In ieder geval waar er genoeg ruimte is om dat ding tot ontploffing op een veilige manier te doen. Want dat is natuurlijk, gaat voorop. Hè. Ik bedoel, een leuke spectaculaire knal. En dat die mooi te zien is, is voor ons natuurlijk leuk qua beeld. Maar het is vooral belangrijk dat het veilig gebeurt.
0: Maar het zou dus allemaal voor 12:00 al klaar kunnen zijn.
1: Dat kan, maar de verwachting is eigenlijk dat iets na de middag de bom tot ontploffing wordt gebracht. Maar dat hangt er echt van af hoe snel die ontmanteld is hier in Breskens. Want ik begreep dat het wel een ingewikkelde bom is, omdat er iets was afgebroken en moest een speciale techniek worden toegepast. En dat wordt niet heel vaak gedaan. Dus daar hangt het echt even van af hoe lang dat in beslag neemt.
0: Bomruiming in Breskens, Carlijn de Splenter is er voor ons bij.

0: you need is love. Ja, het is niet eens 2 weken meer en dan is het alweer de Delta Ride for the Roses. Het evenement waarbij honderden, wat zeg ik, duizenden deelnemers in actie komen om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Ik praat erover met Ellen Kolen. Zij is coördinator vrijwilligers bij Stichting Het Clara Hofje. Want Het Clara Hofje is dit jaar een van de goede doelen van de Delta Ride for the Roses. Ellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat doe jij precies bij Het Clara Hofje?
1: Ik ben coördinator vrijwilligers. Dat doe ik samen met een collega. En dat houdt in dat wij vrijwilligers werven, opleiden en begeleiden en zorgen dat ze ook voortdurend scholing krijgen. En ook af en toe een leuk evenement, een etentje of een wandeling of een uitje met elkaar om het team zo prettig mogelijk met elkaar samen te laten werken. Want de vrijwilligers en het team, ja, die doen het bij ons.
0: Het Clara Hofje, het hospice in Goes. Dat betekent dat er een groot deel vrijwilligers rondlopen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar professioneel aan het werk zijn.
1: Zeker, zeker. Ja, we hebben een geweldig team van 14 verpleegkundigen. Die zijn allemaal geschoold op het terrein van palliatieve zorg. Ze zijn enorm deskundig op het gebied van pijn- en symptoombestrijding. Hele fijne collega's en die samenwerking tussen de vrijwilligers en de verpleegkundigen loopt prima. De vrijwilligers ondersteunen de verpleegkundigen in de dagelijkse zorg. En daarnaast hebben we nog heel veel vrijwilligers met andere taken, zoals koken, het dienstrooster maken, boodschappen, tuin. Nog veel meer.
0: Ja, emotioneel en intens werk. Maar voor jou eigenlijk iets minder. Want jij hebt eigenlijk alleen maar met de vrijwilligers zelf te maken.
1: Ja, wij hebben wel wat raakvlakken met de bewoners. Soms maken we kennis als een bewoner hier. Als wij iemand binnen zien komen en we verwachten die is hier nog wel een tijdje, dan gaan we kennis maken. Maar als iemand heel erg ziek binnenkomt, dan vinden wij, mijn collega en ik, dat we meer ballast zijn dan iets toevoegen in iemands leven. Want mensen komen om hier afscheid te nemen. En dat doe je vooral van je geliefden. En er zijn veel vrijwilligers. Dat is voor de bewoners en de naasten zeker een toegevoegde waarde. Absoluut. Het zou niet kunnen zonder vrijwilligers. Maar je moet zelf even bekijken van hoe zinvol is het als coördinator of iemand mij ook nog leert kennen of niet.
0: Nee, snap ik.
1: Ja.
0: Maar af en toe heb jij dus ook wel met de emotionele kanten van dit werk te maken.
1: Ja, zeker. Wij zijn, mijn collega en ik, ja, ik praat even in het meervoud, want we doen het echt heel erg samen en dat is ook heel belangrijk in dit werk. Wij zitten dagelijks bij de overdracht van 2 groepen vrijwilligers. Ze wisselen elkaar af in verschillende shifts. En dan horen we wat er speelt. Maar soms is het ook een bekende van je of het raakt je omdat het over jonge mensen gaat waar nog kinderen op jonge leeftijd bij betrokken zijn.
0: Ja, want je denkt bij een hospice automatisch aan oudere mensen, maar dat hoeft dus niet, hè?
1: Nee, helaas is dat niet de realiteit. Het zijn ook jonge mensen. Dus en dat raakt ons allemaal. Ook oude mensen natuurlijk, als je ziet dat mensen hun leven lang samen zijn en die moeten elkaar los gaan laten. Dat is ook hartverscheurend. Maar kinderen die zonder moeder of vader verder moeten, ja, dat is hard gelag.
0: Ja, en dat is ook niet in de lijn der verwachtingen.
1: Nee, dat is niet zoals we het willen, hè.
0: Nou is het Clara Hofje dus één van de goede doelen dit jaar van de Delta Ride for the Roses. Waar hopen jullie dat de opbrengst van de ride uiteindelijk aan kan bijdragen?
1: Op dit moment zijn we eigenlijk onze huiskamer opnieuw aan het inrichten. Alles is ruim 16 jaar oud en begint soms wat sleets te raken. Dus we hopen dat we er nieuwe eetkamerstoelen van kunnen kopen.
0: Oh, dat is echt iets heel concreets.
1: Dat is concreet, hè? Ja. We bestemmen vaak onze donaties aan scholing voor vrijwilligers. Etentjes of festiviteiten voor, ja, in het klein dan wel, voor bewoners. Bijvoorbeeld een etentje rond kerst bij Pasen, Pinksteren. Dan nodigen zij familieleden of naasten uit. En dan pakken we wat groter uit dan we dagelijks doen. Dus op dit moment hebben we echt wel een concreet doel.
0: En heb je al stoelen op het oog?
1: We gaan binnenkort tournee om eens even te kijken wat we mooi vinden.
0: Nou ja, maar dat is wel een leuke klus, toch?
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Nou, in elk geval zal er zeker heel veel geld binnenkomen. 12, 13 en 14 juni, de Delta Ride for the Roses in Goes en in Terneuzen. Allemaal om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor onderzoek naar kanker.

0: Lionel Richie en Angel. En ondertussen is Stefan aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De explosieve opruimingsdienst is op dit moment bezig om de bom in Breskens onschadelijk te maken. De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ligt aan de Krijnsenlaan. Omwonenden moeten hun huis uit voor één dag, dat zijn er 120. 20 van hen worden opgevangen in het multifunctioneel centrum. De meeste kunnen dus ergens anders terecht, zegt verslaggever Carlijn de Splenter.
3: Ik heb vanmorgen nog een man die echt ja, bijna naast die bom woonde gesproken. Die was zijn fiets aan het pakken, die ging naar zijn dochter. Want die had toch oppasdag op het kleinkind. Dus die zei, ik ga daar gewoon naartoe. En nog andere mensen die werden opgevangen door familie. En ja, er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die gewoon naar hun werk moeten.
2: Als de bom onschadelijk is gemaakt, wordt hij naar een speciaal veld bij Oostburg gebracht. En daar wordt de bom tot ontploffing gebracht. De politie heeft nieuwe aanknopingspunten in het onderzoek naar de brute overval op de Kanovijver in Vlissingen. Door nieuwe technieken is met DNA-materiaal dat toen is gevonden een profiel opgesteld van een van de twee daders. Als er een verdachte wordt opgepakt, is snel te controleren of hij erbij betrokken was. Het eigenaars-echtpaar werd in 2008 bedreigd en geslagen. Het onderzoek is nu heropend om te voorkomen dat de zaak verjaart, zei de politie in opsporing verzocht. Het is de eerste dag van het nieuwe evenement Eilandstrijders. Leerlingen van basisscholen op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee strijden tegen elkaar met sport- en spelopdrachten. Om kinderen die elkaar straks op de middelbare school treffen als klasgenoten nu al kennis met elkaar te laten maken, zegt sportcoach Rick Iemansen van de gemeente Schouwen-Duiveland.
4: Nou, dat is altijd wel een signaal dat het toch een hele verandering is van de basisschool van je eigen dorp ineens naar een grote middelbare school waar toch een keer heel veel andere kinderen komen die je eigenlijk nooit hebt gezien of nooit hebt gekend. Of net iemand vanuit je dorp, eigen dorp zit.
2: Het evenement is op meerdere dagen deze maand op de Grevelingendam. Inwoners van Rijmerswaal kunnen in een online enquête aangeven wat ze van een nieuwe burgemeester verwachten. De gemeenteraad stelt binnenkort een profielschets op en wil reacties van inwoners meenemen. Jan Lutijn is nu waarnemend burgemeester. In november moet er een definitieve nieuwe burgemeester zijn. Het weer in Zeeland wat regenbuien en dat kunnen flinke buien zijn, ook met onweer. Vanmiddag ook wat zon, vanavond meer opklaringen. De zuidwestenwind wordt matig tot krachtig en het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Steven Sanchez en MB Hold en Until I Found You. Ja, en hij is alweer aangeschoven. Ik ga al bijna zeggen onze eigen Theo. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Theo van der Sluis. Hij is niet van ons. Hij is van Zeewind. Daar is die manager. Want ja, de gasprijzen en de prijzen voor elektriciteit, die stijgen en die stijgen maar. En daarom hebben we het elke week over energiebesparing. Want iedereen die zou wel wat minder willen verbruiken. Maar hoe doe je dat? Theo weet alles van duurzame energie en alles over het verduurzamen van huizen. Theo, welke tip heb je vandaag?
1: Ja, de tip gaat deze uitzending over zonnepanelen. De zon begint weer volop te schijnen en mensen zien natuurlijk dat die zonnepanelen het goed doen. Maar ik hoor ook heel veel mensen die zeggen van ja, het salderen gaat eraf. Er zijn terugleverkosten in het leven geroepen bij de leverancier. Ik ga ze maar van het dak afhalen, want ze kosten me alleen maar geld. En dat is niet zo, gelukkig.
0: Nee. Oké, okay. Want nou even los daarvan. Kun je ze zomaar van je dak halen?
1: Nou, dat zou ik door een installateur laten doen. Wat dan ook wel weer geld kost. Maar ja, het heeft natuurlijk een bepaald bedrag gekost, die zonnepanelen. Dus ja, als je ze er weer van af laat halen, kost dat ook weer geld. Ja, dan zou je ze ook nog moeten kunnen verkopen. Ik vind dat ze eigenlijk zonde. Je moet ze eigenlijk slimmer gaan inzetten.
0: Ja, of is het anders gewoon zaak van nou, laat ze er maar op zitten en trek de stekker eruit?
1: Nee, dat absoluut niet doen. Er is wel een andere manier, die zal ik zo vertellen. Maar het eruit trekken van de stekker, ja, dat vind je omvormer niet zo fijn. Want die omvormer is er niet voor gemaakt, zeg maar, om steeds de stroom erop en eraf. Want ja, stroom werkt twee kanten op. Dus dat is eigenlijk geen goed idee om zo keihard uit te zetten.
0: Dus dat is ook eigenlijk al een tip.
1: Ja, dat is eigenlijk een tip. Maar ik kan zo wel vertellen wat je wel kan doen. Om even een kort rekenvoorbeeld te geven. Stel je hebt 10 panelen en die hebben zo'n 3600 kilowattuur opwek per jaar. En je eigen verbruik is 4000. Stel je hebt geen zonnepanelen, dus je verbruikt 4000 kilowattuur. Dan ben je zo'n 1080 euro kwijt aan energiekosten. Als je wel zonnepanelen hebt, en dat salderen zit er nu nog steeds in, en je hebt wel terugleverkosten, dan kost het je ongeveer, dan heb je 70 euro, maar dan heb je dus die 1000 euro, zeg maar. Want je krijgt het lekker van het dak af, dat is het salderen. Maar na 1 januari 2027, dan bestaat het salderen niet meer. En die terugleverkosten, die blijven wel gewoon. Ja, dan zou je nog 750 euro minder terugverdienen. Dus dan heb je maar een verdienste. Nou ja, maar dan heb je maar 330 euro verdiend. Dus je verdient er nog steeds mee.
0: Mm-hmm. En alleen, misschien heb je ondertussen, als je ze al wat langer hebt, ze toch al terugverdiend.
1: Precies, dan heb je ze toch al terugverdiend. Maar je opbrengst is wel
0: beduidend lager.
1: Ja, je geldopbrengst, niet de zonopbrengst, hè, dat is belangrijk. Je geldopbrengst is beduidend lager. Dus je zal wel bij moeten betalen, maar dus geen 1080 euro. Dus je hebt dan nog steeds zo'n 300, 350 euro wat je minder hoeft te betalen. Als je dat nou nog beter wil optimaliseren, nou ja, dan zou je ze tijdens zeg maar de hele hete of de hele zonnige momenten uit kunnen zetten. Want dan heb je geen terugleverkosten, want je verbruikt het niet allemaal. Maar er bestaat ook zoiets als curtailen. En dat is eigenlijk het dimmen van je zonnepanelen. Net zoals het dimmen wat je met je licht kan doen, met zo'n draaiknopje, zeg maar. Kan je dat ook, zeg maar, in veel omvormers regelen. En wat hij dan doet, is hij kijkt dan naar je huisverbruik. En dan dimt hij eigenlijk de opbrengst naar je huisverbruik. En dan doet hij dus niet het net meer opsturen, zeg maar. Dus dan gaat hij precies, zeg maar, opbrengen, als de zon is natuurlijk, wat je huis verbruikt. Dus dan heb je eigenlijk die terugleverkosten niet meer. Dus dat schrap je dan gelijk. Niet alle omvormers kunnen dat. Met een tool als zonnedimmer kan dat wel. Maar heel veel omvormers tegenwoordig hebben dat allemaal. Dus dan moet je even in je app kijken van je telefoon. Een andere is, ja, verbruik gewoon veel meer. Dus het is een beetje, het is tegenstrijdig. Hè? Want eigenlijk wil je energie besparen.
0: Ik weet niet of jij die reclamespotjes wel eens gehoord hebt van dat je vooral niet meer aan het eind van de middag je was

0: machine aan moet zetten. Want daar binnenkort ook allemaal regels voor komen. En jij gaat daar nu eigenlijk dwars tegenin.
1: Ja, maar dus ja, het is geen makkelijke oplossing. Je moet dus inderdaad wel kijken wanneer doe je dat. Nou, meestal in het midden van de dag, zeg maar. Dan leveren ze het meest op. Maar ga dus niet meer 's avonds je was draaien. Want dat heeft weinig zin. Want heb je één geen zon. En dan zit je waarschijnlijk in het dure tarief. Maar doe dat overdag. Vaatwassers, ik weet niet wanneer jij hem aanzet, maar wij meestal naar het avondeten. En dan halen we hem 's avonds.
0: Altijd 's nachts.
1: Nou, 's nachts. Maar dat zou je dus beter overdag kunnen doen. Dus dan moet je eigenlijk je hele cyclus omvormen naar het middagprocedure. Dat als je zon hebt, dan ga je hem aanzetten. En zo heb je nog meer apparaat in huis die je kan aanzetten. Zo ook, als je die hebt, een elektrische auto. Dat is moeilijk, en dat snap ik, want heel veel mensen gaan ermee naar hun werk. Maar mocht je nou een thuiswerkdag hebben, of mocht je nou toch thuis zijn, laat hem dan op die zonnige periode van de dag. Dan verbruik je, dat is het slimme, verbruik direct die stroom die van je dak afkomt. Ja, en als laatste de thuisbatterij. Dat is ook een goede oplossing. Dat kost wel weer geld, dat realiseer ik me. Maar met de regels die eraan zitten te komen vanuit de overheid is denk ik een thuisbatterij. En volgende week ga ik het uitgebreider hebben over thuisbatterij. Maar dat is echt wel een goede investering om nu al te gaan doen. Neem niet een te grote. Stem die af eigenlijk op je nachtverbruik als je geen elektrische auto hebt. En dat zal tussen de 5 tot max 10 kilowattuur zijn. En groter hebben de meeste mensen echt niet nodig.
0: Oké, nou die thuisbatterij, daar mag je wel even goed nu al via de app vragen over stellen. 0118-499-999. Maar volgende week dus nog veel meer daarover. Want ik heb daar ook hele rare ideeën bij zo'n thuisbatterij. Dan denk ik, is dat nou een enorme batterij?
1: Ja.
0: Zoals je kleine batterijtjes voor de radio of zo hebt.
1: Ja.
0: Maar goed, daar gaan we het dan nu verder niet dieper op in. Wat ik nog wel wil weten, jij zegt op het zonnigste deel van de dag.
1: Ja.
0: Als het nou gewoon een warme dag is en er zitten toch heel veel wolken, telt dat dan ook als zonnig? Want hoe zit dat nou precies?
1: Nou ja, dan moet je.
0: Want warm hebben is iets anders dan zonnig zijn.
1: Ja, en het grappige is, warmte is eigenlijk helemaal niet goed voor je zonnepanelen. Als het heel heet is, dan gaan je zonnepanelen eigenlijk minder opleveren. Dus heel veel mensen denken, oh, het is heel zonnig en vaak ook heel heet. Dan doe je zonnepanelen het minder goed dan wanneer het wat zonnig is en misschien een wolkje er doorheen. Maar dat moet je eigenlijk of even de app erbij pakken van je omvormer. Of thuis heb ik zo'n heel klein schermpje staan. Die allerlei dingen bekijkt in mijn huis. En daar zie ik dan ook op, zeg maar.
0: Ja, maar jij hebt thuis volgens mij een soort cockpit.
1: Ja, dus dat heeft niet iedereen. Maar je kan dan wel zien van, oh, er komt best wel wat stroom. Zelfs 's winters heb ik echt nog wel wat stroom van dak. Bij lange na niet zoveel als 's zomers natuurlijk. Maar als het een beetje een leuke dag is, dan heb je toch soms nog wel eens stroom.
0: Oké, nou, volgende week dus over de thuisbatterij. Als je nog vragen hebt, je kunt ze stellen 0118-499-999. En dit is nou echt toeval, want we gaan luisteren naar Katrina and the Waves en Walking on Sunshine.

0: Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. En ja, echt heel toevallig praten wij over zonnepanelen. Theo, er is een vraag gekomen. Ik huur mijn zonnepanelen via de Delta. Ze willen me echter niet vertellen hoe ik ze uitzet. Wat kan ik doen? En dat met groeten van Peter.
1: Ja, het meest slim is dat toch om te vragen aan Delta van joh, ik wil dat toch echt heel erg graag en help me hierbij. De stekker eruit trekken, nogmaals, wat heel veel mensen in het begin deden, dat is echt geen slim plan. Of de schakelaar omzetten in de meterkast, eigenlijk is het niet de stekker eruit trekken. En anders zou een zonnedimmer een oplossing zijn. Die kan dat denk ik wel, maar dan heb je denk ik ook Delta nodig om wat informatie. Dus het is niet zo makkelijk om zonder Delta dit te doen. Dus ik zou echt aangeven bij Delta van joh, wat kan ik voor oplossing? Help me hierbij.
0: Ja, want als je er verder geen verstand van hebt, geen rare dingen doen.
1: Nee, zou ik echt niet doen. Nee.
0: Alet die heeft nog een vraag. Sowieso zegt ze, is de informatie van Erik ook online? Waarschijnlijk wel. In elk geval het gesprek kun je terugluisteren. Want ik zei nog, heb je nog een specifieke vraag? Ze zegt, ja, over de tijden van de wasmachine bijvoorbeeld op een dag als vandaag.
1: Een dag als vandaag is erg moeilijk. En het is sowieso voor mij moeilijk inschatten van hoeveel zonnepanelen is. Want als je heel veel zonnepanelen hebt, dan leef je ook meer op. En als je maar een stuk of 6 hebt, ja, dan zal dat waarschijnlijk niet voldoende zijn voor een wasmachine. Dus dan zal ze ook even op de app moeten kijken van joh, hoeveel leveren mijn panelen nu op. Wat wel slim is, is heel veel mensen hebben bijvoorbeeld een app voor brandstofprijzen, waar ze zien waar de brandstof het goedkoopst is. Ja, dat moet je jezelf ook aanleren eigenlijk met dagelijkse dingen zoals het wassen en aanzetten van apparaten. Kijk gewoon zeg maar wat voor dag wordt het morgen. Hè? Heel vaak kan je dat al zien bij het KNMI. En als je dan ziet, oh, het wordt een hele zonnige dag en vandaag is het een beetje bewolkt. Nou, misschien moet ik dan heel even de was uitstellen tot morgen.
0: Dus... Oh ja, 14 zonnepanelen.
1: Dan met dit weer.
0: Alex, zet hem maar aan.
1: Ja, precies. Dan denk ik wel dat het kan. Maar dat moest even kijken in de app. Maar je moet wel een beetje. Ja, je moet dus ook zeg maar slim gaan nadenken. Oké, wat voor weer wordt het morgen? Nogmaals, heel veel mensen zeggen ook tegen mij van ja, moet ik dat echt gaan doen? Maar ja, hele groepen mensen kijken van waar kan ik het goedkoopst tanken. Dus ik denk dat langzaam wel in begint te schuiven, zeg maar, dat idee ook.
0: Oké, Theo, dankjewel. Tot volgende week.
1: Graag gedaan.
0: En heb je vragen? Je kunt ze nu alvast stellen via de app.

0: Suzanne en Freek en halverwege. Graag tot zo.
1: Cheats. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
2: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
4: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
14: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
16: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
20: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Teddy Swims en Lose Control. Goedemorgen en welkom in het laatste uur alweer van Goedemorgen Zeeland. Met daarin natuurlijk een check de plek. Nou, er staat een hele mooie aanwijzing klaar voor zometeen. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Billy Joel en The Longest Time. Marlies uit Terneuzen houdt van fietsen, maar ze houdt ook van vlierbloesem. En dat combineert ze, want als ze gaat fietsen, dan plukt ze onderweg vlierbloesem. Marlies, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: En daar maak je dan van alles mee?
1: Ja, tuurlijk. Je kunt er heel veel toepassingen voor heel veel dingen gebruiken. Dus dat is voor mij het eerst dat ik dit gedaan heb. Dus het is goed bevallen, dus het is allemaal gelukt.
0: Ja, want waar vind je vlierbloesem?
1: Nou, het staat door heel de Zeeuws-Vlaamse en ik denk ook wel in Walcheren, de polders, staan er vol mee eigenlijk. En het ruikt zo heerlijk als je dan voorbij fietst, voorbij die struiken. En ik denk, weet je wat, ik ga het gewoon eens een keertje proberen.
0: En je plukt dan de bloemetjes ervan af?
1: Ja, de schermenbloekje, die pluk je. Dus je moet echt wel witte, de bloemetjes moeten nog wit zijn. En dan is het het beste om er gelei of siroop enzovoort van te maken.
0: Maar Marlies, hoe doe je dat dan? Want je kunt dit toch niet zomaar in een pan stoppen?
1: Nee, je mag ze dus niet wassen. Dat is wel heel belangrijk, dat je die vlierbloesemschermen niet wast. Je moet ze in een beetje uitschudden, zodat er eventueel pluisjes en alles eruit gaat. En dan stop je ze in een pan. Ja, ik doe er altijd 20 schermen per liter water. Dus ik douw dat een beetje aan, die schermen, en dan doe ik er water op. En dan, meestal doe ik 3 liter en dan 60 schermen. Dus dan laat je 24 uur moet dat blijven staan. Deksel op de pan en dan daarna zeef je de bloemen uit het water. En dan doe je het daarna nog een keer door een schone theedoek of kaasdoek. En dan heb je dus een beetje gelachtig, heel geurig sap.
0: En maar het is eigenlijk zoals je thee trekt?
1: Maar alleen iets langer, hè?
0: Ja, ietsje langer inderdaad.
1: Dus ja, wel ietsje langer. Ja. Dus, en dan doe je op een liter sap. Dat is belangrijk. Ik doe zelf 1 kilo suiker. En dan nog 2 uitgeperste citroenen. En een uitgeperste sinaasappel erbij. Nou, dan breng je dat aan de kook. En dan heb je dus de siroop. En voor de gelei, want dat is ook heel lekker. Daar heb je dan een pak geleisuiker voor nodig per liter water.
0: Ah ja, en dan kook je het.
1: Ik doe dan de geleisuiker speciaal. Ja, geen reclame maken, ga geen merk zeggen. Maar dat is minder suiker, dus is ietsje minder zoet. Hoeft ook niet zo super zoet te zijn. Hè? Ja. En er gaan ook weer 2 citroenen uitgepest en een sinaasappel bij.
0: Maar hoe smaakt vlierbloesem? Is dat iets wat een beetje zuurig is of een beetje fris?
1: Nee, het is juist een beetje fris en fruitig, noem ik het maar. Het ruikt heel lekker, ook al als je er voorbij fietst. Dan word je echt door die geur, ik denk, oh wat heerlijk. Is dat. Ja, echt... Het is nog heel gezond. Het is vlierbloesem is ontstekingsremmend, slijmoplossend en nog antiviraal. Dus ja, altijd goed, denk ik dan.
0: Dus jij maakt gewoon een hele voorraad dat je de hele winter door kunt?
1: Nou, niet zoveel, want er moeten natuurlijk voor de vogels ook wel best van overblijven. Kijk, want als je die schermen natuurlijk wegplukt, dan komen er natuurlijk geen bestjes meer. Hè? Dan zijn er... Maar er staan er wel heel veel hier in de polders, hoor. Dus, want je hebt natuurlijk in het najaar krijg je dan de zwarte besjes, de vlierbloesembesjes.
0: Ah ja.
1: Ja, en daar kun je dus ook weer jam van maken.
0: Ja, dus we moeten niet met z'n allen alles weghalen, maar een beetje gedoseerd.
1: Het is voor eigen gebruik, want ik kreeg wel allerlei verzoekjes van... Oh, heb je voor mij ook een potje en dit? Ik denk, ja, nee, het moet niet natuurlijk. Het moet wel een beetje, het moet niet commercieel worden. Hè?
0: Nee. Je wil wel vertellen hoe je het doet, maar voor de rest moet iedereen het zelf dan maar proberen.
1: Daarom, en als je niet te veel plukt, er blijft altijd genoeg over voor de vogels. Okay. Dat denk ik natuurlijk ook altijd aan.
0: Vlierbloesem dus. Op dit moment kun je het onderweg vinden en je kunt er siroop en gelei van maken.
2: Muziek uit Zeeland.

Michelle en Try Again. En ondertussen kwam er nog een reactie van Alet op Marlies. Marlies die dus van vlierbloesemsiroop en vlierbloesemgelei maakt. Ze zegt, het is heerlijk, je kunt de bloesem ook door een beignetbeslagje halen en bakken met wat poedersuiker. Heerlijk. Daar kan ik me niet zo goed een voorstelling bij maken. En met mijn kookkunsten denk ik ook dat dat niet helemaal goed komt. Maar een beignetbeslagje dus van vlierbloesem. Tip van Alet.

0: Rondé, never been better. Koudekerke wordt in de bloemetjes gezet. En dat was al een lange wens van Wilma, die in Koudekerke een winkel heeft. Maar ik praat erover met Dennis van Overbeke. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jullie wilden eigenlijk met z'n allen als ondernemers dat Koudekerke gewoon wat bloemrijker wordt.
1: Ja, dat klopt. Wilma heeft ons benaderd al eind vorige zomer om te vragen, goh, kunnen we nou niet iets gezamenlijks doen? En wij hebben het eigenlijk als ondernemersvereniging geknoopt aan het 35-jarig jubileum. En zouden we nou allemaal een stukje kunnen bijdragen, dan moet het toch lukken om dat voor elkaar te krijgen. En zo is het ook gebeurd.
0: Ja, 40 bloembakken, dat zijn er heel veel.
1: Ja, daar waren ze wel eventjes mee bezig, kan ik zeggen. Maar het feit is ook dat je hebt natuurlijk best een breed gestrekt dorp. En we strekken ook nog uit tot in Dishoek. Dus we hadden de bedoeling om ook echt de inwoners die op centrale plekken vaak komen. Denk daarbij aan de Klimop, maar denk ook aan de kerk. Denk ook aan de Chinezen op het dorp, maar ook de doorgaande route langs de winkels en de tankstations. Om die allemaal te kunnen voorzien. En ja, zo kwamen we op het getal van 40 uit.
0: Ja, dus dan zie je ook wel je resultaat.
1: Ja, zeker. Dat geeft veel kleur op het dorp. En de reacties zijn ook echt onverdeeld positief door de mensen in de buurtapps en dergelijke die er voorbij zien komen. Er reageren heel veel mensen van, goh, wat een mooi initiatief. En leuk kleurtje en de hele zomer door. Dus nou, mensen zijn echt heel blij ermee.
0: En heb je dorp nou opgedeeld in zones dat ieder een deel van de bloembakken water geeft?
1: Nee, ik heb wel de grap gemaakt bij sommige mensen om even te vragen als ik aanbelde van, goh, mag hier een bloembak komen te hangen, dan kom ik volgende keer gietertje brengen. Maar daarna heb ik uitgelegd van, nee, het is een volledig ontzorgd en serviceverhaal waarbij de kweker ook het water geeft in de tijd dat ze dat moeten hebben.
0: Oh, dus dat is makkelijk.
1: Ja, zeker. Zeker. Daar hoeven we verder niet naar om te kijken. En dat is ook een hele prettige manier van het kunnen organiseren. Want als je afhankelijk bent van mensen die dat zelf moeten doen en ook nog op vakantie gaan en dergelijke, dat wordt in de zomer dan een hele uitdaging.
0: Ja,
1: dus dat is niet aan de orde.
0: Op dit moment, terwijl wij zitten te praten, hangen er boven Soeburg heel donkere wolken. Ik bedoel, als het zo af en toe een buitje doet, dan hoef je er verder niet zoveel aan te doen. Maar als het een hele week gewoon 30 plus is, dan is het zonde van de bloemen, hè?
1: Dat klopt. En ik heb begrepen, dat is ook het voordeel van het bij een partij ondergebinnen die dit al meer doet, want ze hangen ook op andere dorpen in Walcheren, dat het speciale soorten bakken zijn met een reservoir en daardoor ook wat langer vocht bij zich houden. En zodoende is dat ook een echt wel uitgedacht concept. Dus daar hoeft ook zelf niet over na te denken.
0: En jullie als ondernemersvereniging zijn blij?
1: Jazeker, we vinden het leuk om iets te kunnen doen terug naar het dorp. Want ja, uiteindelijk steunen de inwoners je ook als ondernemer. En wij hebben daarmee gedacht, nou, dan willen we ook iets terug doen naar het dorp toe, nu we 35 jaar bestaan. En zo zijn we rond de tafel gegaan. En daar is gelukkig ook door de dorpsraad een hele mooie beoordeling gemaakt van een aanvraag uit het duurzaamheids- en leefbaarheidsfonds Zonnepark Koudekerke. En daar zijn ook de financiële middelen vandaan gekomen. Dus we hebben het eigenlijk met een hele mooie samenwerking van alle partijen voor elkaar kunnen krijgen.
0: Nou, als je het met eigen ogen wil zien, dan doe eens een rondje Koudekerke. En ook in Dishoek staan er dus nog 6 van die grote bloembakken. Koudekerke in de bloemetjes.

0: Shakira was dit en gewoon zoe natuurlijk. En ondertussen is... ik ga het niet nog een keer doen. Ondertussen is Stefan aangeschoven. Die wil Shakira misschien nog wel een keer nadoen, maar hij is hier eigenlijk gewoon voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd...
0: Van goedemorgen.
2: Daar hou ik het bij, ook bij het Zeeuwse nieuws. Goedemorgen. De explosieve opruimingsdienst is op dit moment bezig om de bom in Breskens onschadelijk te maken. De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ligt aan de Krijnsenlaan. Omwonenden moeten hun huis uit voor één dag, dat zijn er 120. En 20 van hen worden opgevangen in het multifunctioneel centrum. De meesten konden dus ergens anders terecht, zegt verslaggever Carlijn de Splenter.
3: Ik heb vanmorgen nog een man die bijna naast die bom woonde gesproken. Die was zijn fiets aan het pakken. Die ging naar zijn dochter, want die had toch oppasdag op het kleinkind. Dus die zei, ik ga daar gewoon naartoe. En nog andere mensen die werden opgevangen door familie. Er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die gewoon naar hun werk moeten.
2: Als de bom onschadelijk is gemaakt, wordt hij naar een speciaal veld bij Oostburg gebracht. En daar wordt de bom tot ontploffing gebracht. De waarschuwing voor de poepbacterie in het water bij het badstrand in Rittem is ingetrokken. De afgelopen dagen waarschuwde de provincie daarvoor. Vooral mensen met een slechte gezondheid moesten oppassen. De bacterie kan voor koorts en diarree zorgen. En ook kun je er misselijk van worden. Uit een nieuwe test blijkt dat de waterkwaliteit weer op orde is. Rijkswaterstaat onderzoekt nog hoe de bacterie in het water terechtkwam. Shirin van Anrooy gaat vandaag niet meer van start in de vierde etappe van de Giro d'Italia. De renner uit Capelle is ziek en geeft op. Gisteren voelde ze al niet lekker en kwam ze op grote afstand binnen. Van Anrooy werd op het laatste moment toegevoegd aan de Giro-ploeg van Lidl Trek. In de eerste twee etappes kwam ze nog op kleine achterstand op de winnaars binnen. De politie heeft nieuwe aanknopingspunten in het onderzoek naar de brute overval op de Kanovijver in Vlissingen. Door nieuwe technieken is met DNA-materiaal dat toen is gevonden een profiel opgesteld van een van de twee daders. Als er een verdachte wordt opgepakt, is snel te controleren of hij hierbij betrokken was. Het eigenaars-echtpaar werd in 2008 bedreigd en geslagen. Het onderzoek is nu heropend om te voorkomen dat de zaak verjaart, zei de politie een opsporing verzocht. Het weer in Zeeland, wat regenbuien en daar kunnen flinke tussen zitten, mogelijk ook met onweer. Ook vanmiddag regenachtig, maar af en toe ook wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 20 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

de dijk en nergens goed voor. Ja, en ondertussen kreeg ik foto's van boer Willem. Die zag een steltkluut al eerder lopen in het land. En die dacht, er moeten eieren liggen. Nou, die heeft hij ook gevonden. En omdat er mais gezaaid moest worden, heeft hij er een groot bord bij gezet. En de zaaimachine is er mooi langs gegaan. Dus die kleine vogeltjes, nou ja, kleine vogeltjes, het zijn nu nog eieren. Die moeten eerst nog uitgebroed worden. En straks kunnen die daar lekker tussen de jonge maisplantjes lopen. En ook Alette stuurde nog een recept, want we hadden het net over vlierbloesem. En zij zei, je kunt er beignets van maken. Nou, ze heeft een recept gestuurd en ik kreeg ook nog een berichtje dat je er pannenkoeken mee kunt maken. Maar als je dat recept wil hebben van die vlierbloesems, stuur even een appje naar 0118-4999-99. Dan stuur ik meteen dat recept aan je terug. En verder heb ik al een aanwijzing klaarstaan voor Check de Plek. En dat spel, dat spelen we zo meteen.

0: Willem laat nog weten dat het niet om een steltkluut gaat, maar om een schoolekster. En Gert stuurt nog een appje. Hij zegt, wij doen dat ook met schoffelen, een nest markeren. En dat is dan ook meestal een schoolekster. Wij spelen ons spel Check de Plek. Er staat een mooie aanwijzing klaar. Eentje maar, hè, want je krijgt één aanwijzing bij dit spel. Wij zoeken een stad, of een dorp, of een gehucht, of een buurtschap, of een plek waar helemaal niemand woont, maar wel in Zeeland. En als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je 0118-499999. Grazen hier een soort van Brabantse schaapjes? 0118-499999. Grazen hier een soort van Brabantse schaapjes?
1: Muziek uit Zeeland.

0: RJ is dit, een Better Off Alone. Grazen hier een soort van Brabantse schaapjes. Nou, er komt van alles binnen op de app. Theo heeft gebeld. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je? Wat zoeken wij?
1: Ossenesse.
0: Leg eens uit.
1: Ja, Os is een plaats in Brabant.
0: Oh, op die manier. Nee. Je moet het meer in de taal zoeken. Dat is dan een tip.
1: Oh, okay.
0: Dus in de Brabantse taal moet je het meer zoeken.
1: Oh, zo.
0: Grazen hier een soort van Brabantse schaapjes. Nou, dan kijk ik ondertussen even op de app. Want daar is van alles binnengekomen. Lamswaarde, nee, dat is niet goed. Jurgen denkt schapenbout, dat is ook niet goed. Bert zegt ook schapenbout en Klein Brabant. Nee, is allebei niet goed. Sint Laurens wordt genoemd. Nee. Serenoek wordt genoemd. Dat is ook niet goed. Grazen hier een soort van Brabantse schaapjes. Nou, ik gaf al een tip, hè. Denk in de Brabantse taal. En ik heb nog een extra tip. Alleen de mannen.

0: De Lange en Get It Right. Grazen hier een soort van Brabantse schaapjes. Ja, en voor de rest heb ik denk ik net iets te veel tips gegeven. Want er komen me daar een partij appjes binnen. Ans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
1: Uit Goes.
0: En wat denk je? Welke plek zoeken we vandaag?
1: Fort Rammekes.
0: Leg eens uit.
1: Ja, een rammee.
0: En hoe noemen ze dat in Brabant?
1: Dat ik het niet weet.
0: Nou, een rammeke, denk ik, hè?
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, maar je hebt het in elk geval helemaal goed. En met jou een heleboel mensen op de app. Maar dat betekent dat jij vrijdag een van onze finalisten bent. Dus blijf even aan de lijn.
1: Dat is goed. New truck.

0: Marshmallow en Kane Brown en Miles on It.
1: Hey, goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Als je een muziekinstrument hebt, dan moet je dat onderhouden. En dat geldt ook voor kerkorgels. Organist Marien Stouten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En jij bent bezig aan het kerkorgel in Brouwershaven.
2: Ja, we hebben gisteren een dagje gewerkt aan het orgel in Brouwershaven. En dat had ik op Facebook gezet. En daar komen ineens een heleboel reacties op. Want dat is natuurlijk wel bijzonder om aan zo'n groot orgel wat onderhoud te doen. Zeker als je weet dat de orgelpijpen die in het zicht zijn uit 1557 komen.
0: Oei.
2: Dus dat is ook heel specialistisch werk.
0: Daar kun je niet zomaar met een borstel overheen gaan.
2: Nee, beslist niet. Nee,
0: wat is er aan de hand met die pijpen?
2: Ja, omdat ze zo oud zijn, zijn ze een beetje heel gevoelig voor alle omstandigheden, kou en warmte, stof. Ze worden ook steeds zachter, dus ze zakken een klein beetje in. En iedere halve millimeter wat het verandert, dat verandert de toon. En uit sommige kwam helemaal geen toon meer. En andere een beetje. Dus dat hebben we. We hebben de luchtstroom. Je moet het eigenlijk zien als een blokfluit. We hebben die luchtstroom weer geoptimaliseerd. Dat een goede toon uit die pijp komt. En dat hebben we bij alle pijpen gedaan die in het front staan. Dus waar je. Die je vanuit de kerk kan zien. Want de meeste pijpen die staan erin en die zie je helemaal niet. Dus als je gaat tellen, dan kom je uit op een stuk of 70. Maar er zijn er in totaal 1500 ongeveer.
0: En hoeveel heb je er dan op één dag gedaan?
2: We hebben alle 70 die in het front staan, die hebben we gedaan. En dat doen we dan met een hoogwerker. Met een, ze noemen dat spin. En dan kun je er heel dichtbij komen. Maar ja, dat is 15 meter vanaf de grond. Dus dat is een heel gevaarlijk klusje. Want voor hoogwerpers wiepert het ook een beetje. Dus je staat niet zo heel stabiel op die hoogte en iedere beweging. Je moet dus uitkijken dat je niet met die hoogwerker tegen het orgel aan zit.
0: Dat zou helemaal een ramp zijn, toch?
2: Ja, precies.
0: En Marien, heb jij dan ook meteen even nog een stukje gespeeld om te luisteren naar de klank?
2: Ja, dus je gaat toon voor toon af en dan ga je, die toon die sla je heel veel aan en kijken hoe de luchtstroom is als je hem indrukt en weer loslaat. Dus daar zit er één achter de klavier in en één staat in die hoogwerker en die optimaliseert de luchtstroom. En omdat onze orgelbouwer een klein beetje last heeft van hoogtevrees, heb ik de allerhoogste pijpen heb ik voor mijn rekening genomen. En bij de pijpen van het rugwerk, die staan dan een metertje of 6 boven de grond, 6 of 7. Dat heeft hij gedaan.
0: Ah, ja, goed verdeeld dus. Hey, ja. En het karwei is nu klaar?
2: Het karwei van die frontpijpen is klaar. En over 2 weken dan gaan we aan de binnenkant beginnen. Want daar zijn er ook een heleboel die geen toon meer geven. Maar dan moeten we er eerst een stuk of 1000 eruit halen. Voordat we bij degene kunnen die er dus die het niet doen.
0: Marien, ik zou zeggen werk ze.
2: Dankjewel.
0: Organist Marien Stouten, de kerk in Brouwershaven dus. Het orgel heeft wat onderhoud nodig. En ondertussen zie ik collega Michiel binnenkomen. Want Michiel, jij wil nog even snel vertellen wat er in Zichtuurt maar is.
3: Ja. Van alles in Breskens natuurlijk vandaag. Vliegtuigbom die daar geruimd wordt. De stelling die we hebben, vliegtuigbommen die moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Ook als ze er al 80 jaar liggen.
0: En daar mag je vanavond over bellen.
3: Uiteraard om 6:30.
0: Nou, blijf lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen dus heel veel plezier met Michiel.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: 27 mei, demodag scootmobielen.
4: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
14: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels. en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
16: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
17: 27 mei, demodag Scootmobiele.
18: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
23: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
24: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
28: In Breskens wordt vandaag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog geruimd en daarna ook tot ontploffing gebracht. Een update heeft Carlijn de Splinter zo in Zeeland nu. En verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. De rechtbank in Middelburg doet uitspraken in twee zedenzaken. Mirsje Kamermans die volgt deze zaken voor ons. Het weer, je merkt het misschien als je buiten bent geweest. Het verandert toch wel. Jules Gernaert die heeft de verwachtingen voor de komende dagen. En een eetstoornis, hoe ontstaat die en waarom is hulpvragen zo lastig daaraan? De Zeeuwse Kamer, daar bespreken we dit en ook andere zaken rondom die eetstoornissen in iets na 12:30. Hallo, goedemiddag. Het is bijna 12:06. Vandaag wordt in Breskens een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten vanochtend al 120 mensen hun huis uit. Een hele operatie. Verslaggever Carlijn de Splinter die volgt dat voor ons daar vandaag in Breskens. Carlijn, hoe is het daar nu op dit moment?
29: Nou, goed nieuws, want de bom is onschadelijk gemaakt. Hij wordt zo uit de put gehaald hier in die woonwijk waar die is gevonden. En dan gaat hij naar Oostburg. Totdat hij daar is, dan blijft de wijk hier wel afgesloten. Bewoners moesten vanmorgen vroeg dus al hun huis uit. Zijn naar familie gegaan, naar hun werk. Maar ze konden ook naar een opvanglocatie die geregeld was hier. Een multifunctioneel centrum. En daar was het vanmorgen ja, al vroeg voor sommige mensen. Goed geslapen vannacht?
30: Ik wel hoor, als een blok. Ik lig daar echt niet wakker van.
29: Hoe vroeg was u hier?
30: Hoe vroeg? Tegen 8:00. Dus moest er speciaal voor opstaan. En mijn wekker zetten.
29: Wat vond u daarvan?
30: Ik vond niks.
29: Dacht u vanmorgen nog, ik neem wat extra spulletjes mee uit huis, of vertrouwt u het allemaal wel?
30: Ja, ik heb niks meegenomen. Ik ben van voor de oorlog en dan kon men ook niks meenemen.
29: Dat is waar.
30: Met een tasje en met een kinderwagen met spullen en verder niks. Dus ik heb me niet druk gemaakt erover.
29: Een echte Bresciaander.
30: Juist, jij weet.
29: En straks lekker terug naar huis. Wat is het eerste wat u gaat doen?
30: op de bank zit. Want die stoelen ben hier zo hard.
28: Nou, harde stoelen zijn daar dus in dat multifunctioneel centrum. De EOD is dus net klaar met het onschadelijk maken van de bom. Voor hun is dit, neem ik aan, ook een flinke klus, Carlijn.
29: Ja, vooral ook omdat hij dus in zo'n woonwijk ligt. Veel bewoners last van hebben. En daarnaast moest de ontsteker aan de voorkant van de bom ook op een speciale manier worden verwijderd. Kijk, hier in de regio worden heel veel bommen gevonden. Sinds 2020 is de EOD al meer dan 280 keer opgeroepen voor bommen, ook voor kleinere munitie. Dus ze weten wel waar ze moeten zijn, maar dit was toch een bijzonder exemplaar. Sergeant Robert-Jan van de EOD die legt uit om wat voor bom het dan precies ging.
0: We hebben te maken met een Engelse 500 ponder die afgeworpen is op 11 september 1944.
1: Is dit nou routinewerk bijna voor jullie, zo'n bom, of is dit wel een bijzonder exemplaar?
0: De bom die hier nu in Breskens ligt is best wel bijzonder. Deze ligt in de bebouwing, er moeten flink wat mensen hun huis uit. Dus ja, dat maakt deze klus bijzonder dan dat hier een normaal weiland ligt waar we een bult zand overheen gooien.
1: Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: We hebben te maken met een tweetal ontstekers. Eén ontsteker zit achter in de bom. Die maken we onschadelijk middels een raketklemplaat. Dat is een raketklem die heel snel rond kan draaien met twee patronen. Dan zorgt de ontsteker ervoor dat hij daarmee loskomt. Als die ontsteker eruit is, dan zit er nog een slagpijpje achter. Die gaan we met een andere klem eruit halen. Dan is de achterkant veilig. Dan verplaatsen we ons naar de voorzijde. En die doen we met watersnijtechniek. Dat is een techniek met hoge druk en zand. Waarbij we de ontsteker lossnijden van het lichaam. Waardoor die met water en zand eruit komt. Want we krijgen er geen vat op, want die ontsteker is afgebroken.
1: Wat kan er misgaan?
0: Er kunnen natuurlijk tijdens een bomruiming duizend dingen misgaan. En we hopen op niks, we hopen op iets voorspoedigs natuurlijk. We hebben alle maatregelen getroffen dat als het misgaat, dat het binnen de perken blijft. We zullen dan voornamelijk te maken hebben met een enorme grondschok. Zeker omdat we hier op de klei zitten in Zeeland. Daar moet je denken aan schade aan ondergrondse infra, dus pijpleidingen en dat soort dingen. Het is nog niet eerder voorgekomen in Nederland dat het mis is gaan met dit type bom. Dus dat willen we graag zo houden.
1: Maar het was wel nodig om iedereen uit hun woningen hier te halen?
0: Ja, het is zeker nodig om iedereen uit hun woning te halen. Want mocht zo'n bom onverhoopt afgaan en je doet geen terconstructie eromheen bouwen, ja, dan heb je veel meer schade aan gebouwen, aan gevels, ruiten, et cetera. Dat vliegt er dan allemaal uit. Je moet het een beetje zien als een brandverzekering. Je hoopt nooit dat je huis in de brand vliegt, maar als het gebeurt hoop je wel goed verzekerd te zijn. En vandaar dat we deze maatregelen vandaag hebben getroffen.
1: Hier wordt hij onschadelijk gemaakt. Dan wordt hij straks naar Oostburg gebracht om tot ontploffing te worden gebracht. Wat denkt u? Wordt het een enorme knal of valt dat wel mee?
0: Nou, de ontploffing hebben we redelijk zelf in de hand. Het ligt eraan hoeveel zand ik op die bom ga doen.
1: Wat gaat u doen?
0: Ja, wat wil je? Nee, ik ga wel binnen de veiligheidsmarge willen we wel zorgen dat die bom er flink uit gaat komen. Zodat je goede effecten van een 500 ponden kan zien.
1: Veel succes, maar ook een klein beetje plezier vandaag, mag ik dat zeggen?
0: Ja, zeker. Dit zijn de kerst op de taart als EOD. Ja, hier doen we het voor.
28: De sergeant Robert-Jan in gesprek met verslaggever Carlijn de Splenter. Vanmiddag dan laten ze de bom ontploffen. Meer updates vind je in het liveblog op onze site en natuurlijk in de app. Straks om 12:30 doet de rechtbank in Middelburg uitspraak in twee zedenzaken die veel beroering veroorzaakten in Zeeland. In de eerste zaak gaat het om een 40-jarige man uit Vlissingen die jarenlang stiekem jonge voetballertjes in kleedkamers filmde en een oud-leerling seksueel misbruikte. Tweede zaak betreft een 51-jarige ex-docent van het Pieter Zeeman Lyceum. Die heeft toegegeven vorig jaar zomer met een destijds 14-jarige leerling in zijn huis seksuele handelingen te hebben gepleegd. Meneer Kamermans, die volgt deze zaak. Eerst even naar de zaak van die voetbaltrainer. Wat is daar precies gebeurd en wat was de strafeis van het Openbaar Ministerie?
2: Het OM eiste 2 weken geleden 7 jaar celstraf tegen de voormalige voetbaltrainer en docent. Het is dus zo dat hij tussen 2010 en 2025 in de kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs filmde. Op die beelden zijn naakte jongetjes te zien die douchen. In totaal zijn er 27.000 foto's en 2700 video's gevonden. Echt gigantisch dus. En het gaat wel om 500 tot 600 jongetjes die gefilmd zijn. En ja, hij kon gewoon jarenlang zijn gang gaan in die kleedkamers, maar liefst 15 jaar. En dat komt ook omdat hij met zijn telefoon filmde en hij had een speciale app. En daardoor kon je dan verbergen dat je aan het filmen was. Zijn scherm bleef gewoon zwart. En de zaak kwam pas aan het rollen door die oud-leerling, die ook echt seksueel misbruikt is. Ja, die leren elkaar kennen als de jongen hem als docent krijgt in groep 8... op een basisschool. Er ontstaat een speciale band tussen de twee. Ze houden contact, ook nadat dat jaar van groep 8 is afgelopen. De Vlissinger komt regelmatig over de vloer bij het gezin van de jongen. Die jongen gaat logeren bij zijn oud-docent. En ja, daar gaat het dus helemaal mis.
28: Ja, dan die tweede zaak. Dat is ook een docent. Hierbij werd een meisjesslachtoffer. Wat was hier de eis van het OM?
2: Nou, tegen die voormalige leraar maatschappijleer en geschiedenis werd 2 weken geleden 6 jaar cel geëist. En ook nog eens een beroepsverbod van 10 jaar als docent van minderjarigen. Hierbij ging het om een 14-jarige leerling. Ja, zij gaf op een gegeven moment aan: ik heb wel interesse om ook, net als u, geschiedenisleraar te worden. Nou, er ontstaat ook steeds meer contact tussen de leerling en de docent. En ja, dat contact is ook echt wel onprofessioneel. En dan in de zomer vorig jaar gaat het fout. De man die haalt die leerling die dag op en hij nodigt haar dus bij hem thuis uit. Thuis vertelt ze trouwens dat ze bij een vriendinnetje gaat slapen. Ja, ze rijden samen naar zijn huis in Bruinisse. Ze drinken gin tonics en wijn. En ja, dan vinden dus ook seksuele handelingen plaats.
28: Ja, die eisen van 7 en 6 jaar die zijn best fors. Al zal het voor de slachtoffers niet zo voelen. Wat verwacht jij van die uitspraak?
2: Ja, ik vind het echt lastig om te zeggen. Het is wel opvallend in deze twee zaken dat beide verdachten hebben bekend. Er ligt ook best wel wat bewijs. Naast verklaringen van de slachtoffers ook video's en foto's en chatgesprekken. Beide zijn ook volledig toerekeningsvatbaar volgens deskundigen. Dus ja, dat ze veroordeeld worden, daar twijfel ik niet aan. Maar hoe lang ze de gevangenis in moeten, ja, dat horen we straks.
28: Oké, horen we dan vanmiddag. Jij volgt die zaken voor ons. Mirsi Kamermans, dankjewel.

0: Proxy Music en Angel Eyes. Dit is Omroep Zeeland. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met Tjur Gernaert. Tjur, goedemiddag.
1: Een goedemiddag, Michiel.
0: Maar het weer toch wel anders is, hè, vandaag.
1: Ja, gisteren was het natuurlijk het meest stabiel, maar vandaag is het dan onstabiel, zoals het zo mooi heet in weertermen. Met een paar buien. De luchtdruk is ook behoorlijk gedaald afgelopen nacht. Het is nu rond de 1005. En het lage drukgebied ligt dan bij Schotland. Dus dat geeft die een beetje onbestendige dag van vandaag. Met de buigheid viel het vanochtend toch nog wel mee. We zitten een beetje aan de goede kant van het land betreft. Ook geen kans op onweer. We hadden een paar flinke buien in de vroege ochtend over Walcheren. Domburg heeft natuurlijk al 5 mm gehad. Voor de rest Kampeland 3 en Westdorp 1, dus dat is allemaal niet zo'n drama. En nu komt er een enkele bui van zuid naar noord, dus over de Oostschelde naar Schouwen-Duiveland. Die trekt ook verder naar het noorden. Maar er blijft verspreid kans op enkele buien vanmiddag. En tussendoor is er soms een beetje zon. De temperatuur ligt tussen na 18 en 20 graden meestal. Lokaal nu 21 graden, maar dat zakt iets. En de wind is nog rustig op dit moment. Die is windkracht 2 tot 4, maar die draait echt door naar het zuidwesten. En het zal ook toenemen gaandeweg de middag. Later wordt dat windkracht 4 tot 6. En die wind houden we ook vast vanavond. Dan valt er nog een enkele bui, maar dan komen er ook meer opklaringen en is het dus overwegend droog.
0: Dan richting morgen en de komende dagen, wat we dan verwachten?
1: Ja, een beetje ongeveer hetzelfde plaatje. Het weerpatroon blijft ongeveer hetzelfde. Dus lage drukzones boven de Britse eilanden, met name bij Schotland. Beetje ook op de Noordzee. Zuidwestelijke stroming met toch wel vrij onbestendige luchttypes. Met vannacht een enkele bui van zee. Overigens ook wel landinwaarts. Minimumtemperatuur van 12 tot 15 graden. Ietsje afnemend wind. Windkracht 3 tot 5 krijg je dan. En morgen is een dag met eerst een enkele bui. Ook wat zon. Niet eens zo beroerd in de ochtend. En in de middag raakt het dan geheel bewolkt. En gaandeweg de middag en vooral morgenavond valt er dan af en toe wat regen. Misschien dat er in totaal een millimeter of 5 over het helemaal gezien naar beneden komt. Bij eerst dus windkracht 3 tot 5, maar later windkracht 4 tot 6 en aan zee. Zelfs af en toe windkracht 7. En de maximumtemperatuur erbij is zo'n 18 à 19 graden. En donderdag is weer een dag, zoiets als vandaag, met af en toe een paar flinke buien. Ook een klein beetje zon. Klein kansje op onweer. En vrijdag is het allemaal wat droog. Maar ook dan is er kans op wat regen.
0: Oké, duidelijk. Tjur Gernaert, dank je wel.

0: Max en Andy Grammer in The Thing I Love. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen in dezelfde regio. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten moet je lang wachten, zegt deze arts.
1: Het heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit loopt een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
0: Ook bij oogheelkunde zijn er lange wachttijden. In sommige ziekenhuizen moet je voor een bezoek meer dan 150 dagen wachten. Ander nieuws wat dan ook nog opvalt buiten onze provincie. Als ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, moet het niet meer automatisch de naam van de vader krijgen, zoals nu het geval is. Een voorstel van D66 en GroenLinks PvdA.
2: En wat wij willen doen is dat het eerlijker gaat en dat wanneer ouders er niet uitkomen, dat dan automatisch de achternaam van beide ouders geldt.
0: Er wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen Stefan Daanen met het Zeeuwse nieuws. Dit zijn de Dire Straits.

0: Melanie C and I Turn to You. Het is 12:30. Stefan Daan hoor je zo met een update van het Zeeuwse nieuws.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het eerste nieuws van 12:30 krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De bom uit de Tweede Wereldoorlog aan de Krijnsenlaan in Breskens is onschadelijk gemaakt. Dat ging niet helemaal vanzelf. De ontsteker aan de voorkant was afgebroken. Je hoort EOD-sergeant Robert Jan.
7: De bom die hier nu in Breskens ligt is best wel bijzonder. Deze ligt in de bebouwing. Er moeten flink wat mensen hun huis uit. Dus ja, dat maakt deze klus bijzonder. Dan dat hier een normaal weiland ligt waar we een bult zand overheen gooien.
6: Ja, zo'n 200 omwonenden moeten hun huis uit voor 1 dag. 20 van hen worden opgevangen in het multifunctioneel centrum. Nu de bom onschadelijk is gemaakt, wordt hij uit de grond gehesen en op een vrachtwagen geladen. Op een speciaal veld in Oostburg wordt hij tot ontploffing gebracht. De waarschuwing voor de poepbacterie in het water bij het badstrand in Rittem is ingetrokken. De afgelopen dagen waarschuwde de provincie daarvoor. Vooral mensen met een slechte gezondheid moesten oppassen. De bacterie kan voor koorts en diarree zorgen en ook kun je er misselijk van worden. Uit een nieuwe test blijkt dat de waterkwaliteit weer op orde is. Rijkswaterstaat onderzoekt nog hoe de bacterie in het water terechtkwam. Shirin van Anrooy gaat vandaag niet meer van start in de 4e etappe van de Giro d'Italia. De renner uit Capelle is ziek en geeft op. Gisteren voelde ze zich al niet lekker en kwam ze op grote afstand binnen. Van Anrooy werd op het laatste moment toegevoegd aan de Giro-ploeg van Lidl Trek. De politie heeft nieuwe aanknopingspunten in het onderzoek naar de brute overval op de Kanovijver in Vlissingen. Door nieuwe technieken is met DNA-materiaal dat toen is gevonden een profiel opgesteld van een van de twee daders. Als er een verdachte wordt opgepakt, is snel te controleren of hij erbij betrokken was. Het eigenaars-echtpaar werd in 2008 bedreigd en geslagen. Het onderzoek is nu heropend om te voorkomen dat de zaak verjaart, zei de politie in opsporing verzocht. Het weer in Zeeland, wat regenbuien en daar kunnen flinke tussen zitten, mogelijk ook met onweer. Vanmiddag ook af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: dance, we can dance all night.
1: Hans Pretoria, nice to meet you. Dit is Omroep Zeeland op je dinsdagmiddag. Het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. Eetstoornissen die raken veel meer mensen dan je op het eerste gezicht ziet. Achter schaamte, controle en stilte gaat vaak een diepe strijd schuil die voor diegene die ermee leeft, maar ook voor de familie en vrienden daaromheen. Rond de Internationale Dag tegen Eetstoornissen staan we in de Zeeuwse Kamer stil bij dat onderwerp. En we praten erover met Dikkie van den Hoven, die zelf een eetstoornis heeft gehad en inmiddels een inloophuis heeft geopend voor mensen die herkenning en steun zoeken. En Aurelie Nieuwenhuizen, ook de gast, psychomotorisch therapeut bij de eetstoorniskliniek van Emergis. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn allebei.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hey, samen bespreken we in deze Zeeuwse Kamer hoe nou zo'n eetstoornis ontstaat, waarom hulpvragen zo moeilijk kan zijn en wat herstel stap voor stap mogelijk maakt. Dikkie, om bij jou te beginnen, zo'n inloophuis. Waarom moest dat er volgens jou komen?
2: Er zaten al heel veel inloophuizen in heel Nederland voor eetstoornissen. Maar in Zeeland zat toenertijd nog helemaal niks. En we misten dat in ons eigen herstel. Dus toen we daar zelf klaar voor waren, dachten we van, nou, dan doen we het wel gewoon zelf.
1: Ja, en neem eens even mee zo'n inloophuis. Wat moeten we daarbij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een laagdrempelige manier om lotgenotencontact te ervaren onder begeleiding van ervaringsdeskundigen.
1: Ja, maar waarom heb je dan voor die vorm gekozen, die laagdrempelige manier? Waarom is dat zo belangrijk?
2: Het is voor heel veel mensen een grote stap om hulp te vragen. Om hulp vragen, maar dan bijvoorbeeld nog op een wachtlijst staan of dergelijke. En ook bij ons inloophuis, wij bieden ook geen behandeling, maar echt ondersteuning. Dus wij hebben geen wachtlijsten, er is geen verwijzing nodig en we hebben geen verplichtingen. Dus iedereen is vrij om te gaan en staan waar ze willen. Als je liever niet wil praten, dan is die ruimte er ook. Dus het is gewoon een heel laagdrempelig contact.
1: Ja, voor ieder de manier eigenlijk, hoe ze ermee om willen gaan. Ze zijn welkom in ieder geval bij dat inloophuis.
2: Ja, klopt.
1: Even terug naar dat onderwerp, die eetstoornis. Aurelie, wat is dat eigenlijk?
3: Ja, het is een psychische aandoening waarbij je denken en je voelen en je handelen wordt beïnvloed in het dagelijks leven. Het is een stoornis omdat het verstoort je dagelijks leven. Het heeft heel veel impact op je. Er zijn verschillende soorten eetstoornissen. We hebben anorexia, bulimia, binge eating en ARFID. Dat zijn eigenlijk een beetje de meest bekende eetstoornissen. Er zijn heel veel verschillende soorten.
1: Ja, want daar staan mensen denk ik ook niet altijd bij stil. Totdat er zoveel verschillende soorten zijn. Dus ze scharen dan misschien eetstoornissen onder één noemer.
3: Ja, ik denk dat er heel veel onbekend is over eetstoornissen. En dat ook in de media soms een eenduidig beeld wordt gegeven van eetstoornissen. Dus het is zo'n dag als nu is heel mooi dat we ook kunnen vertellen dat er veel meer is als dat.
1: Ja, als we dan eens kijken naar die cijfers, hoeveel mensen hebben een eetstoornis?
3: Ja, nou dat is best lastig in te schatten, omdat we ook niet van iedereen weten of ze een eetstoornis hebben. Dus het is niet zo'n makkelijke vraag, maar ik kan er wel antwoord op geven, want er is ook een studie naar geweest, een Nivel-studie, en die zeggen eigenlijk 3 of 4% van de Nederlandse bevolking heeft een eetstoornis. En ik dacht, zal ik eens even uitrekenen, de inwoners van Vlissingen bijvoorbeeld, dan zit je toch al aan 1300 tot 1800 mensen te denken die een eetstoornis hebben, dat is echt heel veel.
1: Ja.
3: Of als je denkt aan een gemiddelde klas van 30 leerlingen, ja, daar zit daar waarschijnlijk wel iemand in met een eetstoornis, die kans is groot.
1: Ja, dat hoge cijfers zeg, als je dat zo vertelt. Maar goed, dat is uit onderzoek gebleken. Denk je dat er nog veel meer mensen zijn?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat er ook heel veel mensen daar alleen mee rondlopen. En dat is denk ik ook het moeilijke van een eetstoornis. Dat je dat heel erg van binnen beleeft. En dat het moeilijk is om openheid te geven.
1: En hoe ontstaat dat? Zo'n eetstoornis?
3: Ja, ook daar kan je niet zeggen dat is het. Hè. Het is een combinatie van factoren. Er zit een stukje in aanleg. Vaak zien we dat mensen zijn die in hun persoonlijkheid perfectionistisch zijn, of controledwang hebben of moeite hebben met emoties verdragen. En als er dan dingen gebeuren in je leven die de controle wegnemen, als je iets naars meemaakt of je ouders gaan scheiden, of bijvoorbeeld als je heel veel afvalt, en dan kan je in zo'n eetstoornis terechtkomen. Dat zijn eigenlijk triggers om een eetstoornis te krijgen.
1: Ja, maar dan zit je daarin. Wat zijn dan de gevolgen?
3: Ja, die gevolgen, dat ligt er natuurlijk ook wel aan hoe ernstig de eetstoornis is. Maar een eetstoornis is echt een ernstige psychische aandoening. Want het heeft niet alleen psychisch...

0: de overgang naar de middelbare schooltijd ik ook wel echt heel onzeker werd. En heel veel druk ervaren, heel veel angst. En ik zo ook controle ging zoeken op mijn gewicht. En heel erg sterk de wens kreeg om af te vallen. Met de overtuiging dat ik me dan beter ging voelen. Maar ja, uiteindelijk was het nooit goed genoeg. En ging het eigenlijk zo heel hard achteruit. En ging ik me in feite alleen maar ellendiger voelen.
1: Ja, want had je dan niks meer? Had je heel weinig?
0: Ja, minimaal. En je wordt ook al heel beperkt in je keuzes. En ook zoals Aurélie zegt, je sociale contacten leiden er ook onder. Want ja, een gezond iemand zonder eetstoornis heeft dat niet in de gaten. Maar bijna bij alle sociale dingen komt eten kijken. Dus ja, zo werd ik heel beperkt dat ik ook uit lunch of uit eten ging afzeggen. Omdat het dan onveilig voelde en te veel. En ja, zo echt wel mijn eigen veilige, vertrouwde producten creëerde.
1: Ja. Waar kwam die druk dan vandaan? Als ik mag vragen. Was dat een soort ideaal beeld wat je zag op school, wat je online zag? Dat je dacht, dit is het perfecte plaatje, dit zou ik dan moeten zijn?
0: Ja, het waren meerdere factoren. Het begon eigenlijk dat er in de eerste klas, in de gymzaal, in de kleedruimte, door alle meiden hun gewichten werden benoemd. En toen begon ik ook al met vergelijken met mijn eigen gewicht en begon het wegen. Maar ook aankomen in gewicht en vrouwelijke vormen krijgen, waar ik heel, ja, ik kon gewoon niet mijn lichaam voelen of zo. Ik walgde ervan. Dus zo ook verschillende factoren en ook in mijn privéleven, die dan, waarbij je ook controleverlies ervaart of heel veel angst, of maakte dan toch dat ik die controle in mijn onzekerheid van mezelf zocht, om hoe ik eruit zag.
1: Ja.
0: En zo hoopte die rust te vinden en die afleiding.
1: Maar ja. Kon je die daarin vinden of werkt het juist averechts?
0: Ja en nee. De eetstoornis zorgde er echt wel voor dat ik, ja, mijn hoofd was 24/7 bezig met eten, met bewegen, met wat mag ik wel, wat mag ik niet. Calorieën, dat ging zo de hele dag door. En ja, dat was niet fijn en het gaf heel veel stress. En ik zat helemaal in mijn eigen isolement. Maar het zorgde er wel voor dat ik niet met hele andere lastige, confronterende emoties om hoefde te gaan. Wat eronder zat. Hè? Over het leven, over dingen die je meemaakt in het leven. Die toch wel heel veel angst of verdriet of boosheid geven. Dus dat, in die zin was het wel veiliger.
1: Ja. Ja, maar dan probeer je op een gegeven moment, lijkt me, dat patroon wat je dan hebt en zo gefixeerd met eten bezig zijn, dat probeer je te doorbreken. Dat moet ook heel lastig zijn, toch?
0: Ja, dat is zeker heel lastig. De meeste mensen met een eetstoornis, die hebben dat een lange tijd. Soms wel jarenlang. Dus je hebt al jarenlang bepaalde patronen die je elke dag moet doen. Bepaalde overtuigingen, bepaalde gedachten. Die ook heel erg eigen gaan voelen. Je ziet ook vaak dat de eetstoornis heel erg verweven raakt met je identiteit. Hè, in je ontwikkeling. Dus ja, toen ik op een gegeven moment merkte dat de eetstoornis misschien niet meer diende waarvoor die in mijn leven kwam, was het nog wel heel erg loslaten van gewoonten en patronen die al jarenlang in mijn leven zaten. En natuurlijk ook de zoektocht van wie ben ik zonder eetstoornis. En ja, dat is super angstig als je niet een pasklaar antwoord voor je hebt liggen dat het goed komt als je die eetstoornis loslaat.
1: Heb je dat nu wel inmiddels, dat antwoord?
0: Het is het echt meer dan waard. Die eetstoornis die neemt heel je leven af. En gelukkig heb ik, ja, ik heb heel veel weer teruggewonnen in het leven. En dat heeft me gemaakt tot de persoon wie ik nu ben. En dat, ja, daar ben ik alleen maar heel dankbaar voor. En ik ben weer in het hier en nu in plaats van altijd toch afwezig in mijn hoofd. En ja, die angst. En, yeah.
1: Nou, gelukkig maar, toch? Ja. Fijn om te horen, Aurélie, hoe luister jij naar dit verhaal?
2: Ja, ik vind dat heel mooi en ik vind het ook heel leuk dat Nikki dat vertelt. En, want ik denk dat heel veel mensen daar wat aan kunnen hebben. Dat is ook belangrijk, dat je ziet dat het goed kan gaan. En dat ook mensen zoals jij en ik een eetstoornis kunnen krijgen. En dat je ook in een behandeling daar iets mee kan gaan doen.
1: Ja, ja.
2: Het is niet altijd ver van je bed. Hè. Het kan iedereen overkomen in feite. Dus dat vind ik leuk.
1: Ja, we hebben het daarover, over die eetstoornissen in deze Zeeuwse Kamer. Nikki van der Hoven dus al, die haar verhaal deelt.

0: wilde en nu dus druk bezig is met een inloophuis. En Aurélie Nieuwenhuizen, psychomotorisch therapeut. Dat is een mond vol wat je bent bij Emergus. Zometeen moeten we het eens hebben over die functie. Eerst even naar het inloophuis, Nikki. Wat zijn de reacties daar? Hoe gaat dat?
1: Ja, goed. We horen eigenlijk van heel veel bezoekers dat het eindelijk een plek mag zijn waar het goed mag gaan. In plaats van wat je ook vaak in behandeling merkt, die onderliggende concurrentie en die strijd van wie de ziekste is. En dus dat vinden ze echt wel op deze plek. En ja, maandelijks ontvangen we nog steeds nieuwe bezoekers. Dus dat is heel fijn.
0: Dus je hebt het idee wel dat dit helpt?
1: Ja, ja.
0: Ik kan me toch ook ergens voorstellen, die heeft hier jaren mee geworsteld. Nu hoor je dagelijks nog steeds de verdrietige en lastige verhalen. Is dat ook niet lastig voor jezelf, dat je daar steeds mee geconfronteerd wordt?
1: Ik vind het vooral heel, heel dankbaar werk. Ik merk dat heel veel andere meiden of jongens die in zo'n situatie zitten, zich snel gehoord en gezien voelen door mij. En ja, ik vind het super mooi dat ik een stukje in hun proces mag meewandelen en dat ze zich zo kwetsbaar naar mij durven open te stellen. Dus ja, het is ook machteloos en ook confronterend dat je ook ziet van wow, hoe kan iemand zo naar zichzelf kijken? Hoe kunnen ze zichzelf zo zien? Maar ja, ik had dat ook zo en je kan zeggen wat je wilt, maar als iemand zichzelf zo ziet, dan is dat zo moeilijk om tot iemand door te dringen.
0: Ja, ja. Ja. Wat voor mensen komen daar? Want het zijn, denk ik, de hele wisselende mensen die je daar ziet.
1: Ja, klopt. Verschillende soorten eetstoornissen. Dus mensen met anorexia, bulimia, eetbuistoornissen. Dus in die zin, elke soort eetstoornis is welkom.
0: Ja. En welke leeftijd? Wat voor mensen komen er vooral?
1: Het is voor alle leeftijden. We zien nu dat de gemiddelde leeftijd tussen de 17 en de 35 ongeveer ligt. Maar ja, iedereen is welkom. Ja. En jongens, vrouwen, we hebben ook jongens die bij ons komen. Dus dat is alleen maar mooi dat die ons weten te vinden ook.
0: Nou, gelukkig bij dat inloophuis dus waar jij druk mee bezig bent. Bij Emergus, Aurélie, ben jij psychomotorisch therapeut. Het is een mond vol. Wat houdt die functie precies in?
2: Een psychomotorisch therapeut gebruikt lichamelijkheid en bewegen als ingang voor therapie. Dus dan gebruik je je eigen lichaam in de therapie. En dan praat je niet alleen over dingen of denk je er heel veel over na. Maar bij PMT krijg je ook de gelegenheid om ermee te oefenen. Of om inzichten te krijgen door dingen te doen. Dus wij werken veel met de thema's lichaamsbeleving en emotieregulatie en gezond bewegen. En dat kan je dan ook echt met iemand doen. Hè? Voor een spiegel staan of dat met elkaar verbinden. Maar we werken wel in een multidisciplinair team. Dus ik werk samen met verpleegkundigen, psychologen, een diëtist, een systeemtherapeut. En ik denk dat dat het waardevolle is. Omdat je dan ieder kan dan halen wat hij of zij nodig heeft.
0: Ja, dus de expertise van iedereen komt erbij eigenlijk om dan weer iemand te helpen.
2: Ja. Ja.
0: Bijzonder zeg. Wat voor mensen kom jij dan tegen in de kliniek?
2: Ja, het is heel verschillend natuurlijk ook. We hebben het over de kliniek eetstoornissen, maar eigenlijk zijn wij een groot zorgprogramma en wij zijn een top GGZ-instelling. En dat betekent eigenlijk dat we mensen uit het hele land behandelen. En dat we de hele breedte van de behandeling kunnen bieden. Dus wij hebben kinderen tot en met adolescenten, volwassenen, ouderen. Maar we hebben ook zorg voor mensen die bijvoorbeeld één keer in de maand naar ons toe komen. Voor zomaar een uurtje. Tot en met mensen die echt 24 uur zorg nodig hebben. En ik werk in de verschillende lijnen. Dus ik ontmoet ook heel veel verschillende soorten mensen. En ze worstelen allemaal met hun eetstoornis. Maar iedereen weer op zijn eigen manier. En dat is ook goed om te kijken, wat heb je nodig? En waar ga je dan in behandeling? Welk stukje van de zorg? En dat is maatwerk. En dat probeer je samen met iemand ook goed uit te zoeken.
0: Wat vind je het mooiste aan je werk?
2: De verbinding met de mensen. En ook de mensen achter de eetstoornis, zal ik maar even zo zeggen. Dat je soms ziet dat iemand heel ziek is. Maar ook dat stukje van zichzelf is kwijtgeraakt en weer terugvindt. Dat vind ik heel leuk om te zien. Om mensen te helpen in hun tocht. Nou ja, hoe krijg ik weer meer autonomie? En hoe krijg ik weer eigen regie? En hoe kan ik weer gelukkig worden? Ja. Dat is leuk om te doen.
0: Wat is het leren mee omgaan? Of kun je een eetstoornis genezen?
2: Ja, beide eigenlijk. Daar zijn ook wel cijfers over. Ze zeggen ongeveer bij anorexia de helft van de patiënten geneest volledig. En bij bulimia ligt dat getal nog ietsje hoger. 50-70%. Maar er is ook best wel een groot aandeel aan mensen die zeggen, ik raak die eetstoornis niet kwijt, maar ik heb wel kwaliteit van leven en ik heb verbeterde levensomstandigheden en ik sta weer in het leven. Er is ook een gedeelte mensen die een langdurige eetstoornis ontwikkelt. Een eetstoornisbehandeling duurt vaak wel 7 jaar. Dat is best wel lang. Maar als je een langdurige eetstoornis hebt, dan duurt het nog langer. Maar ook daarvan zijn er weer mensen die op lange termijn weer toch nog kunnen genezen.
0: Ja, precies.
2: En het moeilijke is eigenlijk van een eetstoornis dat het ook de meest dodelijke psychische ziekte is. Dus er zijn toch ook wel mensen die eraan overlijden. En dat is wel ernstig.
0: Ja.
2: En dat wordt vaak onderschat.
0: Wat zou jij zeggen, Nikki? Heb jij geleerd om ermee om te gaan? Of ben je genezen van de eetstoornis die je had?
1: Ik denk dat het voor iedereen anders is. Ja, net zoals heel veel eetstoornis lijken op elkaar. Maar het is toch voor iedereen anders wat er allemaal onder zit. En hoe het zich uit. En ik denk in mijn geval heb ik in behandelingen geleerd om met bepaalde gebeurtenissen, met bepaalde gevoelens en emoties om te gaan. Heb ik daar handvatten voor ontwikkeld. En vooral leren praten en leren hulp te vragen. En ik denk dat heeft mij op den duur steeds krachtiger gemaakt om tegen die stem in te gaan. Waardoor ik nieuwe manieren ontwikkelde om met bepaalde gebeurtenissen, met bepaalde emoties om te gaan. Want ik zeg altijd, het is echt niet dat ik helemaal geniet alleen maar en dat het leven zorgeloos is. Ik heb ook echt nog mijn onzekerheden en ik heb ook wel eens dagen dat ik er niet lekker bij zit. Maar je leert om dat niet in die eetstoornis te zoeken, die rust. Omdat je uit ervaring weet, als je daar eenmaal aan toegeeft, dan zak je alleen maar dieper weg. Terwijl je ook kan ervaren van het is een golf. En je voelt je nu even ellendig. Maar misschien als ik vanavond lekker met vriendinnen op stap ga, dan voel ik me alweer helemaal anders.
0: Ja. We hebben er nu natuurlijk aandacht voor in deze Zeeuwse Kamer. Op wat voor andere manier, Aurélie, tot slot, kunnen we nog aandacht krijgen voor eetstoornissen? Hoe zouden we dat moeten doen?
2: Nou, dit is een heel mooi voorbeeld. Ik denk dat we vooral ook het een onderwerp moeten maken waar we over kunnen praten. En dat mensen die een eetstoornis hebben of naasten weten, ik ben niet alleen. En, er wordt ook wel veel aan gewerkt. Er zijn mooie inloophuizen. Er zijn veel ervaringsdeskundigen die mooi werk doen. Maar er zijn ook mooie stichtingen. Je kan ook online zoeken als je eens wat meer wil weten over wat kan ik nou doen. Ik denk dat het ook helpt als we wat meer weten over wat is het nou. Want het wordt ook wel vaak niet gezien.
0: Nee.
2: En het is belangrijk voor een behandeling om er vroeg bij te zijn. Hoe eerder je erbij bent, hoe gunstiger de behandeling eigenlijk verloopt. Dus daarom willen we veel aandacht. En is WeDead, de wereldwijde dag, ook echt heel actief om om het onderwerp bekend te maken.
0: Nou, precies, inderdaad. En doen we dus in deze Zeeuwse Kamer. En trouwens over dat inloophuis dus inderdaad. Het is elke maandagavond van 7:30 tot 8:30.
1: Ja, klopt.
0: In Kloetingen. Aanmelden is daar niet verplicht voor. Dank om hier te praten in deze Zeeuwse Kamer. Nikki van der Hoven, Aurélie Nieuwenhuizen. Dank voor jullie komst en veel succes met alles.
2: Bedankt. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Geen dank. Elias, die hoor je zo meteen na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je heel graag om 4 uur weer met een nieuwe Zeeland Komt Thuis. Hoor je meer onder andere over de vliegtuigbom in Breskens. En in Zegt U Het Maar gaan we het daar ook uitgebreid over hebben. Hele fijne dinsdagmiddag.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
14: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
15: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
16: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Lucy Silvas was al bekend in haar thuisland Engeland. En ze brak door in Nederland met dit liedje. Breathe In. En daarmee zijn we deze muziekmiddag begonnen. Het is dag 2 van de maand juni. 2 juni 2026. En de komende 3 uur heel veel lekkere muziek. Zoals The Police, Coldplay en ook Bruno Mars. Hey,

Ja, dat is een titel die gewoon verzonnen is door de heren. Net als eigenlijk de naam van de plaat waar het op staat. Zenyatta Mondatta uit 1980. De Police bij Omroep Zeeland. En straks heb ik zo'n heerlijke meezinger voor je. Die uitstekend past op deze dinsdagmiddag. Ja, en dit is ook heel mooi. Coldplay, All My Love.

uit de zomer van 1992. Inner Circle, met een gigantische reggae-hit Sweat a la la la la long. De muziekmiddag van Omroep Zeeland, heel veel hits hoor je. Straks in de tweede half uur sowieso deze plaat. Maar welke is dit? Nou, daar kun je eens over nadenken en het antwoord volgt strakjes. Blijf luisteren, zometeen ook het laatste Zeeuwse nieuws. En in

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: 27 mei, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Een 40-jarige man uit Vlissingen krijgt 5 jaar cel voor het stiekem filmen van jonge voetballers in kleedkamers en voor seksueel misbruik van een oud-leerling. Ook mag hij 10 jaar niet werken met minderjarigen. Volgens de rechtbank misbruikte hij zijn positie als docent en trainer ernstig. De man filmde jarenlang honderden jongens bij voetbalclubs als JVOZ, SV Walcheren en VV Kloetingen. De man was niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank. Hij heeft wel alles bekend. De bom uit de Tweede Wereldoorlog aan de Krijnsenlaan in Breskens is onschadelijk gemaakt. De bom is ook uit de grond gehesen en met een vrachtwagen naar de springlocatie in Oostburg gebracht. Zo'n 200 omwonenden moesten hun huis uit voor 1 dag. 20 van hen werden opgevangen in het multifunctioneel centrum. Iedereen mag nu weer terug naar huis. Een 51-jarige ex-docent van het Pieter Zeeman Lyceum is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel en een beroepsverbod van 10 jaar. De man heeft toegegeven vorig jaar zomer met een destijds 14-jarige leerling in zijn huis seksuele handelingen te hebben gepleegd. Daarnaast was de man in bezit van seksueel getinte foto's van een 15-jarig meisje. Dat wordt door de rechtbank gezien als kinderporno. De waarschuwing voor de poepbacterie in het water bij het badstrand in Rittem is ingetrokken. De afgelopen dagen waarschuwde de provincie daarvoor. Vooral mensen met een slechte gezondheid moesten oppassen. De bacterie kan voor koorts en diarree zorgen. En ook kun je er misselijk van worden. Uit een nieuwe test blijkt dat de waterkwaliteit weer op orde is. Rijkswaterstaat onderzoekt nog hoe de bacterie in het water terechtkwam. Het weer in Zeeland. Wat regenbuien en daar kunnen flinke tussen zitten. Mogelijk ook met onweer. Af en toe ook wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 19 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Abba en Honey, Honey. Dit komt echt uit de beginperiode. Toen ze nog een klein beetje beïnvloed werden door het succes van de Duitse slagers. De muziek zat een beetje in die hoek toen de tijd. En ook nog Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. En dat prachtige duet dat ze heeft uitgebracht met Sam Fender, Rain Me In. Dat hoor je ook bij Omroep Zeeland. Dat heb ik trouwens gisteren nog gedraaid in de muziekmiddag. Ja, een klein quizje. Welke hit is dit? Nou, misschien heb je wel een idee. Ik ga het zo meteen vertellen. En dan ga ik hem ook draaien uiteraard.

het zonnetje gaat schijnen. Emma Heesters, Rolf Sanchez. En dat is dus 50% muziek uit Zeeland. Want Emma Heesters komt hier vandaan. Geboren en getogen in Schravenpolder, hoorde je Contigo. Nou, we blijven toch wel een beetje in die zomerzoek, hoor. Ik heb het afgelopen, wat is het? Nou, een groot half uurtje heb ik aan jou gevraagd. Herken jij deze hit? Nou, welke zou dat kunnen zijn? Ik ga het vertellen. Het is Hurt Somebody van Noah Kahan en Julia Michaels. Hele goede combinatie.

0: Mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
16: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
18: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
20: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
21: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
22: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
23: Wow!
22: Kost je maar 3 minuten.
23: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
22: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
24: Renault.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Jason Mraz, altijd opgewekt zijn muziek. Dit was I'm Yours. Vandaag, op deze 2 juni, is deze man jarig.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou.
0: Hans de Boy, 68 geworden. Hij is nog wel eens in Zeeland geweest. Dan ging hij de stranden hier af om zijn boek te verkopen. Ja, en Annabel, zijn grootste hit, werd geschreven door Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer. Ander leuk liedje van hem is deze.
1: De

ik hoop dat hij een mooie verjaardag heeft. De afgelopen jaren heeft hij nogal wat problemen gehad, financieel en ook met zijn gezondheid, long covid. Vandaag is het de geboortedag van de drummer van The Rolling Stones. Helaas overleden in 2021. Dan heb ik het over Charlie Watts.

is weer genieten hoor, deze middag. Van The Supremes, Stop, met een uitroepteken in The Name of Love. Een van de schrijvers had problemen met zijn vriendin. En zij liep bij hem weg. En toen riep hij haar na, Stop, in The Name of Love. En toen dacht hij, dat is misschien ook wel een aardige titel voor een liedje. Daar ga ik eens even wat mee doen. Bo Diddley overleed in 2008 op 79-jarige leeftijd op deze datum. Hij had een enorme invloed op de rock'n'roll en inspireerde artiesten als de Beatles en ook de Rolling Stones. In 1984 scoorde Wham op deze datum de eerste Britse nummer 1 hit met Wake Me Up Before You Go Go. En Prince gaf zijn eerste concert in Engeland in 1981 in Londen, 45 jaar geleden. En tot slot, op deze datum in 1978 brachten de band Thin Lizzy het legendarische live album Life and Dangerous uit. En het wordt wel gezien als een van de beste live platen ooit.

Eagle Eye Cherry. Vorig jaar bracht hij zijn laatste album uit. En eigenlijk kennen we hem van deze grote hit uit 1997. Safe Tonight. Maar hij is gewoon nog muzikaal actief hoor. Met albums en optredens en dergelijke. Ook in Nederland is hij wel eens live.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag. Een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. Een 40-jarige man uit Vlissingen krijgt 5 jaar cel voor het stiekem filmen van jonge voetballers in kleedkamers en voor seksueel misbruik van een oud-leerling. Ook mag hij 10 jaar niet werken met minderjarigen. Volgens de rechtbank misbruikte hij zijn positie als docent en trainer ernstig. De man filmde jarenlang honderden jongens bij voetbalclubs zoals JVOZ, SV Walcheren en VV Kloetingen. De man was niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank. Hij heeft alles bekend. De bom uit de Tweede Wereldoorlog die eerder aan de Krijnsenlaan in Breskens is gevonden is onschadelijk gemaakt en naar de springlocatie in Oostburg gebracht. Daar kan die ieder moment tot ontploffing worden gebracht. Zo'n 200 mensen moesten hun huis in Breskens uit. 20 van hen werden opgevangen in het multifunctioneel centrum. Iedereen mag nu weer naar huis. Meer over die bom lees en zie je op omroepzeeland.nl. Een 51-jarige ex-docent van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel voor het verkrachten en aanranden van een 14-jarige leerling. Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden nog 6 jaar cel. De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf ook gekeken naar vergelijkbare zaken in het land. De ex-docent kreeg ook een beroepsverbod van 10 jaar en hij moet een schadevergoeding van €8.000 betalen. De waarschuwing voor de poepbacterie in het water bij het badstrand in Rittem is ingetrokken. De afgelopen dagen waarschuwde de provincie daarvoor. Vooral mensen met een slechte gezondheid moesten oppassen. De bacterie kan voor koorts en diarree zorgen en ook kun je er misselijk van worden. Uit een nieuwe test blijkt dat de waterkwaliteit weer op orde is. Rijkswaterstaat onderzoekt nog hoe de bacterie in het water terechtkwam. Het weer in Zeeland. Wat regenbuien en daar kunnen flinke tussen zitten. Mogelijk ook met onweer. Af en toe ook nog wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 19 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander. Omroep
2: Zeeland. Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Supertramp uit 1979, het jaar van de Iraanse revolutie. En Margaret Thatcher werd premier in het Verenigd Koninkrijk. En de Walkman werd geïntroduceerd in dat jaar. En andere grote hits in dat jaar waren bijvoorbeeld Bright Eyes van Art Garfunkel, Cuermo Mucho van Julio Iglesias en I Was Made For Loving You van Kiss. This is the life, Amy MacDonald.

Teddy Swims. Hij is van alle markten thuis. R&B, soul, country, pop. Hij maakt het allemaal. Hij heet in het dagelijks leven Jayton Dimsdale. Teddy Swims is natuurlijk een veel coolere artiestennaam. En dit is zijn nieuwe plaat en die heet Mr. Know-It-All. Het doet een beetje denken qua titel aan het liedje van Stevie Wonder uit de jaren 70. Is Mr. Know-It-All. Hier is Toto en Pamela.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
3: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud-leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
11: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
14: kozijnen. Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
16: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
18: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Omroep
9: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Owen Paul met zijn enige grote hit My Favorite Waste of Time uit 1986. En jaren eerder had Bette Midler dit liedje uitgebracht. Ook een hele goede, leuke versie is dat. En die Owen Paul die wilde eigenlijk voetballer worden. Hij was ook aangenomen bij Celtic. Maar toen hoorde hij muziek van de Sex Pistols. En toen koos hij voor de muzikale weg. En ja, dat is dan uiteindelijk redelijk goed gelukt met deze ene hit in 1986. Goed dat je erbij bent. Nog een klein uurtje muziekmiddag op de Radio Boom op Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Prince. Ik vertelde een uurtje geleden al dat hij op deze datum in 1981 zijn eerste concert gaf in Engeland, in Londen, 45 jaar geleden. Nou, dat was natuurlijk al direct een daverend succes. Dit schreef hij toentertijd voor zijn toenmalige verloofde. The most beautiful girl in the world, van Prince dus. Think I'm in love with you, Dua Lipa en Chris Stapleton.

The Ballad of John en Yoko van de Beatles. En McCartney en Ringo Starr. De twee nog levende Beatles zijn nog lekker bezig. McCartney heeft vorige week een nieuw album uitgebracht, waarin hij toch een beetje aan het terugblikken is op zijn muzikale carrière. En een tijdje geleden heeft Ringo Starr nog een hele mooie single uitgebracht. Die blijven lekker bezig, die heren.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. De bom die in Breskens is gevonden is niet tot ontploffing gebracht en dat gaat niet meer gebeuren ook. De bom blijkt leeg te zijn. Vanochtend moesten 200 mensen in Breskens hun huis uit. Ontstekingen werden uit de bom gehaald en daarna werd de 500 ponder naar de ploflocatie in Oostburg gebracht. Daar bleek dat de bom niet kon ontploffen omdat hij dus leeg is. Een EOD'er op locatie zegt dat hij dit nog nooit heeft meegemaakt. Een 40-jarige man uit Vlissingen krijgt 5 jaar cel voor het stiekem filmen van jonge voetballers in kleedkamers en voor seksueel misbruik van een oud-leerling. Ook mag hij 10 jaar niet werken met minderjarigen. Volgens de rechtbank misbruikte hij zijn positie als docent en trainer ernstig. De man filmde jarenlang honderden jongens bij voetbalclubs als JVOZ, SV Walcheren en VV Kloetingen. De man was niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank. Hij heeft alles bekend. Het vliegverkeer van en naar België ligt stil. Dat komt door een staking bij de luchtverkeersleiding, meldt de VRT. Brussels Airport verwacht dat die staking tot 9 uur vanavond duurt. Passagiers wordt gevraagd niet naar de luchthaven te komen. Ook op de luchthaven van Charleroi ligt het vliegverkeer stil. Een 51-jarige ex-docent van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel voor het verkrachten en aanranden van een 14-jarige leerling. Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden nog 6 jaar cel. De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf ook gekeken naar vergelijkbare zaken in het land. De ex-docent kreeg ook een beroepsverbod van 10 jaar en hij moet een schadevergoeding van €8.000 betalen. Het weer in Zeeland. Wisselvallig met meerdere buien. Het gaat harder waaien uit het zuidwesten en het is zo'n 19 graden. Morgen ook wisselvallig met buien, een flinke zuidwestenwind en af en toe zon. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd. Let me say the sense, baby.

0: Let's Stay Together. Het werd geschreven door Al Green. Hij heeft het ook natuurlijk uitgebracht in de jaren 70 en daar een hit mee gehad. Het werd gebruikt in de film Pulp Fiction. Daar zou je het ook nog van kunnen kennen. En deze comeback single voor Tina Turner in 1983 was dat Let's Stay Together.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Muziek.

0: Vier het leven maximaal. Want het kan zo voorbij zijn. Dat is een beetje de boodschap van dit End of the World van Miley Cyrus. Die grote hit die ze vorig jaar heeft uitgebracht. Omroep Zeeland. Straks Zeeland komt thuis op de radio met Michiel. Michiel, wat zit er in die uitzending?
1: Er wordt uitspraak gedaan vandaag in twee zedenzaken. Is inmiddels gedaan in de rechtbank in Middelburg. Meer details over die zaken zometeen. En het gaat over Breskens. Want een vliegtuigbom daar uit de Tweede Wereldoorlog is tot ontploffing gebracht. Tenminste, was allemaal de bedoeling, maar die bom die bleek leeg te zijn. Zegt u het maar, staan vliegtuigbommen ook centraal? Want de stelling is vandaag, die moeten zo snel mogelijk worden geruimd, die vliegtuigbommen. Ook als ze er al 10 jaar liggen. Ben je het ermee eens? Ben je het ermee oneens? Via het WhatsApp-kanaal kun je alvast reageren. En we gaan er uitgebreid over praten na 5:30. En zegt u het maar.
0: Dankjewel.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
2: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
0: Comfort en Moor, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op Alzheimer.

0: Nederland.nl/vrijwilliger.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, het is 4 uur. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Op 3 plekken sta je stil in en rondom onze provincie. De N59 knoopt Hellegatsplein richting Zierikzee. Voor Den Bommel sta je 10 minuten stil. N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. Ook daar zo'n 10 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug 6 kilometer file. Lijst je vertraging iets meer dan 5 minuten.
6: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
7: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
8: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
7: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
10: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
12: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven.
0: Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
14: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
15: Ah, chips.
14: Maak er een potje van.

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
1: Omroep Zeeland.
3: Waar de strijd is losgebarsten tussen leerlingen van basisschool op Schouwen-Duiveland en de scholieren op Goeree over Flakkee. Meer over die strijd, dat hoor je zo meteen. In Zeeland komt thuis. Het beest heeft een nieuwe directeur. En die directeur moet meteen beginnen in een verbouwing. Hoe dat zit, hoor je zo meteen ook in Zeeland komt thuis. Sjoe Gennaert heeft de weersvoorspellingen best wel onstuimig vandaag ineens. En we reizen zo meteen af naar Ineke. Dat is onze Zeeuw in het buitenland. Eens even kijken, het was een tikje spannend. Met 100 jongeren die zich in het centrum daar in de buurt had verzameld. Politie erbij. En het WK leeft uiteraard daar in Illinois, in Amerika. Ineke, onze Zeeuw in het buitenland. Dus zometeen met haar verhaal. Goedemiddag, het is 6:06. Dit is Zeeland komt thuis met het nieuws van deze dinsdag. En muziek van Mattia Bazaar, Ticento.

0: Mattia Bazaar bij Omroep Zeeland, hier in Zeeland komt thuis. Een hele goede middag. Voor de eerste keer gingen leerlingen van basisscholen op Schouwen-Duiveland de strijd aan met scholieren op Goeree Overflakke. De eilandstrijders wordt het ook wel genoemd. Sportscoach van de gemeente Schouwen-Duiveland, Rick Imansen, die legt aan verslaggever Misha Tromp uit wat die strijd precies inhoudt.
1: Matthias Koeman is van de organisatie. Jullie hebben hier...
0: Dit is de banenmarkt. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eens eventjes kijken. Nee, die eilandstrijd dus inderdaad. Wat houdt die strijd nou precies in? Misha die vroeg het eerder vandaag.
2: Er zijn verschillende spelletjes. Het is vooral te maken met samenwerken. Zo, net hebben ze een katapult gemaakt, moesten pijl en boog schieten. Straks gaan ze nog met kano's het water op. Zit er ook een puzzelstukje in, dus we moeten ook nog echt denken en samenwerken. Het is eigenlijk een soort expeditie Robinson in het mini eigenlijk. Dus kan je het wel een beetje zien.
3: Wat is nou eigenlijk het doel van deze dag?
2: Het doel is eigenlijk om kinderen ook van het andere eiland met elkaar kennis laten maken. Dus van Schouwen-Duiveland met Goeree Overflakke. Want we zien dat na groep 8, vooral de scholen vanuit Bernisse de kanten, die gaan naar het middelbaar onderwijs, naar middelbaar harnis. En dan is de stap misschien, of de stap, dan kunnen ze elkaar wel een keer, hebben ze elkaar al een keer gezien. Dan zijn, na de zomervakantie kunnen misschien bij elkaar zeggen, hey, jij zag toch bij eilandstrijders, hebben ze misschien toch wel gelijk een connectie. Dus dat is eigenlijk al wel mooi, eigenlijk een stuk sociaal.
3: Is de strijd aangaan met elkaar dan wel de ideale manier om een beetje de verbinding te zoeken met elkaar?
2: Ik snap die vraag inderdaad wel. Ja, het is inderdaad een strijd, maar het is natuurlijk vooral leuk en actief met elkaar bezig zijn. En straks hebben we nog een gezamenlijke lunch en afsluitdag, de finale dag, hebben we nog een gezamenlijke barbecue. Dus proberen we echt wel een stuk sociaal erin te krijgen.
3: Ja, dames, nog met de vlag in handen. Hoe is dat? Jullie hebben gewonnen, toch?
4: Ja, zeker weten.
5: Ja, we vinden het natuurlijk heel leuk dat we hebben gewonnen.
6: Ja, alleen een beetje jammer dat die anderen heel onsportief zijn, man.
5: Ja.
3: Wat vinden jullie nou zo leuk aan deze dag?
5: Ja, ik vind het gewoon leuk dat we met z'n allen zijn en met heel onze klas. Want onze klas en onze band met de klas is niet zo heel goed. Maar nu we hier zijn, denk ik dat het wel wat meer omhoog gaat.
3: En jullie spelen natuurlijk vandaag ook met andere scholen waar jullie misschien wat minder mee te maken hebben. Is dat ook nog anders?
6: Ja, we kennen ook wel mensen van die school, maar niet heel erg persoonlijk.
7: De band is niet goed.
3: En hoe ziet de rest van de dag er voor jullie uit? Is dat nog gewoon rammen en hopen dat jullie winnen? Of valt nog wel?
5: Zeker weten!
8: We gaan ons best doen.
0: Nou, en meer kun je natuurlijk ook niet doen. Deze meiden die zijn blij met de winst. Maar hierna zijn er nog 4 sportwedstrijden deze maand tegen die scholieren op Goeree Overflakke. 30 juni is de finale en dan mag de winnaar zich een jaar lang eilandstrijderskampioen noemen. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: was jouw special If Not Now Then When? Het is kwart over vier geweest. Onstuimig dagje is het toch wel buiten. Sjoe Gernhardt, goedemiddag.
1: Inderdaad, het is een beetje een buig dagje, Michiel. Dat klopt. Goedemiddag natuurlijk ook.
0: Die dag, hoe gaan we die afsluiten? Kunnen we nog meer verwachten van die buien eigenlijk?
1: Nou, het meeste wat er is, is nu deze uren eigenlijk. Dus het wordt allemaal wat beter zo aan het einde van de middag. En zeker ook vanavond. Maar toch een paar flinke buien zijn er gekomen in het tweede stuk dan van de middag. Zeker ook op Noord-Beveland, op Schouw en deels ook op Tolen. 6 millimeter voor Kampeland. En de wind is inmiddels ook toegenomen naar windkracht 4. En op het water naar windkracht 5 tot 6 uit het zuidwesten. En de temperatuur is daardoor teruggezakt naar 16 tot 19 graden. De maximum kwamen nog uit tussen de 20 en de 21 graden. Maar goed, dat is een klein detail. Het is wisselvallig, maar het meeste onweer gaat over het oosten, midden en het noorden van het land de komende uren. Dus daar hadden we een beetje geluk mee. En vanavond komen er dan opklaringen van de zee met een enkele bui nog. Dat gaat eigenlijk ook voor vannacht. Dan is er iets minder wind. Minimumtemperatuur 12 tot 15 graden. En morgen beginnen met een enkele lokale bui. En ook af en toe wat zon. Windkracht 3 tot 5. In de loop van de middag raakt het geheel bewolkt. En zeker later in de middag en morgenavond zijn er perioden met wat regen. Bij windkracht 4 tot 6. En s'avonds aan zee ook af en toe windkracht 7. Na maximumtemperatuur. Morgenmiddag van 18 naar 19 graden.
0: En nu zijn we de afgelopen periode wel heel erg verwend, hè, met temperaturen dus soms boven de 30 graden. Is dat wel weer iets wat terug gaat komen in de komende tijd?
1: Nee, het gaat een beetje moeilijker allemaal deze week. Want tot het einde van de week is het nog wisselvallig. Wat heet, donderdag is een dag met vrij veel buien. Goede kans op onweer ook. Een beetje vlagerig weer. Niet al te geweldig. Ja. Vrijdag is iets beter. Maar tussen aanhalingstekens met soms wat regen en wel iets minder wind. En pas in het weekend is het nou overwegend droog. Dan noemen we een enkele bui, maar ook zonnige periode. En dan krijgen we temperaturen iets boven die 20 graden grens.
0: Oké, duidelijk, Sjoe Gernhardt, dankjewel. Op de weg eens even kijken. Daar 3 vertragingen gemeld op de A16. Om te beginnen Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder zo'n 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Numansdorp ook daar een vertraging. Je moet 6 minuten optellen daarbij je reistijd. En de A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Voor Made 6 kilometer, daar ook je vertraging zo'n 5 minuten.

0: Ed Sheeran hoorde je, een Castle on the Hill. Het is Omroep Zeeland op je dinsdagmiddag. Laten we eens kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Het gaat onder andere over de voedselbank, maar ook over het stroomnet, want daar gaat het hard op. Steeds meer mensen die willen een zwaardere aansluiting vanwege bijvoorbeeld de warmtepomp of een laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten, omdat volgens Liander het stroomnet te vol is.
1: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen. En in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
0: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar met 50% stijgen. Dat de mensen dat bij de voedselbank komt, is vorig jaar gestegen. De afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van de hulp, maar nu dus weer meer. Volgens de voedselbank zei dat ook steeds meer armen die wel werk hebben.
2: Als je ziet dat je rond moet komen van een beperkt salaris, ja, dan is dat een probleem. We zien ook in onze klantenbestand dat er mensen zijn die 2 banen hebben en dan nog niet kunnen rondkomen. Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden 1 opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken.
0: De stijging is mogelijk ook te danken aan de voedselbanken zelf, want de organisatie ging vorig jaar extra hard op zoek naar mensen die tot nu toe onder de radar bleven, maar wel in aanmerking komen voor hulp. In basisscholen komen vaker geld tekort om een schoolreisje te organiseren, meldt het Jeugdeducatiefonds. Op scholen waar veel armoede voorkomt, dragen ouders steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in armoede zit, kunnen bij het Jeugdeducatiefonds terecht.
3: Wij kregen dit schooljaar tot nu toe al 3300 aanvragen voor ongeveer 5 miljoen euro. Vorig schooljaar waren dat er 2200 voor ongeveer 3 miljoen euro. Dus we zien een enorme stijging.
0: Nou, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. Het gaat dan alleen om bijdragen aan schoolreisjes, excursies en het schoolkamp. Gemiddeld zo'n €1400 per aanvraag. Dat is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Zometeen terug naar dat laatste Zeeuwse nieuws. We reizen zometeen ook nog eens af naar Amerika, naar een Zeeuw in het buitenland. Eerst muziek van

0: Mike en de Mechanics en Over My Shoulder. Het is bijna 4:30. Stefan Daarden praat je zo bij. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je binnen nu en exact een minuut.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 4:30. Stefan Daan heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De bom die in Breskens is gevonden is niet tot ontploffing gebracht. En dat gaat niet meer gebeuren ook. De bom blijkt leeg te zijn. Vanochtend moesten 200 mensen in Breskens hun huis uit. Ontstekingen werden uit de bom gehaald. En daarna werd de 500 ponder naar de ploflocatie in Oostburg gebracht. En daar bleek dat de bom niet kon ontploffen, omdat hij dus leeg is. Je hoort sergeant-major Robert-Jan van de EOD.
7: Nee, ze zijn hem echt vergeten te vullen. En dat hebben wij niet kunnen zien. Want de boosters, de overdrachtsladingen, die zaten zeker gevuld. En er zaten ook slagpijpjes in. Dus hij had in theorie af kunnen gaan.
6: Een 40-jarige man uit Vlissingen krijgt 5 jaar cel voor het stiekem filmen van jonge voetballers in kleedkamers en voor seksueel misbruik van een oud-leerling. Ook mag hij 10 jaar niet werken met minderjarigen. Volgens de rechtbank misbruikte hij zijn positie als docent en trainer ernstig. De man filmde jarenlang honderden jongens bij voetbalclubs als JVOZ, SV Walcheren en VV Kloetingen. De man was niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank. Hij heeft alles bekend. Bij een andere zaak is een 51-jarige ex-docent van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel voor het verkrachten en aanranden van een 14-jarige leerling. Na de celstraf moet hij nog aan allerlei voorwaarden voldoen, zegt de persrechter.
8: Hij wordt onder toezicht gesteld van de reclassering. Hij mag geen contact zoeken met het slachtoffer. En daarnaast moet hij verplicht een behandeling volgen voor zijn alcoholprobleem. De psycholoog heeft vastgesteld dat er een ernstige stoornis is in de alcoholgebruik. En de rechtbank vindt ook zorgelijk dat hij gedurende al die strafbare feiten regelmatig onder invloed was van grote hoeveelheden alcohol.
6: Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden nog 6 jaar cel. De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf ook gekeken naar vergelijkbare zaken in het land. Het vliegverkeer van en naar België ligt stil. Dat komt door een staking bij de luchtverkeersleiding, meldt de VRT. Brussels Airport verwacht dat die staking tot 9 uur vanavond duurt. De passagiers wordt gevraagd niet naar de luchthaven te komen. Ook op de luchthaven van Charleroi ligt het vliegverkeer stil. Het weer in Zeeland wisselvallig met meerdere buien. Het gaat harder waaien uit het zuidwesten en het is zo'n 17 graden. Morgen ook wisselvallig met buien, een flinke zuidwestenwind en af en toe zon. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. We gaan eens kijken op de weg met vertragingen daar. Gemeld op de A16 onder andere. Rotterdam richting Breda voor de Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer, daar zo'n 10 minuten. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom voor de afrit Oud-Beijerland. 5 minuten extra reistijd. En de N57, dat is Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten.
9: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met

0: hier bij Omroep Zeeland. We gaan eens kijken hoe het is in Amerika bij onze ziel in het buitenland. Ineke, good morning, hello.
1: Ja, goedemiddag allemaal.
0: Wat heb jij uitgespookt? Er moest allemaal politie naar Naperville komen. Wat is er gebeurd?
1: Ja, het was een beetje spannend. Dat was ook al een beetje aangekondigd op allerlei sociale media. Maar de jeugd van Naperville en ook daarbuiten, die hadden zich dus. Het plan was om zich dus te verzamelen in Naperville. En gisteravond. En er waren inderdaad iets van 100 jongeren op afgekomen. En de politie was ook aanwezig, arrestaties en zo. Dus dat was inderdaad toch wel even een ding, laat ik het zo zeggen.
0: Maar wat kwamen ze doen? Wat wilden ze duidelijk maken?
1: Ja, dat is dus heel, heel onduidelijk. Het schijnt wel over twee groepen te gaan die of blijkbaar toch niet op de allervriendelijkste voet stonden. En daar was wat de oneenigheid. Maar dan zijn er natuurlijk ook wat van die restaurantjes en winkels daar in de buurt. En die zaten natuurlijk ook te denken van we hoeven natuurlijk niet ineens 100 man in de winkel of in een restaurant te hebben. En daarom was er dus ook veel politie op de been. Dus was spannend. Maar arrestaties en toen zijn mensen toch weer een beetje afgedropen. Dus het is gelukkig allemaal goed afgelopen. Ja, precies. Gelukkig.
0: Wat speelt er verder bij jou in de buurt?
1: Ik vond het leuk om via een kennis te horen. Die is lid van de Daughters of the American Revolution.
0: Sorry. En,
1: wat is dat? Een bijzondere club. dat is dus een groep vrouwen die direct afstammen van mensen die of zich dus bemoeid hebben met de Amerikaanse Vrijheidsoorlog. Dus het is niet dat iedereen daar zomaar in kan stappen. Je moet wel kunnen aantonen van mijn voorvader die heeft dus meegevochten, meegestreden in die oorlog.
0: En wie ken jij die daarin zit?
1: Ja, daar is dus inderdaad een vrouw die kan aantonen van kijk eens, ik stam daarvan af. Yeah. Heel bijzonder. En die hebben dus een of andere plaquetten gecreëerd ter ere van die mensen die daarin gevochten hebben. En dat was dan, is heel leuk, want die vrouwen die hebben dan ook allemaal rood, wit of blauw aan, of rood, of jij doet rood aan, ik doe wit. Yeah, dus het was wel leuk om dat op die foto te zien bij die plaketten. En omdat het natuurlijk 250 jaar Amerika is, zie je nu dus inderdaad steeds meer van dat soort dingen.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja,
1: gepubliceerd,
0: dat, dat wordt groots gevierd, dat 250 jaar bestaan.
1: Ja. En dus nu was het dus de eer aan de dochters van de Amerikaanse revolutie om dat dus even naar voren te brengen. En was toch wel leuk dat denk ik van inderdaad na 250 jaar wordt dat toch nog steeds in ere gehouden. En
0: zeker.
1: Je hebt nog steeds van die groepen zoals de dochters van de Amerikaanse revolutie, dat die er nog steeds zijn en nog steeds studiebeurzen uitdelen. Van dat soort dingen, dat ze de graven bijhouden. Ook in het onderwijs, dat ze daar zich sterk voor maken. Dus
0: is nog steeds aandacht voor, in ieder geval dus.
1: Zeker.
0: Waar ook aandacht voor is, en waar toch al langer over gaat, dat zijn die kaartjes voor het WK.
1: Ja.
0: En die prijzen dan met name.
1: Ja. Ja, nou schijnen ze toch wel wat te dalen in prijs.
0: Okay.
1: Ik vond het wel grappig. In het weekend belde iemand me op en die zegt van ik weet dat jij ook van voetballen houdt. Ik heb kaartjes voor jou. Wil jij graag naar de wedstrijd Oostenrijk tegen Algerije? En ik denk,
0: Waarom niet?
1: Ja, inderdaad. Nou is wel, het puntje is dan wel dat ik daar iets van 7,5 uur voor moet rijden. En dat dan voor $150 per stuk. En ik denk, ik kijk graag voetbal. Maar deze wedstrijd heeft toch wat minder belangstelling bij me. Ik heb ze maar niet gekocht, maar het was wel aardig omdat dat iemand dat toch even aanbood. Maar die loterij natuurlijk, hè, dat je daarvoor kon opgeven en dat je dan van die pakketten kaartjes kon kopen. En dan kon jij ze dus ook weer doorverkopen. Als je zegt is dus een website die doet me verder ook niet gek veel. Dan kon je die dus weer verder doorverkopen. Dus het is een
0: hele markt achter eigenlijk. Hoe dat dan in zijn werk gaat met die kaartjes.
1: Precies, inderdaad. Ja, dat vond ik wel interessant. En toen hoorde ik gisteravond van iemand ook die zei: oh, ik was zo blij dat mijn man niet die loterij had gewonnen om 40 kaartjes te kopen. Ik denk, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
0: En denk maar zo, Ineke, op de bank, daar zie je het allerbest. Dan zie je 10 keer de herhaling voorbij komen. Dan heb je je eigen eten erbij en dan betaal je helemaal niks. Behalve de stroomtijd.
1: Ja, behalve de stroomtijd. Ja, nee, inderdaad. Dus dat is ook weer wel even een positieve iets. Ja, inderdaad.
0: Maar het gaat al bijna gebeuren, dat WK. Dat is wel leuk natuurlijk.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, nee, absoluut. Ja. We kijken ernaar uit. Ja. En volg je uiteraard voor ons hoe dat een beetje leeft in Amerika.
1: Ja, zeker.
0: Ineke, onze ziel in het buitenland. Doe ze de groetjes zijn. Illinois, houden jongeren een beetje rustig. En volgende week spreken we elkaar weer.
1: Zeg je wat. Ja, doen we. Hey, dag Zeeland. Groetjes.
0: Dag Ineke, fijne dag.
1: Doei.

De Eagles, take it easy. Het is 16:45. Ken je het verhaal van die vliegtuigbom in Breskens? 120 woningen moesten daarvoor ontruimd worden vanochtend al.

90% het eens met deze stelling. Een kleine 11% is het ermee oneens. Maar vooral op zoek naar jouw mening. Die kun je achterlaten zometeen om 17:30 in Zegt U Het Maar. Gaan we daar uitgebreid over praten. Meer nieuws zometeen in Zeeland komt thuis. Eerst Life Goes On. Dit is muziek van Liam Rimes.

0: Dit is Omroep Zeeland op je dinsdagmiddag, waar we gaan naar de nieuwe directeur van podium Het Beest in Goes, Carlo Noorder. Hij valt meteen eigenlijk met de neus in de boter, want Het Beest wordt momenteel grondig verbouwd. En hij kan dus eigenlijk meteen aan de slag. Carlo, allereerst gefeliciteerd met deze nieuwe functie.
1: Ja, dankjewel.
0: Er komt dan meteen eigenlijk de vraag, hoe handig bent u? Want er moet nogal verbouwd worden.
1: Nou, ik ben echt totaal niet heel erg handig met verbouwen. Dat is me goed ook. Dus er lopen hier heel veel mensen rond die een stuk beter weten wat er gedaan moet worden dan ik. En alles is al helemaal in de stijgers gezet natuurlijk. Dus wat dat betreft hoef ik hier alleen maar rond te kijken en te verbazen over hoe alles langzaam aan het veranderen is.
0: Ja, want het verandert langzaam. Waarom is dat nodig?
1: Ja, het pand wordt verduurzaamd. Dus het is vooral een lange termijn investering eigenlijk die op initiatief vanuit de gemeente gedaan wordt. Dus op lange termijn gaan we hier vooral heel veel voordeel uit halen.
0: Ja, oké. Okay. Verduurzamen, er worden allerlei dingen gedaan. Nu bent u nieuw op deze functie. Hoe gaat dat eigenlijk aan toe? Solliciteer je daar dan voor?
1: Ja, dat is eigenlijk heel verrassend zo heel lineair wel gegaan. Ik kom van origine uit Amsterdam en ik woon sinds vorig jaar woon ik in Goes, maar ik kom eigenlijk al jaren in Het Beest. Mijn vrouw die komt hier ook vandaan. Ja. En ik heb eigenlijk altijd gedacht van nou, als er iets is wat er heel tof lijkt om te

0: doen, dan is het wel best een plek als het base werken. En die kans kwam voorbij begin dit jaar. En het was eigenlijk vanaf begin af aan direct zo'n klik. Dat ik dacht, nou, dit gaat hem 100% worden.
1: Ja, want welke ervaring neemt u mee dan naar die nieuwe functie?
0: Nou, ik heb hiervoor voor allerlei verschillende culturele instellingen gewerkt. En ook veel gewerkt met het maken van creatieve campagnes. En ook het maken en het opzetten van plekken die net even wat anders zijn, die net even een ander geluid durven te maken, die een beetje op de rafelrandjes van steden of plekken zitten. En voor mij is het beest in Goes en in Zeeland, een bredere zin, ook zo'n plek. Dus ik kijk heel erg naar uit om dat hier ook volle bak te gaan doen.
1: Ja, wat wordt uw taak? Wat gaat u precies allemaal doen?
0: Ja, dat zijn we nu eigenlijk ook een beetje aan het uitvogelen samen. Het is, er zit hier een ontzettend goed draaiend team die ook in afwezigheid van de directeur alles zelf voor zijn staande heeft weten te houden. Dus het is voor mij ook komende tijd gaan zoeken met het team, ook met de vrijwilligers en alle partners van hoe gaan we de toekomst inrichten. En wat dat betreft is zo'n verbouwing ook wel een voordeel dat alles even stil ligt qua programmering.
1: Ja.
0: Maar in september gaan we weer volle bak open met ons openingsfestival, wat we elk jaar het seizoen weer mee beginnen. En dan, dus ik heb nog even daarvoor.
1: Ja, maar dat festival is natuurlijk een mooi begin inderdaad van alles wat er gaat gebeuren. Toch hoor ik u al in dat vorige antwoord het hebben over de toekomst, alles wat eraan zit te komen. De frisse blik natuurlijk nu op het beest in Goes. Wat zou ideaal zijn als we een beetje dagdromen over de toekomst? Ja.
0: Nou, wat ik me mooi vind om te zien is dat heel veel elementen zitten al best wel in de groei eigenlijk. We zien best wel dat er zowel op muziek als op film, ook bij de jeugdtheaterschool, best wel een groei zit in het aantal bezoekers en evenementen dat we kunnen organiseren. Dus ik merk ook dat er gewoon best wel veel vraag en behoefte is naar plekken en evenementen zoals deze die er al zijn. Dus voor mij is het misschien nog wel belangrijk om voor te zetten wat er nu al heel goed gaat. En wat er allemaal nog meer op ons pad gaan komen, dat gaan we eigenlijk de komende periode achterkomen.
1: Ja, nou, spannend, leuk. Die verbouwing is bezig. Wanneer is dat helemaal klaar?
0: We lopen al wat voor op schema, dus dat is heel erg fijn.
1: Okay.
0: En eigenlijk eind augustus zijn we zelf aan zet om alle stoelen en alle elementen weer terug op zijn plek te gaan zetten om alles weer voor te bereiden voor het nieuwe seizoen. Dus deze zomer zijn we nog wel even zoet.
1: Nou, succes daarmee. Carlo Noorder, hij is de nieuwe directeur van Podium Het Beest in Goes. Veel succes en dankjewel.
0: Jo, dankjewel.

0: Coldplay, Never Been Better. Zometeen naar Breskens, de vliegtuigbom die daar vandaag de gemoederen bezighoudt. Het gaat ook over de banenmarkt in Terneuzen. 1200 werkzoekenden kwamen daar vandaag op af. En we gaan naar de rechtbank in Middelburg. Twee zedenzaken werden daar vandaag behandeld. En hoe die zijn, nou ja, afgelopen hoor je zometeen hier. Omroep
1: Zeeland. Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here, boek je les. Last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5 uur geweest. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam voor Sirooskerke, 3 kilometer, daar 5 minuten vertraging. De A58 Breda richting Bergen op Zoom voor de afrit Wouwser Plantage, 2 kilometer, daar 5 minuten. En nog één melding is er op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
2: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
15: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
15: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
0: Zeeland. In de rechtbank in Middelburg vandaag uitspraak gedaan in 2 zedenzaken. Meer over die zaken hoor je zo in Zeeland komt thuis. De EOD heeft het nog nooit meegemaakt, zeggen ze. De vliegtuigbom die in Breskens werd geruimd, die bleek leeg te zijn. En 1200 werkzoekenden verzamelden zich op de Banenmarkt in Terneuzen vandaag. Hoor je zo meteen meer over. Het is 5 minuten over 5. Een hele goede middag. Een 40-jarige oud-voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang stiekem jonge voetballertjes filmde in kleedkamers. De man die daarnaast docent was op een basisschool is ook veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud-leerling. Mirjam van Wouwen aangeschoven. Mirjam, je volgt die zaak die voor veel onrust zorgde, hè?
1: Ja, dat klopt. Die man werkte voor verschillende voetbalclubs in de provincie. Die JVOZ, VV Kloetingen, Walcheren. En nadat hij werd opgepakt voor dat seksueel misbruik van die oud-leerling, toen deden ze huiszoeking bij hem. En toen bleek hij een enorme hoeveelheid kinderporno in huis te hebben. Zelf gefilmd, in kleedkamers. Dan had hij een speciale app voor op zijn telefoon. Dan liep hij door de kleedkamer te filmen, maar op zijn schermpje leek het gewoon zwart. Dus je zag niet dat er gefilmd werd. En het totaal aantal jongens dat er gefilmd is tijdens het douchen komt uit op 500 à 600. En de rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij zijn positie als trainer misbruikte. Je hoort persrechter Haris Skalonjic.
3: En als je dan later achterkomt dat dit allemaal is gebeurd, hè, door jouw voetbaltrainer, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het een deuk heeft gegeven in het vertrouwen. En dat ook wel tot heel veel angst en onzekerheid heeft geleid binnen al die gezinnen. Omdat die natuurlijk alleen maar bezig zijn met de vraag, ja, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd met dat beeldmateriaal?
0: Ja, en wat is daarmee dan gebeurd?
1: Nou, de dader heeft meerdere keren gezegd, ik heb die beelden niet verspreid. Hij heeft hen dat verzekerd. En ook de politie heeft er geen aanwijzingen voor dat ze verspreid zijn.
0: 7 jaar werd er geëist. Waarom heeft hij nu 5 jaar gekregen?
1: Ja, dat heeft met verschillende dingen te maken. Op juridisch vlak. Want de periode waarin hij de strafbare feiten pleegde is wat korter dan eerder gedacht. En verder speelt ook mee dat hij alles heeft bekend. Hij heeft spijt betuigd. En hij heeft bijvoorbeeld ook zelf afspraken met de slachtoffers gemaakt voor het betalen van schadevergoedingen.
0: Hoe reageren de slachtoffers eigenlijk op deze uitspraak?
1: Nou, ik sprak de advocaat van de slachtoffers. En zij vertegenwoordigt de ouders van 12 voetballertjes die aangifte hebben gedaan. En ook de 13-jarige jongen, de oud-leerling van de dader die misbruikt is. En die jongen, die is tevreden met deze straf. Hij hoopt dat de man niet in hoger beroep gaat, zodat het nu voor hem klaar is en dat hij kan beginnen aan verwerking. En de advocaat zei ook dat ze het fijn vindt dat de slachtofferverklaringen, die 2 weken geleden zijn voorgelezen in de rechtbank, die zijn echt meegenomen in de overweging van de rechtbank. Dat werd ook speciaal benoemd vandaag. Dus hij zegt, ja, dat is echt wel een stukje erkenning. En in dit soort zaken is dat heel belangrijk. En nu is het dus nog even afwachten of er iemand in hoger beroep gaat. Het Openbaar Ministerie kan in hoger beroep gaan. De dader kan nog in hoger beroep gaan. Daar hebben ze 2 weken de tijd voor.
0: Oké, duidelijk meer van Wouwen. Dank je wel. Dan naar die andere zaak waar vandaag uitspraak in werd gedaan in Middelburg. Dat was de zaak van de 51-jarige ex-docent van het Pieter Zeeman Lyceum. Hij is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en 1,5 jaar voorwaardelijke zelfstraf voor het verkrachten en aanranden van een destijds 14-jarige leerling. Ook moet hij na zijn straf verplicht behandeld worden om alcoholmisbruik te voorkomen. Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden 6 jaar onvoorwaardelijke zelfstraf tegen de voormalige leraar maatschappijleer en geschiedenis. Dus Kamermans, het is nogal een verschil, 6 jaar of 2 jaar.
5: Ja, zeker. Dat scheelt heel veel. En dat heeft er vooral mee te maken dat de rechtbank altijd kijkt naar vergelijkbare zaken in het land. Met een duur woord heet dat jurisprudentie. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat iemand in Groningen, die ongeveer hetzelfde heeft gedaan, een lagere of een hogere straf krijgt dan iemand in Middelburg. Ja, en de straffen voor het feit wat deze man heeft gedaan liggen toch wat lager. Het is overigens wel zo dat het Openbaar Ministerie alleen maar die 6 jaar gevangenisstraf wilde. En de rechtbank dan wel een lagere straf geeft, maar wel wil dat de man ook aan allerlei voorwaarden voldoet en verplicht behandeld wordt. En de persrechter ligt dat ook toe.
3: De verdachte moet gedurende 3 jaar nadat hij vrijkomt zich houden aan verschillende voorwaarden. Hij wordt onder toezicht gesteld van de reclassering. Hij mag geen contact zoeken met het slachtoffer. En daarnaast moet hij verplicht een behandeling volgen voor zijn alcoholprobleem. De psycholoog heeft vastgesteld dat er een ernstige stoornis is in de alcoholgebruik. En de rechtbank vindt ook zorgelijk dat hij gedurende al die strafbare feiten regelmatig onder invloed was van grote hoeveelheden alcohol. De rechtbank wil niet dat het vrijblijvend blijft dat hij een behandeling gaat volgen.
0: Ja, kun je dan eigenlijk zeggen, Mercy, dat de man alcoholverslaafd was en dat dit een rol heeft gespeeld bij het ver overgaan van die grenzen?
5: Ja, dat heeft echt wel meegespeeld. Doordat vele alcoholgebruik vervaagde natuurlijk ook zijn grenzen. En het is ook wel opvallend, die docent die was vandaag ook aanwezig bij de uitspraak. Ik heb hem ook al eerder gezien toen hij nog maar net vast zat bij een voorbereidende zitting. Ja, als je hem vergelijkt, hij heeft een metamorfose ondergaan. Hij is 19 kilo afgevallen, heeft hij ook zelf verteld, in de gevangenis. En ja, daarbij zal ook zeker meegespeeld hebben dat hij al bijna een jaar geen alcohol meer kan drinken.
0: Ja, bijzonder in deze zaak, hij is veroordeeld voor verkrachting van één leerling. Maar hij heeft seks gehad met nog een leerling, toch?
5: Ja, dat is juist. Alleen die leerling, dat was een 15-jarig meisje, die heeft geen aangifte gedaan. Dus die zaak is niet meegenomen door het Openbaar Ministerie. Maar ja, het wordt wel zeer zorgelijk bevonden dat de man 2 keer een seksuele relatie is aangegaan met een leerling die ongeveer 36 jaar jonger waren dan hij.
0: Ja, kan hij nou na die straf weer aan de slag gaan als docent?
5: Nou, voorlopig niet. De rechtbank heeft een beroepsverbod opgelegd van 10 jaar om les te geven aan minderjarigen. Ja, over 10 jaar is hij 61. Dan is hij natuurlijk nog niet net pensioen. Maar ik denk dat een verklaring omtrent gedrag ook lastig wordt. Dus misschien moet hij toch maar een ander beroep zoeken.
0: Ja, zowel het OM als de docent hebben 2 weken om in een hoger beroep te gaan. Als dat zo is, horen we dat uiteraard van jou. Mirsje Kamermans, dank je wel.

0: UB40 en I Got You Babe. Het is 16:15 exact. We gaan eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met Sjoe Gernard. Sjoe, best een onstuimig dagje. Van alles hebben we gezien. Harde buien, de zon, veel wolken. Dan toch ook wel weer. Maar vooruitkijkend richting morgen en de komende dagen. Wat kunnen we dan verwachten?
1: Ja, een beetje ongeveer hetzelfde plaatje. Zuidwestelijke stroming met toch wel vrij onbestendige luchttypes. Met vannacht een enkele bui van zee. Overigens ook wel landinwaarts. Minimumtemperatuur van 12 tot 15 graden. Een ietsje afnemend wind. Windkracht 3 tot 5 krijg je dan. En morgen is een dag met eerst een enkele bui. Ook wat zon. Niet eens zo beroerd in de ochtend. En in de middag raakt het dan geheel bewolkt. En gaandeweg de middag en vooral morgenavond valt er dan af en toe wat regen. Misschien dat er in totaal een millimeter of 5 over het hebben gezien naar beneden komt. Bij eerst dus windkracht 3 tot 5, maar later windkracht 4 tot 6 en aan zee zelfs af en toe windkracht 7. En de maximumtemperatuur erbij is zo'n 18 à 19 graden. En donderdag is weer een dag, zoiets als vandaag, met af en toe een paar flinke buien, ook al een klein beetje zon, klein kansje op onweer. En vrijdag is het allemaal wat droger, maar ook dan is er kans op wat regen.
0: Oké, Sjoe, dankjewel. De N57, daar sta je stil. Middelburg richting de Brouwersdam voor Sirooskerken. 3 kilometer, daar een kleine 10 minuten. A58, Bergen op Zoom richting Breda. Voor Breda-West 8 kilometer, daaraan 10 minuten. Diezelfde A58, maar dan van Breda richting Bergen op Zoom. Voor Heerlen 5 kilometer en 5 minuten vertraging. De A16, daar sta je ook nog stil. Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 6 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten. 200 mensen moesten vandaag hun huis in Breskens verlaten. Uren is de EOD bezig geweest met het onschadelijk maken van een oude vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. En dan klinkt de ontploffing vervolgens zo.
2: In 3, 2, 1...
0: Ja, niet bepaald de enorme explosie waarvan uitgegaan werd. Verslaggever Carlijne Splinter die vroeg aan sergeant-major Robert-Jan van de EOD hoe dat nou kan.
3: Nou, de bom was niet gevuld. Dus wij hebben onze procedure aangehouden. Ons eigen springstof op de juiste manier geplaatst en de bom aangevallen. Dat kunnen we gelukkig nog zien dat we het goed gedaan hebben. Alleen in Engeland zijn ze vergeten in 1944 de bom af te vullen met springstof. En dan krijgen we dit.
4: Hebben jullie dat van tevoren niet kunnen zien?
3: Nee, er zat wel een scheur in de bom. Maar dat is niet een dusdanige scheur dat je zegt van daar zou heel de bom door leegspoelen. Dus nee, ze zijn hem echt vergeten te vullen. En dat hebben wij niet kunnen zien. Want de boosters, de overdrachtsladingen, die zaten zeker gevuld. En er zaten ook slagpijpjes in. Dus hij had in theorie af kunnen gaan.
4: Vooraf zagen we nog wel een plofje. Wat was dat dan?
3: Dat was onze eigen springstof. Wij leiden hem indirect in. Dus dat is een stuk slagsnoer. Dat is springstof in koordvorm. Zodat wij buiten de put ons eigen slagpijpje op de buiten de lading aan kunnen brengen. Want als we dit op de bom zelf zouden doen en het slagpijpje weigert, dan moeten we heel die bult zand weghalen voordat we een nieuwe kunnen plaatsen. En nu kunnen we dat doen buiten de bult.
4: Nou, hoewel de echte bom niet meer afgaat, mocht Daan toch op de knop drukken voor de proefvariant, voor de slagsnoer die wel ontploft is. Hoe was dat, Daan?
5: Ja, ik vond het wel leuk dat ik dat wel mocht doen, maar het was wel jammer dat hij niet afging. Maar dus het was niet zo'n hele grote explosie meer.
4: Waarom mocht jij dit nou doen?
5: Ja, omdat mijn vader ook bij de EOD werkt. En ik hier ook heel dichtbij woon, dus het is ook wel leuk.
4: Heb je dit al vaker gedaan?
5: Ja, 1 keertje. Volgens mij was dat hier ook. Maar die was wel iets kleiner.
4: Ging die wel af?
5: Ja.
4: Heb je nou toch het gevoel van, goh, toch een leuke dag gehad? Of ga je toch een beetje met een mineur naar huis?
5: Ja, ik vind het wel een leuke dag gehad. Ook minder school. En nogal een kleine explosie dan.
4: Dus je hebt er een beetje van kunnen genieten?
5: Ja.
0: Nou, was Daan die vandaag de bom mocht laten ontploffen. Achteraf bleek het dus een lege bom te zijn. Over die bommen gaan we verder praten in Zegt het maar zometeen vanaf 17:30. Want vliegtuigbommen die moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Ook als ze daar al 80 jaar liggen. Je mening die is welkom zometeen om 17:30 in Zegt het maar.

0: ben ik. En ik zeg iets. Banenmarkt vandaag in het Scheldentheater in Terneuzen. Zo'n 1200 werkzoekenden maar liefst, die kwamen erop af om te zien of er een geschikte vacature bij zat. In totaal waren er zo'n 700 banen beschikbaar op de banenmarkt. En verslaggever Mark van Dam, die nam maar een kijkje.
1: Matthias Koeman is van de organisatie. Jullie hebben hier 67 werkgevers staan, zo'n 1200 deelnemers. Is dat meer of minder dan andere jaren?
2: Het is weer meer dan andere jaren. We doen het nu voor de 15e keer en voor de 3e keer in Terneuzen. En we zien dat het aantal bedrijven wat deelneemt en ook het aantal bezoekers, dus dat op zoek is naar een baan, elke keer blijft toenemen.
1: We zien internationale ontwikkelingen, dan wordt er zorgen geuit over de economie. Het zou wel eens wat af kunnen nemen, het zou wel eens wat slechter kunnen gaan. Dat zou betekenen minder vacatures. Dat zien jullie nog niet.
2: Nee, zien we nu nog niet terug. Er was al wel eerder sprake van dat dat zou gaan gebeuren. Ja, het blijft per moment aankijken hoe dat gaat. Maar als we kijken naar de banenmarkten die we op dit moment organiseren, dan zien wij dat het aanbod aan vacatures en aan de mensen die in ieder geval op zoek zijn naar een andere baan steeds blijft groeien.
1: Nou, 67 werkgevers staan binnen in de foyer van het Scheldentheater. Joey is van de dienst justitiële inrichtingen. Ja, beter bekend. Het is niet de juiste naam, ik weet het. Van de gevangenissen, hè?
3: Ja, bekend en berucht misschien wel. Torentijd, Middelburg. Een begrip in de omgeving, denk ik, voor mensen die hier in deze omgeving wonen, komen.
1: Ik zie overal advertenties van jullie, dat jullie mensen zoeken. Jullie staan nu ook op een banenbeurs. Hoe hoog is de nood?
3: Heel hoog, ja. Het is echt. We staan hier niet voor niks. We zijn echt aan het opschalen met dit soort acties. We doen zelf ook heel veel. We doen iedere maand een wervingsavond. Dat deden we voorheen 2 keer per jaar. Dus daar nodigen we ook echt mensen uit om echt actief te komen kijken, vragen te stellen. En wij investeren ook echt in goede presentaties. Dat we ook echt goed duidelijk kunnen uitleggen wat je bij ons allemaal kan doen.
1: Ja, want je hebt wat uit te leggen. Want mensen hebben natuurlijk zoiets van, werken met criminelen dag in dag uit. Is dat wel leuk?
3: Ik vind van wel. Ik werk er nu een kleine 3,5 jaar en ik heb het nog steeds iedere dag naar mijn zin. Iedere dag is anders ook. Het valt mij ook altijd op als je een paar dagen vrij bent, een weekje vrij bent en je komt weer terug, is het een compleet andere wereld. Andere bewoners, andere sfeer vaak. En de ene keer is dat natuurlijk leuker als de andere. Daar moet je een beetje geluk mee hebben.
1: Er staat een jongeman bij de stand van PI Middelburg Torentijd. Ik sprak net met een van de medewerkers en die zegt, de nood is hoog. Ja. Volgens mij zijn ze heel blij met u.
4: Ja, ze hebben veel informatie gevraagd, wat verteld, dus daar ben ik een stuk op blij mee. Dus het lijkt me vrij interessant om daar even dieper in te verdiepen inderdaad.
1: Wat zou dat mooi kunnen zijn aan dat werk?
4: Ja, dat lijkt me wel wat leuk inderdaad. Het is compleet wat anders wat ik nu doe. Dus we even kijken of dat me goed bevalt of niet. Maar dat komen we op één manier achter natuurlijk. Dat is bij die open avond.
1: Het is natuurlijk wel werken tussen criminelen. De medewerker die ik net sprak, die zegt, en toch hebben we het heel gezellig onderling. Kun je daar iets bij voorstellen?
4: Ja, ze zeiden ook inderdaad dat we gezellig zijn met de collega's. Het is natuurlijk niet elke dag vechten, zoals ze net ook zeiden. Het is ook gewoon begeleiden van die personen. Dus dat hoeft niet altijd ongezellig te zijn, zo te zeggen. Dus,
1: En wat voor stappen ga je nou zetten?
4: Ik heb een open avond 15 juni. Dus dan gaan we even kijken hoe het dan te werk gaat. En dan gaan we kijken of het bevalt of niet.
0: Nou, dan wie weet is dat wel een match die daar is ontstaan op die banenmarkt in het Scheldentheater in Terneuzen. Okay.

0: Gabriel Rios en Broad Daylight. Het is bijna 5:30. Zometeen tijd voor Zegt u het maar. Maar we toch eventjes over die bommen moeten hebben. Want zo'n vliegtuigbom in Breskens. Wat Breskens toch wel bezighoudt de hele dag. 120 woningen moesten worden verlaten al vroeg vanochtend. En wat blijkt nou uiteindelijk? Die bom die blijkt leeg te zijn. Nou, de stelling waar je op kunt reageren. Zometeen vliegtuigbommen die moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Ook als ze er al 80 jaar liggen. Bent u mee eens? Bent u mee oneens? Of vind je het allemaal wel heel veel moeite voor zo'n bom die er al 80 jaar heel rustig ligt? Je mening die is zometeen welkom. Inzicht u het maar. Het laatste Zeeuwse nieuws dat krijg je zo van Stefan Daanen.
1: Megabed heet niet voor niets

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Als is het Zeeuwse nieuws, je krijgt dat van Stefan Daanen. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De douane heeft bij een bedrijf in Klingen 17 kilo cannabis gevonden. Het bedrijf schakelde zelf de douane in omdat het om een verdachte lading ging. De container was een jaar niet opgehaald in de haven van Antwerpen en pas geleden doorverkocht. De aangetroffen drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Een 40-jarige man uit Vlissingen krijgt 5 jaar cel voor het stiekem filmen van jonge voetballers in kleedkamers en voor seksueel misbruik van een oud-leerling. Ook mag hij 10 jaar niet werken met minderjarigen. Volgens de rechtbank misbruikte hij zijn positie als docent en trainer ernstig. Je hoort de persrechter.
7: En als je dan later achterkomt dat dit allemaal is gebeurd door jouw voetbaltrainer, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het een deuk heeft gegeven in het vertrouwen. En dat ook wel tot heel veel angst en onzekerheid heeft geleid binnen al die gezinnen. Omdat die natuurlijk alleen maar bezig zijn met de vraag, ja, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd met dat beeldmateriaal?
6: De man filmde jarenlang honderden jongens bij voetbalclubs als JVOZ, SV Walcheren en VV Kloetingen. De man was niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank. Hij heeft alles bekend. Bijna 1200 werkzoekenden waren vandaag op de Banenmarkt in het Scheldetheater in Terneuzen. 67 werkgevers waren daar aanwezig in de hoop nieuw personeel te vinden. De nood is hoog, zegt organisator Matthias Hoekman.
8: Als we kijken naar de banenmarkten die we op dit moment organiseren, dan zien wij dat het aanbod aan vacatures en aan de mensen die in ieder geval op zoek zijn naar een andere baan steeds blijft groeien.
6: De onrust in de wereld en de zorgen over de economie zien ze nog niet terug op deze banenmarkt. De Westerschelde-tunnel is vanavond en vannacht in beide richtingen dicht. Het gaat om de jaarlijkse afsluiting om veiligheidssystemen te testen, het asfalt te inspecteren en het tolplein schoon te maken. Vanavond om 19:30 gaat de tunnel dicht. Morgenochtend om 5:00 is hij weer open. Het weer in Zeeland. Vanavond op veel plaatsen droog. Vannacht kans op een bui van zee. Morgen begint met een bui en ook wat zon. Later af en toe regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het zo'n 19 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Dankjewel Stefan. Op de weg zijn er vertragingen. De N256 Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfertsdijk 3 kilometer. Daar een kleine 10 minuten. De A58 Berg op Zoom richting Breda. Voor Breda West 13 kilometer. Daar bijna 20 minuten. En de A59 Knoop het Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Daar voor Maden een file van 6 kilometer. Die vertraging is er zo'n 5 minuten.
4: Goedemiddag, Zeeland.

0: in Breskens. Het klonk uiteindelijk zo.
1: In 3, 2, 1.
2: Ja.
0: Een knal, maar een zo'n flinke bom, zeg maar. Dat zou je toch anders verwachten. Maar het bleek toch anders in elkaar te zitten. Hoe was het namelijk? Er zat helemaal niks in die bom. Althans, zeg ik het dan op de juiste manier. Beste zou je het kunnen omschrijven dat hij niet tot ontploffing is gebracht. Het gaat ook niet meer gebeuren, omdat die bom dus inderdaad leeg bleek te zijn. Nou goed, we hebben het vandaag over dit soort bommen. Want vliegtuigbommen die moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Ook als ze er al 80 jaar liggen. Hoe denk jij er eigenlijk over? Is het noodzaak? Of denk je, het ligt er al 80 jaar. Het doet geen kwaad. Dus dan zal het in de komende 80 jaar ook wel loslopen. Goed, jouw mening daarover die is uiteraard welkom. Laat hem achter door te bellen 0118-499-999. Denk even na over het onderwerp. Ondertussen Suzanne

0: Ken je dat gevoel? Suzanne en Freek hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, je luistert naar Zegt het maar. De dinsdag-editie alweer, waar het gaat over vliegtuigbommen. Want die moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Ook als ze daar al 80 jaar liggen. Jouw mening daarover is welkom. Dus de stelling van vandaag in Zegt het maar. Die bom in Breskens, waar dus alles om te doen was. Ja, die bleek leeg te zijn. Hij hoefde dus niet tot ontploffing gebracht te worden. Ze hadden dat nog nooit meegemaakt. Tenminste, de EOD'er die wij spraken daar op locatie. Ze hebben dan alsnog wat granaten laten ontploffen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je daarover denkt. Is dit nou heel veel moeite die daar vandaag is verricht voor eigenlijk iets wat dus heel erg mee leek te vallen? Of is het belangrijk om gewoon een hele grote ronde te maken door Zeeland en is goed onder de grond te kijken wat we daar nou weg kunnen halen? Want er ligt nogal wat. En dat zie je rondom Breskens. Was daar echt niet de eerste keer dat er zoiets werd gevonden. Maar goed, jouw mening daarover, die is uiteraard welkom. Peter die zegt, nou, het is toch mooi dat het omhulsel nog heel is, volgens mij. Het is weer een mooi iets voor het Oorlogsmuseum. Ik denk dat ze zoiets nog niet hebben. Nou, wie weet, inderdaad, het zou een oplossing kunnen zijn. En wat zielig, voor Daan wordt dan ook gereageerd. Ja, Daan was dan de jongen die op de knop mocht drukken om dat ding tot ontploffing te laten brengen. Ja, toen kwamen ze erachter dat het toch een beetje tegenviel. Die klap tenminste, die daar uitkwam. In Oostburg werd dat gedaan. Goed, jouw mening daarover, die is welkom. Hoe denk jij hierover, over die vliegtuigbommen? Laat het vooral weten. De eerste beller in Zegt het maar. Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Ik spreek met Jacine vanuit Graven. Goedemiddag.
0: Dag Jacine, goedemiddag.
1: Hey.
0: Zegt u het maar.
1: Volgens mij heeft u mij wel eens eerder gesproken, als ik het zo begrijp.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Je hebt eerder gebeld, dan zegt u het maar. Het gaat vandaag over de vliegtuigbommen. Wat denk jij daarover?
1: Vliegtuigbommen?
0: Ja.
1: Ik heb het niet helemaal meegekregen.
0: Oh, dat blijkt inderdaad. Nee, we hebben het over vliegtuigbommen. Er was eentje gevonden in Breskens vandaag. En we hebben het er daar dus over. Of de vraag is, nou, moet je die zo snel mogelijk opruimen? Ook al liggen ze daar 80 jaar. Wat denk jij?
1: Tuurlijk moet je die zo snel mogelijk opruimen. Het kan voor gevaarlijke situaties zorgen.
0: Ja,
1: je kan er één laten ontploffen. En als je er één laat ontploffen, dan heb je daarna een groot probleem. Want dat kan gewonden en doden veroorzaken. En ik kan bang.
0: Maar toch zou je ook kunnen zeggen, hij ligt daar al 80 jaar. Dus er gebeurt niet zoveel mee.
1: Ligt hij echt al 80 jaar lang?
0: Ja, nee, die zijn van de Tweede Wereldoorlog overgebleven. Ja.
1: Nee.
0: Ja. Nee, ja. Nee, het is echt zo. Maar ja, die van vandaag bleek leeg te zijn. Dus heel veel commotie eigenlijk om niks in Breskens.
1: Ja.
0: Ja. Oké, okay. Nou, dankjewel eventjes voor bellen, daar zegt u. Maar Patrick die stuurt ook nog een appje. Ik zit even te kijken wat hij zegt. Hij zegt, zijn er gevallen bekend van bommen die uit zichzelf zijn afgegaan? Weet ik eigenlijk niet. Wie weet, weet je dat nog als je luistert? Reageer dan vooral eventjes in, zegt u het maar. 0118-499-999. Heel erg benieuwd naar jouw mening vandaag.

0: Alicia Special en Afraid of the Dark hier bij Omroep Zeeland. Je luistert naar Zegt het maar. We gaan naar de volgende bellen. We gaan naar Waterland Kerkje. Jacques Serlee, goedemiddag.
1: Ja, hallo. Over de bommen.
0: Ja.
1: Ik ben als kind altijd heel erg gewaarschuwd geweest voor als ik naar de zee en aan het strand was, voor fosfor. Maar ik heb er de laatste decennia ook niet meer over gehoord.
0: Nee.
1: Maar zoveel heb ik er eigenlijk ook niet over te melden. Maar dat zijn gevaarlijke brandbommen. En die, als die met huid of water in aanraking kunnen komen, of open liggen, dan is heel gevaarlijk. Mijn vader had natuurlijk de oorlog meegemaakt.
0: Ja.
1: Als kind raap je dat op. En dan stukken van die vader had gelijk, laat liggen, niet aankomen.
0: Ja, onweten natuurlijk dat je branden, dat oppakt. Ja, ja precies. Ja. Toch is dit niet de eerste keer, hè? Want de EOD die zegt al sinds 2020 dat er 280 keer een inzet is geweest in de gemeente Sluis, dus in Nieuwvliet en Breskens. Zou je dan niet moeten zeggen, misschien moeten we een keer heel goed onder de grond gaan kijken, zodat je wat beter kunt opruimen?
1: Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat... Het waren ook niet echt bommen, maar materiaal eigenlijk. Stukken plakken waren dat. Of brokken ook.
0: Die u dan tegenkwam, bedoelt u? Of?
1: Ja, inderdaad.
0: Maar dit gaat echt om een Engelse vliegtuigbom. Iets groter natuurlijk.
1: Ja, wat ik er dan van weet is dat je bij België, voor de kust, net als bij de kust van Zeeuws-Vlaanderen, dat ligt bijna in het verlengde, dat je daar een enorm depot hebt van. Hebben natuurlijk de Eerste Wereldoorlog gehad.
0: Mm.
1: En die hebben ze toen alles wat te veel was, hebben ze daar overboord gegooid.
0: Dus daar zou dan ook nog heel veel liggen?
1: Ja, dat, ik denk, nou gooi maar in zee, want dan zijn we er vanaf.
0: Ja.
1: En daarbij knokken heist, zwin en noem maar op.
0: Ja, precies. Toch zou je toch ook ergens kunnen zeggen, als ze er al 80 jaar liggen onder de grond en het doet niet zoveel, ja, waarom laat je ze dan niet gewoon liggen?
1: Als het aan mij ligt.

0: gewoon gigantisch. Dus
1: ja, dat is weer een ander iets inderdaad, die vuurwerkbommen. Nee, dat is inderdaad heel vervelend.
0: Ja, maar dan heb je toch die kennis en die expertise van die mensen. Mm. Die komt dan heel goed van borstlijk.
1: Nee, dat kan wellicht inderdaad. Jacques Lee, dank eventjes voor bellen. Ja, dan zegt u maar. En een fijne avond.
0: Dag. Oké. Okay.
1: Even kijken, via de app wordt nog gereageerd op dit onderwerp. Want we hebben het vandaag dus over die vliegtuigbommen. Stelling van vandaag, vliegtuigbommen die moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Ook als ze daar al 80 jaar liggen. Maar liefst 89% is het daarmee eens via ons WhatsApp-kanaal. Goed, jouw mening daarover, die is welkom. Leeuwendorp gaan we naar Mathieu van Steen. Goedemiddag.
2: Goeiedag, ik spreek met Mathieu van Steen uit Leeuwendorp.
1: Die vliegtuigbommen, hoe luistert u daarnaar?
2: Ja, ik ben werkzaam geweest in de opsporing voor explosieven, jarenlang.
1: Oké. Okay.
2: Dus het is mij wel bekend in oren, zeker regio Breskens.
1: Ja.
2: Ik vind er wel iets van.
1: Wat vindt u ervan?
2: Wat ik zeg, het is jarenlang mijn werk geweest. En ik heb wel zoiets van, het wordt steeds ook gevaarlijker. Hè, want de buitenkant rolt eraf en de binnenkant is als nieuw.
1: Mm-hmm.
2: Het wordt wel een keer tijd dat daar goed naar gekeken wordt om het daadwerkelijk allemaal weg te halen. Maar dan hebben we voorlopig nog wel werk.
1: Op wat voor manier zou dat dan kunnen? Moet je dan een heel groot bodemonderzoek doen om dat te kunnen achterhalen?
2: Ja, dat is. En wat ik al zei, ik heb voor een opsporingsbedrijf gewerkt. Die doen een risicoanalyse met historisch onderzoek. En aan de hand daarvan, die gegevens, wordt er dus echt fysiek naar gezocht. En dat wordt gedaan met magnetometers. En die meten de verstoring van het aardmagnetisch veld.
1: Ja.
2: En uiteindelijk kan je daar wel aan de gegevens kan je wel een klein beetje een indicatie geven of het munitie is, ja of nee.
1: Ja, precies.
2: Dus dat zou een optie kunnen zijn. Al wat ik zeg, daar hebben we nog jarenlang werk. Want er ligt nog zo ontzettend veel.
1: En maar als je zoals net die cijfers die ik noemde, de afgelopen 6 jaar is al 280 keer in inzet geweest door de EOD. Het is nogal wat.
2: Ja, dat zeker. Maar ik weet ook gewoon vanuit de EOD zijn er ongeveer 2500 meldingen in een jaar.
1: Ja, dat is ook
2: door
1: fors.
2: Heel Nederland.
1: Ja.
2: En ja, goed, het is hoofdzaken waar bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Het is spoorlijnen, dat soort dingen. Ja, dat is altijd heel doelwit geweest voor tijdens de oorlog.
1: Ja.
2: En ja, als daar werkzaamheden plaatsvinden, is het wel verstandig om daar degelijk onderzoek te laten doen. Door gespecificeerde bedrijven.
1: Ik vraag me af, dit was dan 1944, we zitten in de Tweede Wereldoorlog. Maar zo'n 500 ponden, dat is een enorm ding van wat ik zag op beelden. Hoe kan het dat het toen niet is opgevallen? Want dat veroorzaakt toch, neem ik aan, wel een krater als dat neerkomt op de grond en dan niet ontploft?
2: Ja, je moet nagaan dat het ongeveer van een paar kilometer hoogte naar beneden gevallen is, zeg maar.
1: Ja.
2: En dat is ook een beetje het gestel van de grond. Kijk, is het zandgrond, dan dringt dat niet zo heel diep in. Is het kleigrond, dan gaat hij een stukje dieper. Alleen op het moment dat ding niet ontploft, heb je gewoon een klein gat. En dat zakt ook gewoon weer in.
1: Ja, precies. En, dus dan heb je na een tijdje niet meer door. Nee.
2: Nee, na een tijdje heb je dat inderdaad. Is het niet meer zichtbaar. Ik weet wel van oude luchtfoto's. Hè, want ze hebben vanuit de RAF in Engeland hebben ze Nederland heel veel op de foto gezet.
1: Mm-hmm.
2: Dus, en dat is ook wat opsporingsbedrijven gebruiken, zeg maar, de luchtfoto's van vroeger. Dat je daar wel kan zien waar eventueel inslagen zijn geweest. Alleen ja, als het net zoals in Breskens zodanig gebombardeerd is, zie je dat gewoon niet meer terug.
1: Nee, dan blijf je dit de komende jaren nog wel tegenkomen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Vandaag is het dan ook wel opmerkelijk, hè? Er worden 120 huizen leeggehaald, al vroeg in de ochtend, een hele operatie die daar plaatsvindt. En dan is die bom leeg.
2: Ja, toen ik het hoorde net op de radio, toen dacht ik ook van, ja, dat is wel een dingetje.
1: Toch dat ze dan in Engeland in 1944 zijn vergeten om die bom af te vullen met springstof. Dat is toch wel bijzonder?
2: Nou ja, er werden ook wel gesaboteerd. Dat werd ook gedaan. Dat is dus gewoon, bij de Duitsers werd dat ook heel vaak gedaan.
1: Ja.
2: Mensen die eigenlijk tegen het regime waren destijds. Dat is dus in munitiefabrieken dus gewoon expres iets een onderdeeltje weglaten, dat het dus niet zou exploderen.
1: Oh,
2: nou ja, goed. Yeah. Misschien heb je ook een variant gehad in Engeland, dat zou zomaar kunnen. Ja, dan heb je dus inderdaad, als ze zeggen, we vullen hem niet af en hangen maar onder het vliegtuig.
1: Ja, apart zeg. Ja. Hey, dan toch nog één dingetje wat ik net aan Jacques Soleil ook voorlegde. Ergens denk je dan toch ook, hij ligt daar al 80 jaar niks te doen. Kan dat niet ook gewoon de komende 80 jaar ook nog daar liggen? Want het doet toch geen kwaad, zou je denken?
2: Nou ja, goed, de cijfers geven dat wel aan. Wat wij destijds ook meemaakten, is dat dus de buitenkant waar de

0: veiligheidsinrichtingen van een explosief zit, er eigenlijk afrot. Dus dat is gewoon helemaal weg of helemaal verteerd. Alleen de ontsteker, zeg maar, die in de bom zit of in de munitie die aangetroffen wordt, is vaak nog wel gewoon van heel deugdelijke kwaliteit. Dus op het moment dat er dus graafwerkzaamheden zijn of dat een boer bijvoorbeeld ploegt, kan dus de munitie beroerd worden, waardoor het klokwerk aan de binnenkant zegt van, hey, weet je, nou is het mijn tijd, nu ga ik af. Ja. Je hoort het nog niet veel, maar als je bijvoorbeeld in de Westhoek komt in België, regio Ieper, dan gebeurt er dat enig regelmaat.
1: Ja, en dat wil je niet als je je grond aan het ontploegen bent natuurlijk. En dat zo'n bom ineens na 80 jaar denkt, ach, weet je, nu is het inderdaad mijn tijd, laten we het maar doen.
0: Ja, precies. Dat wil je niet hebben.
1: Nee, precies.
0: Nee.
1: Hey, interessant werk wat je hebt gedaan. Dank om die ervaring eventjes te delen met je van Steven uit Leeuwendorp. Dank voor bellen, dan zegt u het maar.
0: Ja, graag gedaan.
1: En een fijne avond. Dank je wel.
0: Jo, hetzelfde. Hoi.
1: Peter, die appt nog en die zegt, zolang ze stilletjes onder de grond liggen, gebeurt er niets. Als ze doorgeroest gaan worden, ja, dan lost dat springstof op. Dat laat hij dan nog weten. En even kijken, andere Peter, het zijn veel Peters vandaag in de app, dank daarvoor. De keuze om bommen wel of niet op te ruimen, dan moet je gewoon overlaten aan specialisten en niet aan de onkundige luisteraars. Nou ja, Mathieu had er dus wel degelijk verstand van zojuist in, zegt u het maar. Dank om te reageren op dit onderwerp en morgen weer een nieuw onderwerp in, zegt u het maar. Kun je uiteraard meepraten over het nieuws van die dag. Iets voor 12 hoor je dan wat dat onderwerp is bij Elza. En goedemorgen Zeeland.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
12: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
13: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
15: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Oh, heerlijk hier, hè?
18: Ja, eindelijk even niks.
19: Het is echt nice.
20: Hola, le pongo dos cervezas.
21: Hola, señor. Sí, twee bier.
19: Voor mij?
17: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
20: Por favor.
21: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
23: Zeeland. Gaat aan de ene kant heel goed met de korfballers van Top Arnhem-Muiden. Ze kunnen namelijk kampioen worden. Maar er is ook een leegloop bij de club. Midden over hoor je zo. In Zeeland komt thuis. Sjoe Gennaert heeft het weer onstuimig vandaag. En dat gaat de komende dagen nog wel eventjes doorzetten. En met de Zeeuw van de dag, Matthias Koeman, blik ik terug op de banenmarkt in Terneuzen. 1200 werkzoekenden kwamen daar maar liefst bij elkaar. Meer over die dag hoor je zo meteen van hem. 6 minuten over 6. Dinsdagavond die is begonnen met Omroep Zeeland. De muziek van Jimmy.

0: Jimmy Cliff en de Reggae Nights. De korfballers van Top Arnhem-Muiden die kunnen deze week kampioen worden in de hoofdklasse op het veld. En zo promoveren naar de ereklasse, het hoogste landelijke niveau. Tegenover die goede prestatie staat dan wel de leegloop van de selectie in korte tijd. Want met Jurgen Jansen, Simone Kloet, Anne Dijken en Sylvana Oreel vertrekken 4 basisspelers. Verslaggever Roland van Vliet die sprak met een van de vertrekkers en vroeg aan trainer Michael Hendriksen van Top wat hij vindt van die leegloop.
1: Het is zonde voor de vereniging. Je hebt natuurlijk best wel wat opgebouwd de afgelopen jaren. Het is een leuk en positief seizoen geweest. En ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal erachter natuurlijk en eigen keuze. Maar als je puur kijkt naar Top is het echt wel zonde.
2: Kunnen jullie dat opvullen?
1: Daar zijn we hard mee bezig. Het ziet er goed uit. Dus ik denk dat we een prima ploeg hebben volgend jaar.
2: Ja, want ik zag een Janine Marijs al rondlopen hier zo.
1: Ja, dat is een van de nieuwe aanwinsten die erbij komt. Die is nu, denk ik, 3 weken aangesloten met trainen. Dus die is weer bijna fit.
2: Nou, die kan je er wel bij hebben, want dat was een goeie altijd.
1: Ja, dat lijkt me zeker. Ik denk dat ze nog wel wat trainingsuren moet maken. Maar goed, dat is logisch hè, als je een aantal jaar niks niet hebt gespeeld.
2: Jurgen Jansen, ga je feliciteren met je transfer naar Detelsnel. Kan je het uitleggen?
3: Ja, lang over nagedacht natuurlijk. Veel mooie jaren gehad bij Top. Maar er komt gewoon een keer een eind aan. En nu ga ik kijken bij Detels waar mijn plafond ligt.
2: Wanneer is dat gaan spelen?
3: Ja, dat speelt al wel een paar weken. Zo'n beslissing neem je niet binnen een paar dagen. Dus ik heb met veel mensen erover gehad. En uiteindelijk toch besloten om te gaan kijken van waar kan ik het schoppen.
2: Ja, misschien wel in de Korfball League spelen.
3: Ja, wie weet, daar ga ik natuurlijk wel voor. Ik ga niet voor Detels om te kijken van we zien wel. Ik ga wel met ambitie en ja, ik ga gewoon mijn best doen.
2: Willemijn Bouwers speelt er natuurlijk al, hè, je oud-ploeggenoten. Heeft zij jou ook toegejuicht om erheen te komen?
3: Ik heb natuurlijk afgelopen jaar veel met Willemijn gesproken. Ook omdat ik op de maandagen met haar schiet. Dus het is wel ter sprake gekomen. En dan inventariseer je wel hoe is Detels. Dus dat heeft zeker meegeholpen. Maar ja, ik wil gewoon zelf mezelf uitdagen. En dat kan nu bij Detels.
2: Zelfs op je 31ste nog?
3: Zelfs op mijn 31ste, ja.
0: Jurgen Jansen was dat. Hij neemt zaterdag afscheid van Top in de mogelijke kampioenswedstrijd in en tegen Kinderdijk.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Kwart over zes geweest voor het weer. Nog een keer naar Sjoe, Gernaert Sjoe. Best wel een onstuimige dag gehad met flinke buien die er zijn gevallen. Heel af en toe ook de zon gezien. Hoe gaan we die dag afsluiten deze dinsdag?
1: Vanavond komen er dan opklaringen van zee met een enkele bui nog. Dat gaat eigenlijk ook voor vannacht. Dan is er iets minder wind. Minimumtemperatuur 12 tot 15 graden. En morgen beginnen met een enkele lokale bui. En ook af en toe wat zon. Windkracht 3 tot 5. In de loop van de middag raakt het geheel bewolkt. En zeker later in de middag en morgenavond zijn er perioden met wat regen. Bij windkracht 4 tot 6. En s'avonds aan zee ook af en toe windkracht 7. Na maximumtemperatuur. En morgenmiddag van 18 naar 19 graden.
0: En nu zijn we de afgelopen periode wel heel erg verwend, hè, met temperaturen dus soms boven de 30 graden. Is dat wel weer iets wat terug gaat komen in de komende tijd?
1: Nee, het gaat een beetje moeilijker allemaal deze week. Want tot het einde van de week is het nog wisselvallig. Wat heet, donderdag is een dag met vrij veel buien. Goede kans op onweer ook. Een beetje vlagerig weer, niet al te geweldig. Ja. Vrijdag is iets beter, maar tussen aanhalingstekens met soms wat regen en wel iets minder wind. En pas in het weekend is het nou overwegend droog. Dan noemen we een enkele bui, maar ook zonnige periode. En dan krijgen we temperaturen iets boven die 20 graden.
0: Oké, dankjewel, Jules. Op de weg nog even kijken met twee meldingen. De A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer. Daar zo'n 5 minuten vertraging. En op de N57 sta je ook stil. Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis-Ouderhoorn. Daar ook 4 kilometer file en 5 minuten vertraging op dit moment.

0: Roxette, it must have been love. Omroep Zeeland is dit op je dinsdagavond. Laten we eens kijken wat opvalt buiten onze provincie. Het gaat onder andere over de achternaam van je kind, maar ook over het stroomnet vandaag. Want het gaat daarop hard op dat stroomnet. Steeds meer mensen die willen een zwaardere aansluiting vanwege bijvoorbeeld een warmtepomp of een laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten omdat volgens Liander het stroomnet te vol is.
1: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken en daar doen we veel voor. We breiden de netten uit, we willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen en in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
0: Nou, dat is best een flinke tijd. Liander die zag het aantal aanvragen dit jaar met 50% stijgen. De netbeheerder dan dus. Het aantal mensen dat bij de voedselbank komt is vorig jaar gestegen. Afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van die hulp, nu dus weer meer. En volgens de voedselbank zijn dat ook steeds meer armen die wel werk hebben.
2: Als je ziet dat je rond moet komen van een beperkt salaris, ja, dan is dat een probleem. We zien ook in onze klantenbestand dat er mensen zijn die 2 banen hebben en dan nog niet kunnen rondkomen. Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden 1 opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken.
0: En als het aan ouders, of als ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, dan moet het niet meer automatisch de naam van de vader krijgen, zoals nu het geval is. Een voorstel van D66 en GroenLinks PvdA.
3: En wat wij willen doen is dat het eerlijker gaat en dat wanneer ouders er niet uitkomen, dat dan automatisch de achternaam van beide ouders geldt.
0: Ja, een meerderheid is daarvoor in de Tweede Kamer, werd vandaag duidelijk. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen maar weer eerst kijken naar het Zeeuwse nieuws. Steen van Daan, een praatje bij. En ook muziek van Nancy Sinatra. Na Bluff.

0: Van 1966 gaan we zo weer naar 2026. Nancy Sinatra en These Boots Are Made For Walking. Half zeven, het laatste Zeeuwse nieuws van vandaag krijg je zo van Stefan Dane. En Matthias Koeman is onze Zeeuw van de dag. Kan ons alles vertellen over de banenmarkt in Terneuzen.
1: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
6: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
7: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Half zeven geweest en het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Dane. Stefan, goedenavond.
9: Goedenavond. De douane heeft bij een bedrijf in Klingen 17 kilo cannabis gevonden. Het bedrijf schakelde zelf de douane in omdat het om een verdachte lading ging. De container was een jaar niet opgehaald in de haven van Antwerpen en pas geleden doorverkocht. De aangetroffen drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Bijna 1200 werkzoekenden waren vandaag op de banenmarkt in het Scheldetheater in Terneuzen. 67 werkgevers waren daar aanwezig in de hoop nieuw personeel te vinden. De nood is hoog, zegt organisator Matthias Koeman.
10: Als we kijken naar de banenmarkten die we op dit moment organiseren, dan ja, zien wij dat het aanbod aan vacatures en aan de mensen die in ieder geval op zoek zijn naar een andere baan steeds blijft groeien.
9: De onrust in de wereld en de zorgen over de economie zien ze nog niet terug op deze banenmarkt. De komende weken is de Grevelingendam het strijdtoneel voor basisschoolleerlingen van Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Ze strijden tegen elkaar met sport- en spelopdrachten. En zo kunnen toekomstige klasgenoten op de middelbare school nu alvast kennis maken met elkaar. Dat zegt sportcoach Rick Iemansen van de gemeente Schouwen-Duiveland.
11: Er zijn verschillende spelletjes. Het is vooral te maken met samenwerken. Zo, net hebben ze een katapult gemaakt, moesten pijl en boog schieten. Straks gaan ze nog met kano's het water op. Zit er een puzzelstukje in, dus we moeten ook nog echt denken en samenwerken. Het is eigenlijk een soort ja, expeditie Robinson in het mini eigenlijk. Zo kan je het wel een beetje zien.
9: De Westerschelde-tunnel is vanavond en vannacht in beide richtingen dicht. Het gaat om de jaarlijkse afsluiting om veiligheidssystemen te testen, het asfalt te inspecteren en het tolplein schoon te maken. Vanavond om 19:30 gaat de tunnel dicht. Morgenochtend om 5:00 is hij weer open. Het weer in Zeeland vanavond op veel plaatsen droog. Vannacht kans op een bui van zee. Morgen begint ook met een bui. Ook wat zon, later af en toe regen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het zo'n 19 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat lees je ook terug in onze app en op omroepzeeland.nl.
12: Omroep Zeeland. Goedenavond.

Shakira en Zoo. Dit is op Zeeland. En het verhaal van onze ziel van de dag. Matthias Koeman krijg je zo. En hier is Friends Will Be Friends. Dit is Queen.

0: Lotte de Lange, Get It Right. Snel naar onze ziel van de dag. Matthias Koeman, goeie avond.
1: Hoi, goeie avond.
0: Het was druk in Terneuzen vandaag, hè?
1: Ja, het was heel druk. Het was echt heel druk. Maar daar waren we blij mee.
0: Voor de duidelijkheid, 1200 werkzoekenden kwamen daar samen op de UWV Zeeuwse Banenmarkt. Samen met de Zeeuwse Vacaturebank. Wat gebeurt er eigenlijk op zo'n markt?
1: Nou, er gebeurt van alles. Bijna 70 bedrijven die hebben hier vandaag gestaan met hun stand. Alles uit de kast weer gehaald om het beste van hun bedrijf en vacatures te laten zien. En in 5 uur tijd dus naar zulke aantallen aan mensen die dus binnenkomen en met al die bedrijven in gesprek gaan. Dat is wat er gebeurt. En er komen hele leuke dingen uit. Gelijk gesprekken gepland, verdere afspraken. Dus dat is heel leuk om te zien.
0: Ja, wat je zegt, gesprekken gepland. Het is niet dat de contracten daar over die bureaus vliegen en dat die al meteen getekend worden.
1: Nou, dat heb ik niet gehoord. Zou wel heel bijzonder zijn, je weet het niet. Maar nee, vaak is het natuurlijk wel dat er nog een vervolggesprek komt bij het bedrijf dan. En daar hoor je wel heel veel verhalen van. Dus dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat is heel mooi.
0: Ja, toch hoorden we jou eerder vandaag al zeggen. De nood die is hoog, hè?
1: Klopt. Dat is wel wat we terugzien in de aanmeldingen van de bedrijven die graag willen deelnemen. En ook het aantal bezoekers dat elke keer komt. Wat daarbij ook wel opvalt is dat we een hele grote groep ook hebben die momenteel gewoon in een baan zitten. Maar zeggen van, ik wil me oriënteren op iets anders. Ja. En dan is zo'n banenmarkt natuurlijk ook de ideale gelegenheid. Want je ziet hier alles. Je ziet precies wat er in Zeeland allemaal mogelijk is. En vaak is dat meer dan dat je zelf denkt of ziet als je een keer even wat gaat googlen. Dus ja, daar komt ook een grote groep mensen op af.
0: Wat voor banen heb je dan allemaal gezien daar? Want het waren er nogal wat.
1: Ja, het was echt van alles. Kijk, wat ik vanochtend ook zei, alle sectoren die zijn vertegenwoordigd. Totaal van deze bedrijven samen weten we dat er ruim 700 vacatures openstaan. Dus dat gaat echt alle kanten op. Alleen soms is het ook zo dat je bij een bepaald bedrijf denkt. Bijvoorbeeld een zorgbedrijf, dat ze ook alleen maar zorgvacatures hebben. Maar dan blijkt dat veel meer te zijn. Dus daar is zo'n banenmarkt ideaal voor.
0: Ja, hoe vaak doen jullie dit eigenlijk, zo'n markt organiseren?
1: We doen het een aantal keer per jaar. 3 of 4 keer per jaar sowieso. Vandaag was dan de 15e editie. We proberen ook wel een beetje te roleren tussen verschillende plaatsen in Zeeland. Om ook weer net wat aan andere mensen te kunnen komen, aan andere bedrijven. Deze keer Terneuzen.
0: Heeft jij zelf dit dan nog vandaag een nieuwe inzichten gegeven? Dat je denkt, ik ga een hele switch maken in mijn carrièrepad?
1: Nee, dat niet. Ik was er vandaag weer achter gekomen dat wat ik

0: Melee en Build to Last, Omroep Zeeland, bijna 7 uur. En dit heb je gemist vandaag op de radio. De eerste dag was het vandaag van de eilandstrijders. Leerlingen van basisscholen op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee, die strijden tegen elkaar met sport- en spelopdrachten. Om kinderen die elkaar straks op de middelbare school treffen als klasgenoten nu al kennis met elkaar te laten maken. Sportcoach Rick Immansen van de gemeente Schouwen-Duiveland vanochtend bij Remco.
1: Nou, dat is altijd wel een signaal dat het toch een hele verandering is van de basisschool van je eigen dorp ineens naar een grote middelbare school waar toch een keer heel veel andere kinderen komen die je nooit hebt gezien of nooit hebt gekend. Of net iemand vanuit je dorp, eigen dorp zit.
0: Het evenement dat is op meerdere dagen deze maand op de Gevelingendam. Dan naar Goedemorgen Zeeland. Het kerkorgel uit 1557 van de kerk in Brouwershaven was dringend aan een schoonmaakbeurt toe. En daarom klom organist Marien Stouten met behulp van een hoogwerker naar de 70 pijpen die makkelijkst te bereiken waren. En ondertussen sloeg orgelbouwer Martin Butter de toetsen van het klavier aan om te luisteren naar de klank van de schoongemaakte pijpen.
2: Kou en warmte, stof. En ja, ze worden ook steeds zachter, dus ze zakken een klein beetje in. En iedere halve millimeter wat het verandert, dat verandert de toon. En uit sommige kwam helemaal geen toon meer. En andere een beetje. Dus dat hebben we. We hebben de luchtstroom, je moet het eigenlijk zien als een blokfluit. We hebben die luchtstroom weer geoptimaliseerd. Dat een goede toon uit die pijp komt. En dat hebben we bij alle pijpen gedaan die in het front staan. Dus wij

0: die je vanuit de kerk kan zien. Want de meeste pijpen die staan erin en die zie je helemaal niet. Dus als je gaat tellen, dan kom je uit op een stuk of 70. Maar er zijn er in totaal 1500 ongeveer.
1: Het hele verhaal dat vind je op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland, dus over die organist. Het ging over vliegtuigbommen in, zegt u het maar. Want in Breskens werd er namelijk eentje geruimd vandaag, maar die bom die bleek leeg te zijn. Ja, toch zou je ook ergens kunnen denken, ze liggen daar toch al 80 jaar niks te doen. Moeten ze dan wel opgeruimd worden? Vormen ze een gevaar? Nou, Mathieu die werkte bij een opsporingsbedrijf en heeft er veel ervaring mee. Volgens hem zit het toch wel wat anders in elkaar.
2: Nou ja, goed, de cijfers geven dat wel aan. Wat wij destijds ook meemaakten, is dat dus de buitenkant, waar de veiligheidsinrichtingen van een explosief zit, er eigenlijk afrot. Dus dat is gewoon helemaal weg of helemaal verteerd. Alleen de ontsteker, zeg maar, die in de bom zit of in de munitie die aangetroffen wordt, is vaak nog wel gewoon van heel deugdelijke kwaliteit. Dus op het moment dat er dus graafwerkzaamheden zijn of dat een boer bijvoorbeeld ploegt, kan dus de munitie beroerd worden, waardoor het klokwerk aan de binnenkant zegt van, hey, weet je, nou is het mijn tijd, nu ga ik af. Ja. Je hoort het nog niet veel, maar als je bijvoorbeeld in de Westhoek komt in België, regio Ieper, dan gebeurt er dat enig regelmatig.
1: Dat in, zegt u maar vandaag. Morgen een nieuw onderwerp waar je op kunt reageren. En morgenochtend praat Remco je vanaf 6 uur weer bij met het laatste Zeeuwse nieuws. En nu nog muziek van Frankie Valli. Fijne dinsdagavond.

0: mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
15: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
14: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt. Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
1: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Omroep Zeeland.
3: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goeienacht. Je luistert naar Omroep Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland en het water. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De havens, de schepen, de mensen en hun verhalen. Van donderdag 4 tot en met maandag 8 juni, Vlissingen Maritiem. Je hoort en ziet het bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.